0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

such a cold finger beckons you to enter his way.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

So tonight, this cat will play. She's got a small day tomorrow.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
2: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
3: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
1: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
2: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
3: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
1: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen luisteraars en daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Brunch. En Jan, dank voor de assistentie weer, want ik dacht dat ik alle knopjes goed in de gaten had, maar dat is niet zo.
1: Het overkomt de beste, Linda.
0: Oh, gelukkig. Oh, gelukkig.
1: Goedemorgen. We zijn in de studio. Ja, dat is ook wel eens weer lekker, hè?
0: Nou ja, zeker met een dag waarop het zeker dik over de 30 graden gaat worden, zitten wij natuurlijk helemaal geweldig hier in de studio. Dus dat is geen straf vandaag.
1: Erco naast ons. Wat willen we nog meer?
0: En ik heb je muzieklijst bekeken, maar...
1: je moet aan het werk vanochtend.
0: Het wordt niet rustig zitten. We gaan, dat geldt voor iedereen die luistert. Zet je schrap, want we gaan heel veel dansen.
1: De dancing shoes, zet ze maar vast klaar. Want je moet er vanmorgen aan geloven.

0: Het is een soort ochtendgymnastiek, hè, wat we aan het doen zijn,
1: toch? Meteen even, gewoon even alles bewegen, wakker worden.
0: Even de benen los. En ja. Dan zijn we in ieder geval fit vanochtend. Dat waren we ook al wel, voordat we hier waren. Maar ja, dat is toch wel even lekker zo, een beetje de boel losgedeeld.
1: Ja, en vooral, hier kan het nog, hè. Dat is nog niet zo heel heet. Dus,
0: precies. We hebben een airco hier lekker in de rug, dus dat is helemaal niet verkeerd. Hey. Druk programma vandaag,
1: Linda. Nou, vertel, wat gaan we doen?
0: Ja, we gaan weer een hele hoop doen. We gaan zometeen even bellen met Wesley de Does. En Wesley die is van de organisatie van de triathlon in Epen. Want die staat volgende week zondag, 23 augustus, weer op de agenda. Dan praten we om 9:30 met Wilia Jacobs. En Wilia is van Zang en Vriendschap uit Emst. En die starten met een nieuw projectkoor. Nou, wat dat is, gaan we straks van haar horen. En we hebben op bezoek Marieke Maasland samen met Frobert. Dat weet ik wel, maar de achternaam ben ik even, was het Visser van Aangedoorns Plaatsen. Want ook daar is het komend weekend van alles te doen. Ze hebben een eerste festival georganiseerd.

0: Als de zon schijnt. Ja, we zijn in zomerse stemming. Maar dat is helemaal niet zo verkeerd, hè? Want dat is al 3 maanden dat we hier de zon zien. En ik hoor zo links en rechts wel eens wat mensen klagen. Dan denk ik, ach jongen.
1: Echt waar? Oh, ja, nou, heerlijk, man. Iedere dag is het gewoon mooi weer. Hoef toch je niet over na te denken.
0: Elke dag de korte broek aan. Ja, ja. Man, en dat is zo makkelijk, hè? Vraag het maar aan Wesley Nedoes. Want die hebben we aan de telefoon. Is het niet, Wesley?
2: Zeker. Goedemorgen. Ah,
0: goedemorgen. Welkom bij Brunch. Wesley, jij bent vertegenwoordiger van de organisatie van de triathlon in Epe. Dat was vorig jaar jullie debuut. Hoe kwam dat eigenlijk zo, Wesley, dat jullie voor Epe kozen om dat te gaan doen? Waren er een aantal mensen bij Cialvo die ineens dachten, Epe moet een triathlon hebben?
2: Nee, eigenlijk is het net even wat anders gegaan. Ik ben zelf, hebben wij altijd een vakantiehuis gehad op RC en de Jaagsteen in Epe.
0: Ja.
2: En wij gingen altijd met het gezin elke zomer naar Epe toe. Dus inmiddels was Epe een beetje mijn tweede thuis. En ik woon zelf in de Randstad en dat is voor een triathlon toch wat minder leuk. En de omgeving van Epe is natuurlijk prachtig. Ja. En echt wel een visitekaartje om dan een triathlon te geven, te organiseren. Dus toen ben ik met de gemeente in gesprek gegaan en zij waren eigenlijk vanaf minuut 1 heel erg enthousiast om, die zeiden van nou, doen.
0: Ja.
2: Dus op die manier zijn we ermee gestart. En vorig jaar was dus de eerste editie.
0: Ja, het is natuurlijk een prachtig evenement, maar het vergt van organisatie ook ontzettend veel voorbereiding.
2: Ja, zeker. De voorbereiding is enorm. Hè. We hebben te maken met 3 sporten natuurlijk, het zwemmen, fietsen en lopen. Dus je moet heel veel rekening houden ook met parcoursen, met mensen die langs de kant staan om het zo veilig mogelijk te houden. En je ziet ook dat de wet en regelgeving in Nederland natuurlijk ook steeds toch niet heel makkelijker wordt, zeg maar, voor organisaties. Dat merk je ook bij andere evenementenorganisaties binnen Epe.
0: Ja.
2: Wordt het steeds lastiger. Dus dat zorgt voor heel veel tijd en energie om erin te steken. Maar ik doe het in ieder geval heel graag.
0: Gelukkig doe je het niet alleen.
2: Dat zeker niet.
0: Nee,
2: we hebben een hele grote groep inmiddels. 250 vrijwilligers die zondag aan de kant staan of ons helpen. Dus dat is natuurlijk enorm leuk dat ook de betrokkenheid binnen Epe daarin van grote waarde is.
0: Geeft ook aan hoe het leeft binnen de gemeente Epe, neem ik aan.
2: Ja, dat zeker. Dat is alleen maar leuk. Ik denk dat het een evenement is wat we natuurlijk vorig jaar eerste editie, tweede editie. Nou, vorig jaar hadden we 450 deelnemers. Nu gaan we richting de 1200.
0: Ongelooflijk.
2: Dat is een ongelooflijke groei die we hebben doorgemaakt. En het zijn mensen die van heen naar verre komen.
0: Ja.
2: En die in eerste aanraking komen met Epe. Ja, dan is dat wel, zeker het parcours wat we hebben, is gewoon een visitekaartje voor Epe, denk ik. Ik denk een positief positief evenement, denk ik.
1: En Wesley, je zei, vorig jaar was dat de eerste keer. Dan ga je met de gemeente praten en dan zeg je, nou, ik heb een heel mooi idee. Maar inderdaad, je kan dat niet alleen. En hoe zoek je dan partners in die organisatie?
2: Ja, goede vraag. Kijk, ik ben zelf al wat een enkele jaren betrokken in de triathlonsport. Ik heb mijn eigen podcast onder andere, eigen magazine. In het verleden ook een professioneel triathlonteam gehad. Dus ik ben best wel, ik ken best wel heel veel mensen in de triathlonsport. Dus in die zin heb ik mensen die dicht bij mij stonden, zeg maar, gevraagd of ze wilden helpen. Dus dat is makkelijk.
1: Ja.
2: Maar anderzijds merkte ik ook wel binnen Epe dat daar ook wel mensen waren die het leuk voor vinden om toch mee aan te haken. Dus dan ga je in gesprek met inderdaad bijvoorbeeld een atletiekvereniging of een zwemvereniging. Noem het maar op, alle verschillende verenigingen die we hebben in Epe, sportverenigingen. Ja, en dan zie je dat het mensen toch wel enthousiast zijn om te helpen. Dus dat, dat is alleen maar mooi.
1: En heb je dan meteen ook voor ogen, want het bestrijkt zeg maar een enorm gebied. Want je gaat lopen, je gaat fietsen, je gaat zwemmen. Heb je dan ook al meteen voor ogen waar moet dat allemaal plaatsvinden?
2: Nou ja, dat is het voordeel dat ik natuurlijk Epe ken. En ik doe zelf ook triathlon. Dus ik fietste en liep ook heel veel in Epe. Dus ik wist precies de mooie plekken. En natuurlijk we hebben een kwart triathlon en een halve triathlon. Dus je hebt te maken met echt wel afstanden die je moet overbruggen. Bijvoorbeeld bij een halve is dat 90 kilometer fietsen.
1: Ja.
2: Dus ja, dan moet je op zoek gaan naar een parcours wat natuurlijk wel die 90 kilometer volbrengt.
1: Ja.
2: Dus dat is ook nog best wel een uitdaging, moet ik zeggen. maar ja, weet je, ik vond ook als we een triathlon in Epe zouden doen.

0: doen, dan vind ik ook dat mensen echt Epe moeten zien. Mm-hmm. Dus de schoonheid van Epe. Dus dat hebben we getracht te doen met het parcours wat we nu hebben. Dus eigenlijk doorkruisen we heel Epe. We beginnen in Emst, we gaan naar Vaas, we gaan naar Gortel en we gaan weer terug naar Epe. Dellenweg wordt gebruikt. Dus zijn wel de mooie, het is gewoon een hele mooie route.
1: En inderdaad, je komt gewoon door de verschillende dorpen van de gemeente. Dus iedereen wordt eigenlijk een beetje aangeraakt door de triathlon.
0: Ja, precies. Zo werkt het meestal wel. Dat mensen het zien, dat ze enthousiast worden. Je ziet nu ook wel echt een grote groep uit Epe, Vaas, die Emsten, die meedoen met de triathlon. Dus dat, we hebben nu ook sinds dit jaar de beste Epenaar. Hè? Dus als jij meedoet vanuit de gemeente Epe, dan kan je ook een jaar lang de beste Epenaar noemen. Dus dat is natuurlijk, ja, dat stimuleert alleen maar voor mensen om mee te doen.
1: Ja,
0: dat is
1: precies. En voor leken, wat is precies die triathlon? Hoeveel moet je fietsen? Hoeveel moet je zwemmen?
0: Ja. Triathlon is ooit begonnen met gewoon de hele triathlon. Hè. De hele triathlon is eigenlijk 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Wat wij doen in onze organisatie is dat we een halve en een kwart hebben. Dus een halve is dus 1,9 zwemmen, 90 fietsen en 21,1 kilometer lopen. En de kwart is dan de helft daarvan.
1: Oké.
2: Is de ambitie, Wesley, nou ook om nog eens een echt triathlon te organiseren? Die wel de volledige afstand?
0: Ja? Nou ja, als organisatie hebben we verschillende ambities. De eerste ambitie is dat we volgend jaar hopen het Nederlands kampioenschap naar Epe te halen voor het middenafstand. Kijk. Dat zou een geweldige stap zijn. Ja. En ja, zeker, we hebben wel ambitie om in de toekomst inderdaad een hele triathlon te organiseren. Alleen dat vergt wel natuurlijk ook wat van bewoners en van de gemeente.
2: Ja.
0: Want dan moet je het parcours er langer afsluiten. Mensen hebben er langer last van. En jij merkt nu al dat, ja, ik heb niet, en begrijp ik ook, en niet iedereen is er even happy mee, zeg maar, dat de wegen zijn afgesloten. Dus dat zorgt natuurlijk ook wel voor discussies.
2: Ja, maar dan zou Rotterdam zijn marathon niet hebben. Dan zou elke precies stad in Nederland geen marathon precies hebben. Ik bedoel, dat is een dagje per jaar gebeurt dat. Ja, zo wat. Ja. Het is natuurlijk enorme Epe-promotie volgens mij. Zo'n marathon of zo'n triathlon in dit geval. Dus,
0: ja, nee, absoluut. Ja. Dat denk ik ook.
2: Nou begrijp ik ook, want jullie maken meerdere rondes. Het is niet zo dat je één keer langskomt. Maar je komt voor de halve marathon zelfs vier keer langs, begrijp ik. Zowel fietsend als lopend, dacht ik. Jullie maken lussen. Maar dat is bewust gedaan om in ieder geval binnen de gemeentegrenzen van Epe te blijven.
0: Precies, hè. Voor het fietsen hebben we voor de halve doen we twee rondes. Dus twee rondes van 45 kilometer. En bij het lopen hebben we vier rondes. En dat komt inderdaad omdat, kijk, Epe gemeente is best groot, maar niet groot genoeg om één ronde van 90 kilometer te maken.
2: Nee.
0: En het is ook wel leuk, hè, dat je voor de toeschouwers is het natuurlijk leuk dat je je man, je vrouw, je kinderen kan zien sporten en meerdere keren langs zien komen. En het is kijk, het loopparcours is gewoon heel erg leuk omdat het ook door het centrum gaat. We maken een hele ronde in het centrum en dat is gewoon mensen zitten.
2: Je kunt als toeschouwer de wedstrijd dan ook wat beter volgen. Als dat ze één keer langskomen. Nee, het is een bijzonder evenement. En die enorme toename van deelnemers. Dat is toch wel bijzonder, hè? Van 150 naar 1200. Hoe kun je die allemaal bergen, Wesley? Hoe doen jullie dat?
0: Ja, dat is een hele uitdaging.
2: Er komen auto's binnen. Heel veel auto's. Die moeten geparkeerd worden. Er moet kleedruimte zijn, doucheruimte. Er moeten allerlei ruimtes gecreëerd worden. Dat is zonder problemen gelukt.
0: Ja, nou goed, dat is natuurlijk wel een puzzel die we moesten leggen. Maar door de betrokkenheid van ondernemers in Epe of bewoners van Epe hebben we dat weten te bewerkstelligen. We hebben het parkeerterrein van de Gamma is totaal in onze beschikking voor deelnemers. Dus die kunnen daar allemaal parkeren.
2: Ja.
0: Bij het Kievitsveld hebben we de Veluwse Bron gevraagd of mensen daar mogen parkeren om het zwemmen te aanschouwen. Dus ja, dat is allemaal in goed overleg gegaan.
2: Iedereen, ieder probeert zijn steentje bij te dragen om zo'n evenement maar tot ieders tevredenheid in ieder geval uit te voeren. Hartstikke goed.
0: Precies.
2: Leuk om...
1: Hoe laat begint het?
2: Ja.
1: Want stel dat we willen kijken, waar moeten we zijn?
0: Om 9:00 bij het Kievitsveld, daar begint het. Je kan, het beste is natuurlijk om met de fiets te komen. Mocht je met de auto komen, kan je het inderdaad parkeren bij de Veluwse Bron. En dan kan je daar een fantastische wedstrijd aanschouwen, denk ik. De top van Nederland staat ook aan de start, dus dat is leuk. Er gaat hard geraced worden. En wellicht wel een parcoursrecord ten opzichte van vorig jaar zou heel erg leuk zijn.
2: Ik ben vorig jaar bij de opening inderdaad geweest op het Kiewietsveld, Wes. Dat waren 150 man, maar 1200 man in dat water. Ja, dat lijkt me zo spectaculair. Ik echt iedereen aanraden om volgende week zondag richting Kiewietsveld te gaan. En of ergens langs het parcours. Want het is een prachtig evenement. Gelukkig hebben we ook heel veel sportieve mensen. En ik begrijp dat er nu 1200 zijn. Wat een aantal. Dat belooft wat, Wes. Ik vind het weer een aanwinst voor de gemeente Epe, deze triathlon. En volgende week, zondag, is het zo. Kunnen mensen zich nog inschrijven?
0: De kart zit helemaal rammersvol, dus helaas niet. Maar mocht er nog een geblesseerde zijn, dan kun je wel op de wachtlijst komen. Maar voor de halve hebben we nog een enkele plekken. Dus mocht je nog willen meedoen, dan kan dat zeker. Tot en met aankomende woensdag kan je inschrijven. En dan gaan we echt richting de wedstrijd, de laatste voorbereidingen. En dan hopen we dat het weer een beetje meevalt, het niet te heet. Maar ook droog, dat zou ook lekker zijn. Want de weersvoorspellingen voor nu zijn een beetje wisselvallig. Maar hopen op een prachtige editie.
2: Het gaat vast lukken. We wensen je namens Brunch in ieder geval het allerbeste. En een prachtig evenement. Graag tot
0: bedankt.
2: Een andere keer weer, Wesley.
0: Succes. Dankjewel, bedankt voor de aandacht. Hoi.
3: Do the rigga digga ding dong song.

ga niet zeggen hoe het liedje heet. Want er staat een hele rij met Rigga Digga Diggo. Nou ja, dat wat ze zojuist zongen natuurlijk. En ja, we zeiden het al. Jan was zeer in zomerse sferen, maar ook in danssferen toen hij deze muzieklijst samengesteld heeft. Want het zijn allemaal gewoon lekkere, vrolijke, zomerse liedjes. En allemaal waarbij je toch niet de voetjes stil kan houden.

0: Ja, de ware tijden, Linda, dat ik hem, dat ik het wat beter volhield, maar...
1: ik weet de volgorde ook niet meer zo goed.
0: De Macarena, wat prachtig nummer, van Los del Rios, begrijp ik. Dus, maar het is alweer een poos geleden. We zijn in zomerse stemming, dat hadden we al eventjes aangegeven. Ja. En daar houden we er ook in. Hey, jij bent inmiddels even naar de presentatieruimte hier aan de overkant gelopen, want jij zit naast Wilia Jacobs. En Wilia die is van de Zang en Vriendschap uit Emst. En die gaan een... projectkoor starten, begrijp ik.
1: Ja, precies. Wilja, ik zag het op Facebook voorbij komen. Zang en Vriendschap gaat een projectkoor starten. En ik dacht, nou, dan moet ik jou meteen even aan het jasje trekken. Zo van, waarom? Waar is dat voor?
2: Waarom? We willen wel graag wat meer leden erbij hebben. En hoe maak je die enthousiast? Niet iedereen vindt het fijn om gelijk al jarenlang of een heel jaar lang bijvoorbeeld lid te zijn. En ja. Nu heb je 3 maanden de tijd. Vind ik het leuk? Vind ik het niet leuk? Je kunt even de sfeer proeven. Je kunt even meedoen. En zodoende hebben wij een kerstprojectkoor opgezet.
1: Oké, een kerstprojectkoor, dat zegt het al een beetje. Dat je gaat oefenen en je gaat optreden met kerst?
2: Ja, we gaan vanaf 10 september beginnen we op de donderdagavond. En dat is van 9 tot 8:15. Dan kun je mee repeteren. En dat is iedere donderdagavond dan. En op 13 december hebben we een optreden in de Grote Kerk in Epe, 's middags.
1: Okay.
2: Zondag 13 december.
1: Ja. En het projectkoor gaat ook optreden, gaat zingen.
2: Die doet dan ook mee, ja.
1: Ja. Ja. Leuk. Het is wel iets wat je gewoon de laatste tijd vaker ziet. Hè? De muziekverenigingen hebben dat ook. Die hebben dan ook altijd zo'n soort van opstartorkest. Zo van, wil je leren met een muziekinstrument overweg gaan. Ja. Het is denk ik wel de manier om inderdaad mensen te vinden.
2: Mensen krijgen zo de kans om er even van de sfeer te proeven, zeg maar. En vinden ze het wel of niet leuk.
1: Ja.
2: En je zit niet vast aan een lidmaatschap.
1: Precies. Ja. En ik denk dat het ook fijn is dat je dat dan met meer mensen doet. Als jij in je eentje bedenkt, eigenlijk wil ik wel bij een koor. Maar je komt dan in je eentje ook in zo'n koor. Ja. Dat is al spannend. Maar als je weet van, maar er zijn nog 10 of 12 anderen die dit ook voor het eerst gaan doen. Dat geeft ook een beetje het gevoel van, we doen dat met elkaar.
2: Ja, met elkaar. Dat is juist ook zo leuk van het zingen.
1: Ja, ja. En zoek je dan nog bepaalde stemmen? Mensen die de bas zijn, de tenor, de alt, weet ik het? Maakt niet uit.
2: Nee, maakt niet uit. Als je graag wilt zingen, je hebt de motivatie om fijn met elkaar te gaan zingen. Dat is al goed.
1: Ja.
2: Of je kunt zingen, het is wel fijn natuurlijk. Of kunnen, maar je leert ook nog wel heel veel.
1: Precies, ja. Want jullie hebben een vaste dirigent, hè? Die gaat ook dit projectkoor begeleiden.
2: Ja, Marten van der Worp.
1: Ja. Ja. Dus die gaat zich storten op mensen die misschien nog niet eerder in een koor gezongen hebben.
2: Ja, dan hoop ik. dat kan natuurlijk heel spannend zijn. Maar je hebt natuurlijk ook de vaste leden van het gemengd koor naast je. En die zijn natuurlijk wel gewend om te zingen.
1: Ja.
2: Dus daar heb je ook wel steun aan.
1: Dus het is niet zo dat je zeg maar, stel dat er nou 10 mensen zich melden vanuit het projectkoor, dat je alleen met die 10 mensen gaat zingen. Je zit wel bij de rest van het koor in.
2: Je zit bij de rest van het gemengd koor, ja. Dus je treedt ook samen met het gemengd koor op.
1: Ja.
2: En daarna doet het gemengd koor alleen ook nog een paar nummers.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat is ook fijn. Maar dat is natuurlijk met die muziekverenigingen ook zo. Als jij zegt van, nou, ik wil de saxofoon proberen, zit je ook naast iemand die de saxofoon speelt.
2: Ja, precies, ja.
1: Daar kun je een beetje aan ophalen,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Ja,
1: ja. Ja. Oh, het maakt het wel de drempel laag om mee te gaan doen.
2: Dat is hartstikke leuk, lijkt mij. Ja, goed, ik zit er al 25 jaar bij. Al wat langer. Ja. Maar het is hartstikke leuk om samen te zingen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja,
2: dat het is gezond.
1: Ja, precies. Ja. Dat is het, hè? Ja. Ja. En je maakt contact. Je komt nog weer eens bij mensen. Je doet met elkaar natuurlijk iets.
2: Ja.
1: Nou zeg je optreden met kerst. Betekent dat dan ook dat jullie kerstliedjes gaan instuderen?
2: Zeker, ja. En niet allemaal de traditionele. Ik heb al wel wat langs zien komen. Het is ook wat kerstgerelateerd is. Wat in de sfeer past. Wat in de kerststemming past.
1: Ja, ja. Maar het hoeft niet de standaard jingle bells.
2: Die zal er misschien iets of wat tussen zitten. Maar dat denk ik niet.
1: Nee.
2: Nee, nee. Nee, ik denk echt wel dat er leuke, aparte, wat andere liedjes zijn ook. Ja.
1: En weet je ook al hoeveel liedjes of dan het project hoor gaat instuderen?
2: Ik weet zeker dat we er 3 gaan doen. Maar als we wat meer tijd hebben of dat het wat kortere nummers zijn, dan kunnen er misschien meer zijn.
1: Het ligt ook een beetje aan wie er komen natuurlijk en wat ze al kunnen.
2: Ja.
1: Want stel dat er nou mensen zijn van andere koren in de gemeente Epe die dan zoiets hebben van, oh, dat lijkt me ook wel eens leuk om even met Zang en Vriendschap mee te zingen. Mag dat ook?
2: Van harte welkom.
1: Oké, maakt niet uit.
2: Van harte welkom. Nee, maakt niet uit wie. Het is vanaf 18 jaar. En bij het gemengd koor zijn zelfs al leden die meer dan 75 jaar lid zijn.
1: Oh,
2: die zijn de gemengd koor is het oudste koor van de vereniging. Is in 1924 opgericht. En vanaf 1949 kwam er een kinderkoor bij. En van toen zijn er nog wat leden bij.
1: Oh, wat goed zeg. Ja. Jeetje.
2: Ja.
1: Ja, want jullie hebben een paar jaar geleden je 100-jarig bestaan gevierd.
2: Ja.
1: Uitgebreid. Ja.
2: Groots in de MCV-stand.
1: Tuurlijk, ja. Dat was trouwens ontzettend leuk.
2: Ja,
1: dat is, heb ik later gezegd, van dat moest eigenlijk vaker zoiets.
2: Ja.
1: Dat is, was een heel mooi begin.
2: Ja.
1: Maar er zijn dus echt mensen die toen ooit bij dat kinderkoor begonnen zijn en nog steeds in het gemengde koor zingen.
2: Ja. Ja,
1: dat zegt ook wel iets over de vereniging, denk ik, als je daar zo lang bij blijft.
2: Ja, een hele hechte vereniging. En veel zeggen ook van, ik zing wel, maar ik ben er toch eigenlijk voor de vriendschap.
1: Ja.
2: Zang en vriendschap.
1: Ja,
2: ja.
1: En dat is, mooi is dat.
2: Ja.
1: Want jullie hebben verschillende koren.
2: Ja, 5. Kinderkoor, in between is het jeugdkoor. Dan hebben we Song and Relation, gemengd koor. En we hebben Vocal Group Next.
1: Zo. Ja, dus wat dat betreft kun je in allerlei geledingen wel het zingen kwijt, zeg maar.
2: Ja, je kunt overal wel je weg vinden eigenlijk. Als je zegt van, ik doe dat kerstprojectkoor mee, dan kun je ook even kijken bij andere koren. En denk je van, ik wil hier wel blijven, of ik ga toch aansluiten misschien dan bij een ander koor, dat kan.
1: Ja. Dat je een beetje kijkt van, wat past dan bij mij?
2: Ja. Ja.
1: Oh, dat is ook een mooie manier. Ja. En jullie zijn, vind ik, altijd heel actief, ook in optredens of... ergens meedoen aan talentenjachten, of hoe moet ik het zeggen,
2: wedstrijden. Ja, Song Relation heeft voorjaar in Amersfoort de Witte Roos gewonnen. En dat, dat was het mooiste uitgevoerde Nederlandse nummer van die dag.
1: Ja.
2: Van alle koren.
1: Ja, het is toch mooi, zulke dingen.
2: Ja.
1: Ja, dus wat dat betreft is het ook leuk dat je kunt zeggen, nou, maar we stellen ook een doel en we willen wel iets meer als ze zo even met elkaar zingen.
2: Ja, nou, en bij Next zoeken we ook nog wel leden, maar dan het liefst mannen. Nog een tenor en een bas.
1: Oké.
2: Dat zijn nog wel veel dames.
1: Ja.
2: Dus dan moeten even de mannen
1: wat versterken.
2: Ja, want er zitten nu 2 bij en dan kunnen er nog 2 bij.
1: Want ook voor dat projectkoor, want je zegt vanaf 18 jaar, maar dat mag ook mannen en vrouwen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, dus alles. Mensen moeten gewoon... En hoe zit dat dan? Want je gaat starten in een projectkoor. Normaal betaal je contributie omdat je lid wordt van een vereniging.
2: Ja.
1: Hoe is dat als je dat doet met het projectkoor?
2: Dit projectkoor, dat kost €50.
1: Oké. Okay.
2: Voor de mensen die dan meedoen. Dus dat is ongeveer 3 maanden repeteren. En wil je daarna nog blijven? Heel leuk.
1: Ja.
2: En dan hebben wij een soort van aanbieding. Blijf je dan langer dan een half jaar, dan krijg je €25 korting.
1: Oké, dus dat is ook nog de moeite. Dan,
2: niet op het projectkoor, maar als je verder gaat.
1: Precies,
2: hè?
1: Precies. Maar het kost je €50 om in ieder geval vanaf september tot en met december mee te kunnen doen en het optreden te kunnen doen.
2: Ja.
1: En dan heb je genoeg geproefd, denk ik, aan het zingen binnen Zang en Vriendschap.
2: Dat hoop ik wel,
1: dat ga ik nog eens doen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen in andere koren zingen en denken, ik vind het ook wel eens een keer leuk om, om eens met een ander koor mee te doen en te kijken hoe dat
2: werkt. Van harte welkom.
1: Hebben jullie al aanmeldingen?
2: We hebben al een paar aanmeldingen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Nog niet al te veel, maar kom er alsjeblieft bij.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk.
1: Als mensen dit horen en die denken, nou, eigenlijk zou ik dat wel willen, hoe kunnen ze zich aanmelden?
2: Ze kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar znv-secretaris@hotmail.com.
1: Okay.
2: Kunnen het ook even kijken op de website van Zang en Vriendschap. Zang en Vriendschap Emst.nl.
1: Dan kunnen ze het in ieder geval terugvinden.
2: Ja.
1: Dan, En we gaan straks de wintermaanden weer in. Dus dan is het gedaan met mooie weer.
2: Goede
1: dus
2: temperatuur vandaag, om over kerst te hebben.
1: Ja, dat past geweldig. Ja. Misschien wel een van de heetste dagen.
2: Ja.
1: En dan hebben we het al over kerstliederen instuderen.
2: Ja. Ja.
1: Hartstikke leuk, Wilja. Ik ben reuze benieuwd. We gaan je gaandeweg september, oktober misschien...
2: Heb jij donderdagavond wat te doen?
1: Oh, je wil mij niet horen zingen, zeg ik dan wel eens. Alhoewel, ik heb vroeger wel bij het kinderkoor gezongen en bij Song and Relation ook nog. Dus wat dat betreft...
2: Je hebt best een basis, toch?
1: Jawel,
2: een
1: bodempje. Jawel. Ooit wel bij het koor gezongen. Maar
0: het is geen tenor, het is ook geen bas.
2: Nee. We hebben nog alt en sopranen.
0: Sopranen heb je genoeg, wou je zeggen. Ja, ik kan hem zo opnieuw. Ik start er hem alvast in.
1: Dat hoorde ik. Ik denk, ga ik gauw mijn klep dicht houden. Hey, Wilja, dank je wel in ieder
2: geval. Graag gedaan.
1: We gaan zo rond oktober nog eens contact met je zoeken om te horen hoe het gaat.
2: Helemaal goed, leuk. Dank je wel.

0: Ja, en dan stopt hij er ineens mee. Dat gaat heel snel. Nieuwson, hoort u. En ik voel me sexy als ik dans. En daarmee werd het alweer bijna 9:45. En tijd voor onze volgende gast, zou ik haast zeggen. Maar het zijn gasten geworden. Van Hagedoorns Plaatsen, de programmamanager Marieke Maasland. Daar hebben we een paar weken geleden al eens kennis mee gemaakt. En Aalt Scholten is aangeschoven. En jullie gaan het hebben over het festival wat het komend weekend in ieder geval op de agenda staat. Linda.
1: Ja, Marieke, we hadden het er net over. Zo van, het is al zaterdag, nog een paar dagen. Ik begrijp dat jullie van de week al aan het voorbereiden zijn, maar dat je vandaag en morgen nog heel veel moet doen.
2: Ja, we moeten echt nog heel veel doen. Maar we zijn de hele week al bezig. Dus het is al weken in voorbereiding. Maar de laatste week is altijd natuurlijk het hardst werken. En dat is nu echt de laatste puntjes op de i.
1: En dan zitten jullie met ontzettende warme dagen waarin je al die voorbereidingen moet treffen.
3: Ja, daar zitten we zeker. Dus dat is wel zweten, vooral in de zon. Maar ook op tijd weer de nodige water en dergelijke nemen. Ja.
1: En je hebt niet gedacht van nou, dan gaan we maar 's morgens om 5:30 beginnen en dan zorgen dat we voor 9:00 de boel hebben staan.
3: Nou, we zijn met voorbereidingen en dat betekent gewoon dat we het terrein moeten we helemaal inrichten.
1: Ja.
3: En dan zijn we ook bijvoorbeeld, noem bijvoorbeeld dranghekken die we nodig hebben, waar mensen achter staan.
1: Ja.
3: Die kun je niet eerder ophalen bij de gemeente en dat soort zaken. Dus, en zeker de standhouders die komen. Ook pas later, die komen meestal zaterdag dan wel. Maar morgen worden ook tafels, stoelen en dergelijke gebracht die we nodig hebben.
1: Okay, je moet toch dichter bij de microfoon gaan zitten. Zo, ja. Dus daar moet gewoon heel veel in de voorbereiding nog gebeuren. Want Marieke, vertel even, wat is dat precies wat er zaterdag gaat gebeuren?
2: Ja, het is een heel festijn, maar het is proef de culturen. Dus we gaan, er komen allerlei standhouders waar je langs de kraampjes kunt lopen. Maar er komen ook festiviteiten waar je aan mee kunt doen. Dus verschillende activiteiten voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Onder andere het Epers Kruisboogkampioenschap. Dat is de allereerste. En iedereen is welkom. En het wordt een heel kampioenschap. Dus je kan vanuit Epen, maar ook vanuit omstreken kun je meedoen om het kampioenschap te winnen. Dus er is echt van alles te zien, te doen, te eten, te beleven. Genoeg.
1: Wordt gewoon een heel tijd. Want zit het vast aan een bepaald thema?
3: Ja, zoals Marieke zei, wij noemen het ook een proef het buitenleven. Dus het veluwigste leven. En daar, het is een zomerse markt. En daar wordt van alles mee gedaan. Dus er komen bezemstelen maken, houtklompen maken. Dat soort zaken allemaal. Ja. En de grootste attractie is ook nog een hele grote stoommachine. Die komt uit Willep. Dat is een stoommachine die weegt iets van 5 ton. Die wordt met een dieplader helemaal vanuit Willep hier naartoe.
1: Oh, echt?
3: Ja, en met een hele grote zaagmachine erbij. En daar is onder andere een grote attractie. Net zoals wat Marieke net zegt, van we hebben dan de eerste Eper kruisboog schieten ook.
1: Ja.
3: Dat hebben we als schoolvaartelijke tijd. En plus dat we ook het publiek ook vermaken door middel van een band onder andere. We hebben een band uit en dat dit Vaperen en Verlid bent uit Apeldoorn, die komt de boel opvrolijken.
1: Het wordt gewoon een feestje op Hagedoorns Plaatsen. Dat is natuurlijk wel de manier om mensen ook naar het museum te trekken.
2: Ja, en we willen dat natuurlijk ook in de trant doen van het museum.
1: Ja.
2: Dus het zijn niet random geselecteerde mensen en items die komen. Het is echt aansluitend op onze visie en op onze toekomstvisie.
1: Precies, want het moet daar wel een beetje in passen. En daar passen die oude ambachten en een stoommachine. Dat is natuurlijk allemaal wat een beetje past bij een museum.
2: Ja, het maakt eigenlijk precies de link tussen de boerderij, die wij natuurlijk al hebben, en de omgeving waar alles in zit. Dus ook een blote voetenpad voor de kinderen, maar misschien ook voor volwassenen. Dat heeft ook te maken met je omgeving en hoe je dat beleeft en waar we eigenlijk in staan. Want waar de boerderij gevestigd is, is gewoon een hele bijzondere plek. En dat realiseer je pas als je erbij stil gaat staan. Dus op die manier willen we ook gaan aandacht geven aan de omgeving en aan het landschap.
1: En ja, dan kan ik me voorstellen dat je dat doet inderdaad met bijvoorbeeld kramen met spullen die ook uit het landschap komen. Moet ik zoiets?
2: Er komen ook kraampjes van. Vorig jaar hebben we ook de tovertuin gehad. En ambachtelijke producten vanuit de moestuin van onszelf ook. Maar ook de molen de damesmolen, als het goed is. Ja, ja. En dat soort kraampjes komen er allemaal, zodat je ook weet waar komt het voedsel nou eigenlijk vandaan. Precies. En hoe is dat? Hoe komt dat tot zijn recht? En het komt niet zomaar uit de supermarkt.
1: Nee,
2: daar heeft een beetje een heel proces
1: idee,
2: achter.
1: Precies, dat je een idee hebt waar komt dat dan vandaan.
2: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook een speurtocht. Want jullie moeten zelf allerlei mensen dan gaan vragen, kom bij ons op de markt staan.
3: Ja, dat doen we zeker. Ja, dat zijn we al eind vorig jaar, zeg maar november, beginnen we daar een beetje mee.
1: Ja.
3: Van wat gaan we doen, wat wordt het onderwerp en welke mensen willen eventueel komen.
1: Ja.
3: En dat is meestal ook wel van die je zelf kent, van je eigen omgeving. En meestal zijn het ook, we doen dit nu voor het tweede jaar, het is een nieuwe opzet. Vorig jaar hebben we een eerste opzet gedaan. En er zijn een aantal mensen geweest en die zijn weer teruggekomen. Dus die vonden het heel enthousiast.
1: Die hebben dan zoiets van, als je nog eens zo'n markt hebt, willen we graag terugkomen.
3: Ja, en nu hebben we hebben nu iets meer tijd ervoor gehad om voor te bereiden ook. En zeker de PR ook een heel stukje gepromoot.
1: Ja.
3: En er zijn ook mensen die spontaan komen nu. Dus zelfs koren van afgelopen weekend dat de mensen gewoon zelf aan het aanbieden.
1: Die dan bellen en zeggen, ik ben hier uitgenodigd, maar mag ik nog komen?
3: We hebben bijvoorbeeld nu ook een mevrouw die komt daar, die komt een beetje voor muziek met zo'n trekzak.
1: Ja.
3: Die belde spontaan op en die zegt van mag ik daar bij jullie ook komen? Oké, dat zijn leuke dingen om te ervaren. En hopen dat we de mensen daar goed mee kunnen vermaken. Ja.
1: Precies.
3: Ja.
1: En je maakt er een beetje na mee, hè? Oh, sorry Jan, ik kijk je helemaal niet aan. Ja.
0: Nee, vorig jaar is Hagenoots Plaats eigenlijk een beetje een nieuwe weg ingeslagen, Marieke. Merken jullie daar nu, plukken jullie daar nu al de vruchten van? Het is een beetje van een lokale boerderij naar een regionale, een streekboerderij gegaan. Jullie hebben je zicht, zeg maar, aanzienlijk verruimd.
2: Ja, de officiële term is nu een landschapsmuseum.
0: Ja.
2: En daar zijn we net aan begonnen. Dus om echt al de vruchten te zien, dat is nog te vroeg. Dat wordt een langer project. Maar we zijn er wel druk mee bezig. En de eerste stapjes gaan gezet worden. Maar ik heb nog niet mijn volledige bijdrage in het festival kunnen toevoegen. Nee. Dus het zal nu ook nog wat anders zijn. En in de toekomst zullen er kleine dingetjes gaan veranderen. Ja.
0: Aalt voert nog de regie, want die heeft het vorig jaar georganiseerd, begreep ik van je.
3: Ja, mede met nog een viertal
0: ongetwijfeld
3: mensen. Dus, maar je hebt altijd een aanspreekpersoon. Dus daar ben ik onder andere een van de personen van.
0: En allemaal vrijwillig?
3: Allemaal vrijwillig, ja.
0: Ja,
3: we doen het allemaal onze eigen tijd. En wanneer we beschikbaar zijn. En we zijn daar. En ik merk gewoon, en dat is sowieso alle vrijwilligers die bij ons komen, die wat doen, die zijn vol enthousiasme. Als je vraagt van wil je helpen, dan als ze niets te doen hebben thuis, of privé iets te doen hebben, dan zijn ze er ook. En daar kun je ook op vertrouwen. Dat is een heel mooi concept. En dat trekt mij behoorlijk aan van die verbondenheid met elkaar en de ongedwongen sfeer. Dat je elkaar helpt daarmee.
0: Ja, dat wou ik eigenlijk vragen. Wat is jouw persoonlijke drive dan om je in te zetten voor Hagedoorns Plaatsen?
3: Nou, ik heb vroeger al in de papierindustrie gezeten en ik ben een leidinggevend geweest. Maar ik ben privé ben ik heel veel geïnteresseerd in geschiedenis. Dat begon vroeger al op de middelbare school. Mijn geschiedenisleraar dat vond ik altijd heel interessant. En zodoende ben ik nu ook met stamboomonderzoek. Maar ik zit ook bijvoorbeeld bij Amt Epen. Die komt trouwens ook zaterdag. Daar ben ik ook lid van. Daar doe ik ook verschillende dingen voor. Ik ben heel geïnteresseerd in de geschiedenis van zeker de gemeente Epen. En de omstreek eigenlijk.
0: Ja, dan is zo'n boerderij natuurlijk een unieke gelegenheid om daar je ziel en zaligheid in te gooien. Zo.
3: Ja, en mijn opa die had een boerderij. En mijn vader komt van de boerderij. En mijn schoonouders hadden ook een boerderij. Dus de link daar naartoe is dan heel snel.
0: Je bent ermee opgegroeid.
3: Als wij, ja.
0: En dan wil je zoiets ook graag bewaren.
3: Nou, ik vind het belangrijk, dat bewaard blijft, net wat je zegt. En ik vind het ook, wat we ook heel veel doen, is educatief. Naar scholen toe, dat de jeugd zich bewust is van vroeg 100 jaar geleden. Ik vraag wel eens met een rondleiding van hoe wassen jullie nu af? Ja, in de vaatwassen. Ja, kijk, en waar komt de melk vandaan? Uit de supermarkt. Kijk, en dat is een bewust maken van de jeugd, dat er ook andere dingen zijn. En niet allemaal standaard is nu.
0: Duidelijk.
1: Ja, dat is nog mooi om te horen. Ja. Marieke, aanstaande zaterdag, van hoe laat tot hoe laat?
2: Het is voor bezoekers open van 11 tot
3: 4.
2: 4.
1: 11 tot 4.
0: Okay. En wij zijn er ook, Linda, hè? Van 10 tot 12.
1: Een mooi slusteren is er. Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Dus stel dat je nou echt, echt niet naar Hagedoornsplaats kan, dan kan je tussen 10 en 12 luisteren naar mooi slusteren. En die zijn er ook. En,
0: of gewoon eens kijken hoe nou zo'n radio-uitzending gemaakt wordt. Want dat is toch ook bijzonder.
1: Ja, dus, en voor de mensen van mooi slusteren natuurlijk ook leuk dat je even komt kijken.
0: Zo is het.
1: Helemaal goed. Aanstaande zaterdag op Hagedoornsplaats van 10 tot 4... Iedereen welkom. Dank je wel.
2: 11 tot 4.
1: Oh, sorry, ik zeg het al verkeerd. 11 tot 4. Ik luister niet goed, Jan.
0: Dank voor jullie komst.
3: Oké.

0: En u hoorde Happiness van Alexis Johnston.
1: En... In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou mag jij zeggen wie dit was, want ik heb geen idee, Linda.
1: Khaled met C'est la vie. Ik dacht eerst, ik zag C'est la vie. Nou, denk ik, dat wordt een sokfestival liedje. Ja, maar nee, Khaled zong ook C'est la vie.
0: Dat doen we in april en in mei weer, hè. Dat. Hey, wist je dat we ook luisteraars in Kampen hadden?
1: In Kampen?
0: In Kampen hebben we ook luisteraars, ja. Ze belde net. Vond ik hartstikke leuk. Voor de rest mocht ik niks zeggen. Maar ik ben blij dat ze nog altijd luistert naar Brunch. Want het is al een van onze luisteraars die er vanaf het eerste uur bij is.
1: Wat leuk is dat, hè?
0: Zo is dat. Zo is dat.
1: Nou, toevallig vroegen straks ook Marieke en Aalt vroegen van... hebben jullie veel luisteraars? Nou, dat weten we niet. Want ja, daar kan onderzoek naar gedaan worden. Maar dat kost altijd heel veel geld. Dus dat hebben we nooit gedaan. En dan vind ik het leuk dat iemand belt en zegt, nou, we luisteren altijd naar. Zo zijn er meer mensen.
0: En via de website zijn we wereldwijd te beluisteren. Dat kan ik zelf beamen. Dus wat dat betreft, overal waar je bent kun je gewoon luisteren naar Brunch. Elke donderdagochtend van 9 tot 12. Hey, we zijn inmiddels aanbeland in het tweede uur, Linda. En ook daar zitten we weer eigenlijk helemaal vol. We gaan zometeen spreken met Sjoerd Fleurke. En die is nog onderweg. Zij vertelde niet meer gisteren. Hij zit ergens in de auto tussen Zweden en Nederland. Want hij is, ik neem aan dat hij nog in Zweden zit. Maar dat gaan we zo direct van hem horen. 9:15 praten we even over hem. Of met hem. Of 2026 een slecht wespenjaar is geweest. Want het komend weekend is er weer de wespentelling in Nederland. Dus ik ben benieuwd. 10:30 hebben we een oude bekende weer bij ons in. Niet in de studio aan de telefoon, Ronnie Hulshoff. En Ronnie is voorzitter van het Cavente Kinderdorp. Wat volgende week, niet volgende week, maar over 2 weken... de 24 augustus weer gaat beginnen. En dat doen ze al voor de 42e keer. En om 10:45 hebben we Ab van Dijk van het GLK... Gelders Landschap en Kastelen aan de telefoon. Want we zijn benieuwd hoe het staat met het natuurherstel in het Wisselse Veen.

0: jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5.
1: Even de benen uit de nek halen. Ja.
0: Even weer even uit knoop, rek en strekken.
1: Lou Benga. Prachtig nummer blijft dat, hè?
0: Ja.
1: Mambo number 5. Hey, Linda, we hebben onze eerste gast van dit tweede uur aan de telefoon. En die zit volgens mij nog een eind weg. De voorzitter van de Wespenstichting, Sjoerd Fleurke. En die is op de terugweg naar huis, begrijp ik. Sjoerd, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Brunch.
2: Dankjewel.
1: Goeie terugreis tot nu toe.
2: We zijn net vertrokken, maar ik heb nog 13 uur voor de boeg.
1: Je moet nog 13 uur rijden, ja, want je zit in Zweden, begrijp ik.
2: Dat klopt, ja.
1: Is het daar net zo mooi weer als dat het hier is?
2: Het is hier heel mooi weer, 24 graden of zo.
1: Kijk.
2: Of het bij jullie nog warmer is,
1: ja.
2: Waarschijnlijk wel.
1: Is dat ook de reden, we beginnen eigenlijk een heel ander onderwerp, dat je naar het noorden bent gegaan omdat het daar wat koeler is?
2: Ja, dat vinden wij wel een heel groot voordeel. Ja,
1: ja. Nou, dat kan ik me voorstellen. Bellen we jou niet voor, Sjoerd, want wij bellen jou omdat wij een persbericht kregen van de Wespenstichting. En jullie je afvroegen of 2026 een slecht wespenjaar is. Is dat zo?
2: Ja, dat is de grote vraag. Okay. Wij krijgen heel veel signalen van mensen die we spreken dat ze nog geen wespen hebben gezien. Terwijl ze dat in andere jaren wel al rondom deze tijd zien. Ja. Aan de andere kant, wij zijn heel vaak op pad om wespennesten te verplaatsen. Die wespennesten die op vervelende plekken zitten. Dus wij zien zelf wel heel veel wespennesten.
1: Ja.
2: Maar het is even de vraag. En daarom is zo'n wespentelling ook belangrijk.
1: Maar dat moeten jullie dan toch ook aan het aantal aanvragen kunnen merken? Ik neem aan, stel dat je er vorig jaar 400 gehad hebt en je hebt er nu 200. Dan is het waarschijnlijk een slecht wespenjaar, toch?
2: Ja, dat is zeker een factor. Maar wat ook meetelt is of... Hoe bekend de Wespenstichting is. En aangezien we nog maar 5 jaar bestaan, gaan we vanuit dat mensen ons steeds beter kunnen vinden. Dus we zien wel een toename inderdaad. Maar wat zegt dat, hè?
1: Ja.
2: En dan heb je bekendheid of ja.
0: Dan heb je het nu alleen nog van de opmerkingen dat mensen zeggen, nou, ik zie eigenlijk nog maar weinig wespen. Dus het zou kunnen zijn dat het een slecht wespenjaar is, maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor, zeg maar, dat het echt zo is.
2: Ja, dat is heel moeilijk te bewijzen, want het zijn allemaal anekdotes die je hoort. En het zijn mensen die bezorgd zijn, die spontaan naar ons toekomen. Maar er zijn misschien ook heel veel mensen die zeggen, we hebben juist heel veel wespen, meer dan vorig jaar. Maar ja, die komen niet snel naar ons toe, behalve als ze er echt last van hebben.
0: Ja.
1: Je hoort nu, Sjoerd, wel heel veel... En misschien zijn dat ook spookverhalen over de Aziatische hoornaar. Dat die met name in West-Europa zo actief is. Is dat in Nederland ook het geval?
2: Ja, in toenemende mate. Dus sinds 2017 zit die Aziatische hoornaar, of geelpoothoornaar zoals die ook vaak genoemd wordt, in Nederland. En sinds 2017 heeft hij zich verder over Nederland verspreid. En is hij steeds vaker in het nieuws, omdat... wordt gezien als een bedreiging voor de inheemse insecten.
1: Oké. Is het ook daadwerkelijk een bedreiging?
2: Ja, de vermoedens zijn van wel. Hij eet natuurlijk heel veel insecten. En hij heeft geen natuurlijke vijanden, of nauwelijks, zeg maar, omdat een nieuw, het is een exoot. Of dat dan echt zo desastreus uitpakt, zoals sommige mensen beweren, dat is voor ons nog even de vraag. Dus de tijd zal het leren. En we zullen er ook mee moeten leven. Dus hij gaat nooit

0: de weg. Uitroeien is onmogelijk. Dus even afwachten wat er gaat gebeuren.
1: En wat zijn eigenlijk de omstandigheden als je zegt van nou dit is een goed wespenjaar of dit is een slecht wespenjaar? Wat heeft een wesp nodig dan om nou ja, zich te kunnen vermeerderen heel veel of juist niet?
0: Ja, wat heel belangrijk is het voorjaar. In het voorjaar dan komen de koninginnen uit de winterslaap en die moeten in hun eentje het wespennest starten. En dan is het heel belangrijk dat het in het voorjaar stabiel zacht weer is. Dus niet dat het een week lang keihard regent of stormt, zodat ze geen voedsel kunnen vinden. Hm. Wat dat betreft was het voorjaar over het algemeen mild, maar we hebben ook een periode gehad met heftige regenval. Voor een heleboel wespennesten waarschijnlijk het einde heeft betekend. Hoe dat heeft uitgepakt, dat kunnen we niet zeggen. Maar ja, dus in ieder geval het stabiele voorjaarsweer is
1: belangrijk. Belangrijk voor die wesp, ja. Tenminste, ja. Zodat ze dan... organiseren jullie de wespentelling. Dat is natuurlijk ook bedoeld om in kaart te krijgen. Hoe zit dat? Hoeveel zijn er?
0: Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, dus we hebben de wespentelling die begint op zaterdag en loopt tot de zondag en het weekend daarna. En daar kunnen mensen dus alle wespenachtigen in de tuin aankruisen of tellen, mm-hmm, op een formulier. Het geldt niet alleen, er staan niet alleen sociaal levende wespen op, dus dat zijn de wespen die wespennesten maken. Kende limonadewespen bijvoorbeeld. Maar ook de solitair levende wespen, daar zijn er nog veel meer van. Die kunnen mensen dan tellen.
1: Maar er komt een plaatje bij. Want ik heb nog nooit aan de wespentelling meegedaan, wel aan de vogeltelling. En dan krijg je van die mooie fotootjes van de meesjes en de pimpelmeesjes en de weet ik het allemaal wat. Dat geldt dus ook voor de wespentellingen. Ik moet dus ook nog gaan bestuderen welke wesp zit er nou bij mij op de tafel of in de bloemen.
0: Ja, er is een formulier. Kunnen mensen downloaden bij de website van Tuintelling, tuintelling.nl. En daar staan allemaal fotootjes van de diverse wespensoorten die veel voorkomen. En daar kun je dan een aantal neerzetten.
1: En hoe gaat zo'n telling zo'n telling dan in zijn werk? Hoe weet ik dan hoeveel of ik er geteld heb?
0: Ja, je kunt het dus met een formulier kun je dat bijhouden hoe je ziet. En dan kun je dat doorgeven via de website van tuintelling.nl.
1: En moet je dan ook in een bepaald tijd, dat je zeg maar een half uurtje kijkt? Of
0: Ja, precies. Dus je moet een beperkte tijd, dus een half uur staat ervoor. Een half uur een beetje door de tuin lopen of een gebied met wat bossages en zo. En kijken wat je allemaal ziet. En dat kun je dan opsturen. Je kunt ook meerdere keren meedoen als je het leuk vindt. Kun je de dag daarna nog een keer meedoen met de telling. Het kan dus 9 dagen lang.
1: En er zal verschil in zitten of ik in mijn tuin ga tellen of dat ik ergens in het bos ben of aan een recreatieplas zit waar ik ga tellen?
0: Ja, je kunt in verschillende landschappen kun je verschillende soorten verwachten inderdaad. Ja, mm-hmm. Ja. Sommige soorten vinden het heel fijn om plekken te leven waar veel zand is, waar ze hun holletjes in kunnen graven. Anderen zitten juist weer graag in de buurt van bebouwing, in de stedelijke omgeving, dus in tuinen.
1: Ja. En dat is denk ik voor jullie dan ook van belang om te weten waar heb je dan deze wespen geteld, in wat voor omgeving?
0: Ja, precies. Dus de locatie is ook belangrijk, maar die kun je ook doorgeven.
1: Dus als we kijken naar de website van de Wespenstichting, dan vinden we daar meer informatie over. En daar vinden we ook het formulier wat we kunnen downloaden. Nee, tuintelling, zei je.
0: Ja, dat kan allebei hoor. Dus je kan via wespenstichting.nl kun je de wespentelling en het formulier vinden, maar ook via de website van tuintelling.nl. Tuintelling.nl organiseert ook de spinnentelling en andere tuintellingen.
1: Dat is wel het laatste waar ik aan zou denken, de spinnentelling. Maar goed, de wespentelling, daar wil ik nog wel aan meedoen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Sjoerd, dank je wel dat je ons daar even over geïnformeerd hebt. En komend weekend kunnen mensen zich daar eens in verdiepen. En kijk eens even wat voor leuke wespen of er bij jou in de tuin rondzwermen. Dat zijn er vast meer dan dat je eigenlijk verwacht. Sjoerd, jij nog een goede reis terug. En we gaan het horen waarschijnlijk via de Wespenstichting of het een goed of een slecht jaar was.
0: Ja, dankjewel.
1: Helemaal goed, dank. Ja.

0: hebben de zomer in ons hoofd, hè?
1: Nou, helemaal, joh. Echte zomer in je bol.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Rutger van Barneveld. We hebben de volgende gast alweer aan de telefoon.
1: Oh man, het gaat hier aan één stuk zo door, hè?
0: Volgende week. Nee, niet volgende week. Ik maakte straks ook al die vergissing. Het is pas vanaf 24 augustus. Dat is de laatste vakantieweek weer voor de basisschoolkinderen in het midden van het land. En daar vallen wij onder. En dan is er natuurlijk midden in het centrum van Vaassen het Cavente Kinderdorp. Voor de 42e keer, Ronnie Hulshoff, de voorzitter. Goedemorgen.
2: Goedemorgen deze morgen.
0: Hoe hou je het vol? 42 keer met pak en beet 800-900 kinderen?
2: Ja, inderdaad. Die aantallen, daar zitten we wel tegenaan tegenwoordig. Ja, maar hoe hou je het vol? Ja, geen idee.
0: Nee, omdat het zo leuk is, toch?
2: Precies. Het is alleen maar omdat het zo leuk is. En ja, uiteindelijk is het maar één week in het jaar. Hè? Dus dan ga je er volledig voor. En de rest van het jaar ben je alleen maar aan het voorbereiden en kun je een beetje bijkomen.
0: Het is te overzien, die week. Stukje voorbereiding, stukje na die tijd weer. Maar die vier dagen, ja, fase gaat wel helemaal los dan. Hè. Althans, de kinderen.
1: Voor de jeugd. Ja.
0: Voor de jeugd
1: die... En Ronnie, ja. Volgens mij jij ook al vanaf jouw kind zijn, hè?
2: Ja, zeker. In 82 is Cavente begonnen, zeg maar. Daar zijn ze ingeschreven. In 83 is de eerste editie geweest. En vanaf 84 loop ik er rond. Dus, ik ga heel wat jaartjes mee.
1: Ja, wat leuk. Wat leuk. Ja,
0: ben je al zo zeker oud?
2: Ja, sorry.
1: Goed, dat compliment, daar kun je mee doen, Ronnie.
2: En nog steeds, hè. En nog steeds ben ik er.
1: Ja. Maar het is echt een begrip, hè, Cavente Kinderdorp.
2: Ja, zeker weten, zeker weten. Ik denk dat wij zien dat ook wel terug in de kinderen die er nu zijn. Dat zijn toch allemaal van ouders die er vroeger zijn geweest. Je ziet het terug in medewerkers die erbij komen. Dat zijn toch allemaal mensen, ja, vroeger ben ik hier geweest, nu wil ik mijn steentje bijdragen. Je komt het overal tegen, dus mensen die kennen het en ook ver buiten de regio. Dus dat is heel mooi.
1: Precies, want het is niet alleen maar kinderen uit Vaassen.
2: Nee, zeker niet. Het is voor de hele gemeente. En ook mensen die bij ons gewoon op vakantie zijn of iets zijn ook gewoon welkom. Dus ja.
1: Want hoe communiceer je dat bijvoorbeeld met mensen die op vakantie zijn? Maken jullie al reclame op de campings?
2: Nee, dat zeker niet. Maar ja, het komt overal, het gonst door de straten in het dorp en alles. Dus ja, men komt er wel op af.
0: Ja, op zaterdag, Linda. Ik woon in Vaassen, dus ik weet er alles van. Mm. Op zaterdag komen ze op een trekker met een platte wagen, komen ze het hele dorp door. Hoor. Er staat een enorme geluidsinstallatie staat erop. Ja, dan wordt iedereen in ieder geval, voor zover je het nog niet weet...
1: Nou, dan word je daar even natuurlijk van op de hoogte gebracht.
0: De kinderen worden dan in ieder geval eventjes goed geïnformeerd van... jongens, vanaf dinsdag is het meestal, gaat het weer gebeuren. Dus het is heel bijzonder. Zijn er nieuwe ontwikkelingen, Ronnie, dit jaar? Of blijft alles bij het oude?
2: Het blijft redelijk bij het oude. We hebben alleen dit jaar gaan we het uitproberen om een mini-huttendorp te gaan bouwen voor de wat kleinere. Dus een kleine splitsing daarin maken, zeg maar. Kijken of dat wat meer voor de kleintjes ook leuker is om te doen. Dus dat is een van de voornemens die we dit jaar nieuw hebben. En voor de rest zijn er wel wat nieuwe dingetjes die erbij komen als extra activiteit. Maar ja, daar ga ik nu natuurlijk nog niet al te veel over zeggen. Want dan moet je gewoon lekker komen kijken.
0: Zo is dat. Ja. Heel verstandig.
1: We hebben een primeur. Je gaat ons gewoon de nieuwtjes vertellen, maar niet...
2: Nee,
1: mini-dorp, want we zijn al eens wezen kijken. We hebben zelfs al een uitzending bij jullie gemaakt. Maar dan zie ik die hele kleine mannetjes met zo'n enorme hamer rondlopen. En dan denk ik, jongen...
0: Gaat dat goed?
1: Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt... nou, het is misschien wel handig om de hele kleintjes... een beetje buiten het geweld van de wat grotere kinderen te houden.
2: Ja, dat is eigenlijk het doel waarom we dit nu gaan proberen. Kijk hoe dit gaat lopen, zeg maar. En misschien is het leuk geprobeerd en werkt het helemaal niet. Omdat ze toch lekker tussen die grote jongens willen lopen. Ja, dan blijven we dat lekker volhouden. Dus, ja.
1: Ronnie, voor mensen die geen idee hebben hoe dat werkt. Wat stelt het voor? Wat is Kinderdorp Cavente?
2: Het Kinderdorp Cavente is voor alle kinderen die op de basisschool zitten. Dus van 4 tot 12 jaar. Eigenlijk is het gewoon vrij spelen zonder ouders en lekker genieten. Je ding doen, zeg maar, zonder dat er mensen continu achter je aan zitten van nou, ik moet dit of ik moet zus of ik moet zo. Het is niet moeten, maar lekker doen.
1: En je timmert je eigen dorp. Jullie hebben allemaal pallets en hout en je kan gewoon met een hamer en spijkers. Je gereedschap moet je meenemen, hè, zelf?
2: Ja, gereedschap neem je zelf mee. Spijkers kun je zelf meenemen. En dan hebben wij de pallets en daarmee ga je lekker bouwen. We hebben ook wel spijkers gewoon aanwezig, maar inderdaad, gereedschap is inderdaad voor ieders voor zich. Maar geen zagen en dat soort dingetjes, dat is niet toegestaan. Dan kun je daarmee met pellets kun je dan in ieder geval je hut gaan bouwen. Nou, mocht je dat niet zo heel interessant vinden, hebben we ook nog springcursus. Hebben we auto's die je mag slopen met een met hamers of met sleutels. Dus dan mag je bij elkaar gaan sleutelen. Ook dit jaar zijn die er weer. We hebben crossfietsen, je hebt een creatieve tent. Eigenlijk voor ieders is er wel iets. Ja.
1: Ja, dus het is niet alleen als je denkt, ja, maar het timmeren, dat vind ik niet zo interessant. Er is genoeg te doen, zodat alle kinderen dit leuk vinden.
2: Zeker weten. Dus echt voor iedereen is er wel iets te vinden.
0: En dan is de bijzonderheid natuurlijk ook dat de knuppeltjes, die zijn er ook weer, neem ik aan, Ronnie.
2: Ja, de knuppeltjes zijn er ook weer. We hebben dit jaar hebben we een groep van 30 knuppels. Dat is ook behoorlijk groot. En dat zijn allemaal doorstromers eigenlijk. Die zijn als kind begonnen en vinden het zo leuk, die willen blijven. En er zijn er dit jaar geloof ik ook alweer een mannetje of 6 doorgestroomd naar medewerker, omdat ze 16 zijn geworden. Dat groeit.
0: Ja, dat is het leuke natuurlijk. Die kinderen zijn zo enthousiast dat nadat ze 12 zijn, mogen ze niet meer binnen. En dan willen ze er toch graag bij horen. En dan worden ze op die manier opgeleid als medewerker. Ja, dat is prachtig. Ja,
1: dat is ook slim, hè? Dat is ook gewoon voor je toekomst. Daarmee zorg je steeds dat je vrijwilligers erbij hebt.
2: Ja, daarmee halen we vrijwilligers binnen. Aan de andere kant zien we ook dat de behoorlijke stroom nog steeds is van mensen die als vrijwilliger willen beginnen bij ons. Okay. Dus ook daar zien we wel nog steeds een goede stroming in. Yeah. Hoe leuk is het als je vroeger hier bent geweest en net als mij gewoon een knuppeltje mag worden en dan door kan stromen nog weer naar medewerken. Ja, hoe tof is dat?
1: En Ronnie, kunnen kinderen zich nog steeds aanmelden?
2: Aanmelden doen we niet echt aan. Het is de voorverkoop begint zaterdag voor het kinderdorp. Mm-hmm. Dan kun je gewoon daar kaartjes kopen. Dus we doen niet met een vooraanmelding of iets. Je mag gewoon daarheen komen en dan kun je een kaartje kopen.
1: Dus de zaterdag voordat het kinderdorp begint...
2: Begint de voorverkoop.
1: Ja, en is dat nog op een bepaalde tijd?
2: Oh ja, dat is een hele goede vraag. Maar die heb ik niet zo over 1, 2, 3
1: paraat. We moeten gewoon de krant in de gaten houden.
2: Bij ons op de website. Bij ons op de website staat ook gewoon netjes. Ja.
1: En dan haal je daar een kaart, zeg maar. En dat kan dan voor de hele week?
2: Ja, die kun je voor de hele week. Je kan ook per dag doen. Dus alle kanten kun je ermee op.
1: Oké. En dan heeft jullie dorp ook altijd nog een eigen burgemeester?
2: Ja, een kinderburgemeester. Ja. Die wordt gekozen vanuit de gemeente zelf. Dus dat gaat helemaal buiten ons om. Dus die verrassing kan ik ook nog niks.
1: Dat blijft nog geheim.
2: Voor jullie. Dat blijft geheim tot het laatste moment, ja.
1: Oké, want wanneer weten jullie wie de kinderburgemeester is?
2: Dat weten wij exact. Dinsdagochtend, zo gaan we dat de grote burgemeester de ketting gaat overhandigen.
1: Oh, echt waar? Dat houdt hij gewoon al die tijd, houden ze dat nog voor zich?
2: Ja, zeker.
1: Oh, wat spannend. Maar daar hebben kinderen zich al voor aan kunnen melden, hè? Om kinderburgemeester te worden. Dat is al iets wat eerder gebeurd.
2: In het boekje van wat rondgaat langs de scholen, het bekende oranje boekje, zeg maar. Daar staat dat ook in en daar kun je aanmelden via een QR-code. En volgens mij zag ik al dat er behoorlijke getallen zijn geweest die zich hebben ingeschreven daarvoor. Dus de keuze zal dit jaar ook weer moeilijk zijn.
1: Oeh, daar heeft de burgemeester zich weer over moeten buigen.
0: 24 tot en met 27 augustus, de laatste vakantieweek van de zomervakantie. Het Cavente Kinderdorp in het centrum van Vaassen. Ronnie Hulshoff, de voorzitter van de Cavente. Dank dat je even tijd voor ons vrij kon maken. En natuurlijk veel plezier en succes weer vanaf de 24e. Groeten!

0: We hadden het vanochtend al aangekondigd. Het is natuurlijk een prachtige zomerse dag. We hadden ook vanochtend op de Heer de Strand kunnen zitten. Maar,
1: ja, dat was ook wel lekker geweest. Oh, daar natuurlijk. Hebben we toen ook zo heerlijk gezeten. Hè?
0: Dat was ook, hadden we ook zo'n dag. Ja,
1: toen was het ook heel warm, maar zaten wij gewoon lekker in de schaduw. Ja.
0: Allemaal van die lekkere zomerse muziek. Dit was de Sun Club. Hey, vorige week was het leuke uitzending. Hè? Even op terugkomen nog.
1: Ja,
0: was leuk.
1: Mooi
0: was een uitzending. Bijzondere uitzending. Ja. Ja, vond ik wel. Vanaf het Lenners Erf, daar maakten we de locatieuitzending. Dat was een bijzondere uitzending. Maar dat gaan we over 2 weken weer doen, Linda. We zitten deze week en volgende week in de studio. En dan de 27e zijn we weer op de plek waar jij je heel prettig voelt, hè?
1: Emsterfeest. Ja, Emsterfeest.
0: We zijn weer in die grote tent. Ja. We zijn ook al aangekondigd. Zag je het op het grote?
1: Ja, we staan in het programma.
0: Op het grote aanplakbiljet. Ja, dat beloof ik. Staan nog net geen foto's bij. Misschien is dat een idee voor.
1: Dat is een tip voor de organisatie voor volgend jaar. Ja. Want ik zie wel steeds op Facebook komen ook de bands voorbij. Ja. Of het touwtrekken. Of nou ja, wat er allemaal te doen is met Emsterfeest. Misschien moeten we vragen of we dan ook met foto een keer voorbij mogen komen.
0: Nou, dat hoeft voor mij niet hoor. Maar ik vind het altijd wel leuk.
1: Maar het is wel leuk om, ook weer een beetje. Het is ook een beetje afsluiting van een zomertour, vind ik eigenlijk. Ja. Hè? Want dan gaan we naar september. Dan wordt het
0: dan wordt het alweer september. Dan worden de dagen weer wat langer. Laten we er nog maar niet aan denken.
1: Nee. Het is nu nog mooi weer. En we gaan over 2 weken gewoon heerlijk dat Emsterfeest een heel klein beetje meemaken.
0: Het is allemaal rond, toch? Ze hebben alles weer geregeld. En de tent die wordt opgebouwd. Nou ja, goed. Gaat het weer gebeuren? We gaan het zien. We hebben er weer zin in.
1: Zo is dat. Hey, we doen eerst nog even een muziekje en dan gaan we onze volgende gast bellen.
0: Goed plan.

0: Hebben ze allemaal gehad vanochtend, Linda?
1: Ja, dit is
0: de
1: ook
0: Margarena, de Mambo. Ja, wat hebben we nog meer?
1: En dit is al de tweede Mambo, hè? We hebben de Mambo nummer 5 gehad. Maar ja, dit is de Hey Mambo van Barry Manilow en Kid Creole en de Coconut. Zo, dat is een hele mand vol.
0: We hebben aan de telefoon Ab van Dijk van het Gelders Landschap en Kastelen. En we gaan even met Ab in gesprek over natuurherstel in het Wisselseveen. Ab, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Ab, wij lezen een persberichtje dat het Wisselseveen een nieuwe impuls geeft aan natuurherstel. Dat verbaasde mij enigszins, want dat Wisselseveen dat is al heel lang geleden ontgonnen, toch? Dat ligt er al een paar jaar.
2: Dat klopt, dat klopt. En dan is even de vraag, wat bedoelt u met ontgonnen? Ontginning is voor, vanuit natuurperspectief, zeg maar, in gebruikneming voor een ander land, voor een landgebruik. En wat wij nu eigenlijk gedaan hebben, is het meer weer richting natuur brengen.
0: Is het omgekeerde eigenlijk, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, ja, want het Wisselseveen was vroeger een landbouwgebied. Kleine keuterboeren woonden er in Wissel en die gebruikten dat allemaal. Die bovenste humusrijke laag is verwijderd. En de oude natuur die krijgt eigenlijk weer alle mogelijkheden.
2: Precies, dat is exact wat er is gebeurd. En het is eigenlijk al in de midden jaren 90, zeg maar, destijds. En dat is destijds gedaan omdat het landje van Jonker... dat is een bekende naam in het gebied zelf, dit langs de Boerweg. Dat is eigenlijk het originele gebied. Dus dat is nooit ontgonnen. Dat is destijds door de KNNV gespaard gebleven voor ontginning en in gebruikneming in de vorm van landbouw. En alle soorten die daar staan, die gaven eigenlijk voor ons de aanleiding om op andere plekken waar Gelders Landschap de eigendom aan elkaar gesloten had, te kijken of we de landbouw weer om konden vormen naar natuur.
0: Ja, ja, want dat is eigenlijk wat er dus nu in het Wisselseveen gebeurt. Het gebied wordt aanzienlijk groter of is aanzienlijk groter gemaakt als dat wat het was.
2: Ja, dat klopt. In 1994 is er, een goede 20 tot 30 hectare ingericht. In 2013 is daar nog een keer een goede 20 hectare aan toegevoegd. En nu, ik denk nog wel een hectare of 40 wat er aan toegevoegd is.
0: Yeah.
1: En het Wisselseveen, dat geeft dan de indruk dat het ook een soort van een veengebied is. Is dat ook zo?
2: Ja, het is een gebied wat zich wat het dusdanige unieke omstandigheden in zich heeft, dat veen zich daar kan herstellen.
1: Okay.
2: U moet zich voorstellen dat op de helling van de oostflank van de Veluwe, want daar zitten we op deze locatie, heeft in het hele verre verleden allerlei doorstroomvenen gehad. En waarom dan juist daar? En wat is zo'n doorstroomveen? Het komt daarvoor omdat er langs de oostflank van de Veluwe heel veel grondwater uittreedt. En dat komt door allerlei storende lagen in de ondergrond die er eigenlijk voor zorgen dat het water min of meer omhoog geperst wordt.
1: Mm-hmm.
2: En dat water is dan van een dusdanige kwaliteit in samenwerking met de minerale ondergrond, eigenlijk een perfecte plek is dat veen zich daar kan ontwikkelen. En veen, dat heeft een hele unieke eigenschap, dat wordt een heel dik pakket. Dat zijn eigenlijk allemaal plantenresten die bij elkaar opgroeien en dat houdt heel veel regenwater vast. Dus het helpt ook enorm in de klimaatverandering waar we met z'n allen mee te maken hebben. En dat ervaren we nu op dit moment natuurlijk ook. Hè?
1: Ja, want dat zou mijn volgende opmerking zijn. We zitten nu al weken met de droogte. En dan denk ik, is het dan niet moeilijk voor het gebied om zich te herstellen? Of blijft gewoon dat natte gebied daar?
2: Ja, wat wij in de afgelopen winterperiode hebben gedaan is vooral zorgen dat de detail ontwatering, dus slootjes en greppels, die hebben we eigenlijk allemaal gedempt of verondiept. Mm-hmm. En daarmee hebben we ervoor gezorgd dat de ontwateringsbasis, dus tot hoe diep trek je het water onder de vegetatie weg, die hebben we daarmee aangepast. En daarmee zie je dat op die oostflank gedurende ook deze zomer nog steeds grondwater uittreedt. Dat die maatregelen dus echt wel helpen. We zorgen er eigenlijk op die manier ook voor dat die waterpeil onder de Veluwe wat minder snel leeggetrokken wordt.
1: Okay. Dus eigenlijk zou je, als je het hebt over klimaatverandering, eigenlijk zou je veel meer gebieden moeten hebben waarin je weer veen laat ontwikkelen. Daar leent natuurlijk niet ieder gebied zich voor.
2: Nee, precies. Omdat we natuurlijk ook wel even met elkaar in een land waar allerlei verschillende vormen van gebruik plaatsvinden. En daar waar het kan, komen dit soort maatregelen vaker voor. Maar het kan gewoon niet overal, want je wil ook geen overlast veroorzaken bij de omgeving.
1: En nu laat je dat veengrond, dat kan zich weer ontwikkelen. Betekent dat ook dat we dan in dat gebied ook weer andere planten en beesten gaan tegenkomen?
2: Je gaat daar zeker andere diersoorten en plantensoorten tegenkomen als dat we dat in de afgelopen jaren hebben gezien. En wij zien eigenlijk dat het natuurherstel zich best wel goed voortzet. Wat we in 1994 en in 2013 hebben gedaan. En dat is ook de aanleiding geweest dat we nu weer een deel eraan toevoegen. Soorten breiden zich uit. En dat begint in eerste instantie met de planten. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn planten ook een soort van huizen voor insecten. Dus je ziet ook dat bepaalde soorten vlinders, bijvoorbeeld de zilveren maan, die heeft zich in de afgelopen jaren ook wel goed gemanifesteerd. Omdat het gebied steeds groter aaneengesloten wordt en dat de soorten steeds rijker voorkomen. Dat dit soort insecten daar ook op meeliften. En vervolgens hebben daar vogels ook weer profijt van. En zo helpen we eigenlijk de keten de juiste richting in.
1: Precies, dat weer een beetje hersteld wordt. Nou ben ik pas langs de boerweg. Ja, en dan kwam ik vanuit het bos. En dan langs de boerweg fietsen. Het is nog wel heel kaal. Dat ik denk, wow, dat heeft nog wel tijd nodig voordat de natuur zich dan herstelt.
2: Ja, en toch zult u verrast zijn als u er volgend jaar terugkomt. Hoe snel dat dan gaat. U moet je voorstellen dat we daar de afgelopen winter op verschillende plekken ingrepen hebben gedaan. We hebben daar opslag verwijderd. We hebben daar ook sloten gedempt. En we hebben ook gedeeltelijk de rijkere bovengrond afgegraven. En je zult er verrast van zijn dat als er straks de eerste maaironde is geweest komend najaar, dat je volgend jaar echt gaat zien dat die vegetatie een enorme sprong gaat maken.
1: Ja, dat is toch mooi dat dan toch weer gebeurt. Dat de natuur zichzelf dus ook weer kan herstellen.
2: Ja, natuur is veerkrachtig, mits je maar zorgt dat de juiste omstandigheden daar zijn. En, met het afgraven van die rijke bovengrond en het dempen van die sloten, hebben we de omstandigheden gewoon weer zo optimaal mogelijk gemaakt op dit moment. En daarmee zie je dat de natuur inderdaad veerkrachtig is.
1: Is dat nou ook lastig? Want ik kan me voorstellen vanuit GLK zul je vaker gebieden hebben waarin je zegt, nou, dat zou toch mooi zijn als we dat weer terug kunnen geven aan de natuur. Maar dat moet waarschijnlijk in overleg met grondeigenaren, met de gemeente, met noem maar op.
2: Ja, dat klopt. En dat vraagt ook heel veel tijd. Dus het is niet zo dat als je ergens kansen ziet, dat het ook zomaar één op één ingevuld kan worden. Dat vraagt tijd. En soms ook wel langere tijd, want soms heb je ook gewoon percelen die niet in bezit zijn. Waar mogelijk overlast kan ontstaan. En op het moment dat een aangelegen eigenaar dat niet wil, dan heb je toch met elkaar te maken. En dan zul je toch moeten zien dat je de plannen uitstelt, dan wel aanpast om overlast te beperken. En dat maakt het soms lastig, maar ook niet minder uitdagend. En de kleine stapjes zijn ook wel stapjes die je kunt zetten.
0: Wat mij toch enigszins verbaasde is dat ik in jullie persbericht lees dat de naastgelegen Natura 2000 gebieden er ook baat bij hebben, dat het Wisselse Veen zich op deze manier ontwikkelt. Maar is het Wisselse Veen dan geen Natura 2000 gebied?
2: Voor een gedeelte wel.
0: Oké.
2: Voor een gedeelte wel. Zo werkt dat in Nederland een klein beetje. Ergens heb je een grens liggen.
0: Ja.
2: En dat is dan aan de ene kant van de grens Natura 2000. En aan de andere kant is er dan geen Natura 2000. Maar dat heet dan zogenaamd het Geldend Natuurnetwerk. Maar die versterken elkaar wel.
0: Ja.
2: En juist doordat wij nu in dat Geldens Natuurnetwerk die maatregelen hebben getroffen op het gebied van sloten dempen. Daarmee zorg je eigenlijk de hydrologie in dat Natura 2000 gebied, hè, net aan de andere kant van de weg bijvoorbeeld, dat daardoor juist een enorme boost krijgt, omdat dat grondwater dus veel langer in de wortelzone van van de vegetatie blijft.
0: Duidelijk. Er ligt ook zo'n prachtige vlonder, dat vind ik echt uniek, want die zie je niet zoveel, althans niet hier in de directe omgeving. Die wordt ook aanzienlijk uitgebreid in dit nieuwe gebied.
2: Nee, die bereiden we op dit moment nog niet uit.
0: Okay.
2: Er ligt op dit moment een vlonder bij onze buren, bij Landgoed Tongeren.
0: Yeah.
2: Wij hebben een gedeelte van de Lage Veenweg verlaagd, omdat het water ook daar over het maaiveld heen af moet stromen.
3: Ja, ja.
2: Dat deed het in het verleden niet, omdat die Lage Veenweg een soort van kade vormde waar het water juist tegenaan liep.
3: Mm-hmm.
2: En we zijn nu bezig om de toegankelijkheid van dat gedeelte van de weg te verbeteren. We zijn in de voorbereiding, dat gaan we doen door middel van een voorde. Dus daar kun je straks fantastisch heen wandelen met een stabiele ondergrond. Alleen we moeten ook vooral het water de ruimte geven. En we moeten het ook kunnen beheren. Dus daarom zorgen we op dit moment nog even voor dat we daar geen grond voor gaan realiseren.
0: Dat is uniek voor dat gebied. Ja, het hele gebied is min of meer eigenlijk uniek. Dat Wisselseveen. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen. En wat wij nu begrijpen is dat het weer aanzienlijk uitgebreid is door het Gelders landschap en kastelen. Yes. Ab van Dijk van diezelfde organisatie, dank je wel voor het mooie verhaal. En we wensen je uiteraard weer heel veel succes met jullie ontwikkelingen in met name het Wisselseveen.
2: Heel graag gedaan en bedankt. Fijne dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lady Gaga. Ja, we denken dat we alleen maar gouden oude draaien, maar we draaien ook wat nieuwere
1: muziek. Ja, je hebt moderne muziek.
0: Alejandro, hè? Dat is een beetje Spaans. Ja, ja, ja, ja. Mooi nummer. Derde uur al, Willem.
1: Ja, joh. Ja, we hebben nog een paar gasten.
0: Ja, ja, en niet de eerste de beste, denk ik. Inmiddels is aangetreden, zogezegd, Jan Steenbergen. Want in het kader van de historie van Heerde, via die historische vereniging die hierboven zit, gaan we het hebben over de geschiedenis van de Johanneskerk, die hier midden in Heerde staat. Dat zo rond 11:15. Dan hebben we Maria Maas, ook een bekende naam binnen RTV 794. Want Maria weet alles af van Airport Lelystad. En er is weer van alles aan de hang. Er gebeuren dingetjes waar, ja, waar we toch graag iets meer duidelijkheid over willen hebben. Dat horen we rond 11:30. En om 11:45 hebben we Sandra Smaal en Co. Rakhorst van de organisatie van Jazz en More in Epe met een voorbeschouwing voor komende zaterdag en een nabeschouwing van afgelopen zaterdag.

0: Ja, Bailo de Gasolina. En we hadden het al over onze locatieuitzending over 2 weken op het Emsterfeest. Nou, dan weet ik zeker dat hij een heel aantal keren in de tent voorbij komt, dit liedje. En ook vandaag is er een groepje aan het optreden op het Boerenrockfestival. En dat is het Feesttrio. En ik weet zeker dat ook het Feesttrio dat op het Boerenrockfestival vandaag wel ten gehore zal brengen.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
2: En namens die historische vereniging is bij ons aangeschoven Jan Steenbergen, geboren en getogen Heerdenaar. Dus die moet veel weten over de geschiedenis van de Heerden. Ja. Ik probeer de microfoon iets meer op je mond te richten. Ja, zo gaat hij volgens mij goed, Jan. Goedemorgen, welkom hier in de studio.
3: Dankjewel.
2: Jij gaat iets vertellen over de geschiedenis van die mooie Johanneskerk, midden hier in het centrum van Heerden.
3: Ja. Zal ik proberen.
2: Hoe ben jij betrokken bij de... Hoe kom je

0: geboren en getogen in Heerde. Ik ben ook gedoopt in de Johanneskerk. En we zijn daar ook getrouwd. Mijn vrouw komt ook uit Heerde. En geschiedenis vind ik sowieso interessant.
1: Ja.
0: En lokale geschiedenis vind ik ook heel erg interessant. Dus, ja. Gewoon, en daar, dus bij ons bij de kerk hebben we een groep mensen die zich nu 2 jaar bezighouden met een stukje terughalen of zeg maar vastleggen van de historie van de kerk. Ja. Daar ben ik ook bij betrokken. En daarnaast ben ik ook wat betrokken bij de Heerder, bij de vereniging, de Heerder Historie hier zo.
1: Ja, want de Heerder bestaat dit jaar 850 jaar.
0: Ja.
1: En ja, dat betekent dat de kerk natuurlijk ook al minstens 850 jaar moet bestaan in Heerder.
0: Ja, klopt. In 1176 zijn Heerder en Vorchten afgescheiden van Epe, zeg maar, zijn zelfstandige gemeentes, zelfstandige kerken, zelfstandige gemeentes geworden. En dat betekende toen eigenlijk geen verplicht bezoek meer aan de kerk in Epe. En ook mensen konden begraven worden lokaal. Dat hoefde ook niet meer in Epe. Dus dat,
1: dat was toen gebruikelijk.
0: Dus. Dat was toen nog gebruikelijk.
1: Je moest naar de kerk.
0: Ja,
1: en,
0: ja,
1: je moest,
0: en daar vond ook wat min of meer wat rechtspraak zo'n beetje bezig, wat plaats. Maar er was dus toen al wel een kerk in Heer, in 1176.
1: En die was machtig.
0: Toen kreeg die in die zin wat meer macht, laat het zo stellen, weer. Toen die zelfstandig mocht worden, laat het zo stellen.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of macht het belangrijkste was. Het was natuurlijk ook voor de mensen lokaal van oké, ik kan in Heerde of in Vorchte blijven voor de kerkdiensten. En
1: het was een verbindende factor.
0: Een verbindende factor.
1: Ja.
0: En, want er was dus al wel een kerk in Heerde en in Vorchte waren. Alleen hoe die er toen hebben uitgezien, hoe groot die kerk was, dat weten we eigenlijk niet. Wel, er zijn wat ideeën bij. Maar het is, ja, de kerk ligt natuurlijk, je zegt ook al, van de mooie kerk centraal in Heerde. Het ligt, staat ook ongeveer op het hoogste punt van Heerde. De toren, de spits is ook het hoogste punt van Heerde. Maar ook de kerk staat op het hoogste punt van Heerde. Maar de 1176 werd zelfstandig. Maar het moeten we wel realiseren. Het is nu, de Johanneskerk is een protestantse kerk, protestantse gemeente, van huis uit hervormde gemeente. Maar het was toen een katholieke kerk. Want het was niet anders. Het was gewoon, alles was katholiek wat er was. En dus ja, daar moet je eigenlijk een beetje naar terug, wel als je kijkt naar historie. En van die kerk is het koor van de kerk, de consistorie. En de toren zijn ook het oudste. Die zijn ongeveer van de 14e en 15e eeuw. Ja, dus dat zijn echt oude delen van de kerk. Het middenschip, dat is van de jongere datum. Maar het koor van de kerk, dat is nu even gesloten, met ramen vanaf gesloten vanaf de kerk. Maar was vroeger open, was één deel. In Epe kun je dat nog zien. In de grote kerk, daar is gewoon alles één geheel open. Maar in 1841, bij de nieuwbouw van een kerkzaal, was die gesloten. En hij is ook wat ingekort in 23. Maar in 1923 is het middenschip helemaal vernieuwd.
1: Okay.
0: Moest groter worden. Het was gewoon, tegenwoordig hebben we krimp te maken. Ik kan zeggen, bijna alle kerken hebben daar mee te maken. Maar vroeger was het, moest uitgebreid worden. En dat is in 1923 gebouwd.
1: Had dat nou te maken met dat er in Heerde en omgeving ook meer inwoners kwamen, dat men deze kant op trok?
0: Ik denk dat het gewoon, ja, in eind 1800, begin 1900 kwam toch wel de welstand wat meer op. De gezondheidszorg werd beter.
1: Ja.
0: Dus de kinderen, zeg maar, vroeger in grote gezinnen, maar overleden mensen ook vaak heel jong. Maar dat het aantal inwoners nam toe.
1: Ja.
0: En dat was in Heerde toen, nou, was bijna iedereen hervormd. Of zelfs zelf behoorde bij deze kerk. Want tenminste, tot midden 1800. Mm-hmm. De afscheiding in de 19e eeuw heeft natuurlijk ook wat tot stand gebracht dat er meerdere kerkgemeenschappen en meerdere kerkgebouwen kwamen. Dus dat, maar die moest uitgebreid worden. Nou, toen hebben ze dat in 23 gedaan. Dus de middenschip is nog maar goed 100 jaar oud. Dat is gewoon, wel als je gewoon kijkt, de oude delen van de kerk. De toren. Ja, toren is van de kerkelijke gemeente. In veel plaatsen is die van de

0: overheid gewoon. Want de opval was ook wel van belang voor overheidstaken. Maar de kerkelijke gemeente heeft die in 1868 volgens mij overgenomen weer van de burgerlijke gemeente. Want de burgerlijke gemeente zat waarschijnlijk op zwart zaad en de kerkelijke gemeente had wel meer geld om het onderhoud te...
1: Ja. En de burgerlijke gemeente is dan de huidige gemeenteraad?
0: Dat is de huidige gemeenteraad, ja. Ja. Dat is gewoon, ja. En de kerk heeft daar ook wat aan nodig aan gedaan. In 1871 staat een stompe spits op. Die is vervangen door een klein houten spitsje. Maar die is in 1907 is de kerktoren verhoogd. Maar ook de huidige spits erop gekomen. Dus die...
1: Waarom werd zo'n toren verhoogd? Dat die op afstand goed zichtbaar was?
0: Dat was eigenlijk wel... je kunt twee dingen zeggen, goed zichtbaar zijn. Maar aan de kant ook sterk wijzend. Wijzend omhoog, wijzend naar God. Dat is gewoon even die symboliek zit er natuurlijk in. Dat is gewoon, het is niet alleen maar van het is gezien te worden. Het is ook het wijzen. Wijzen naar boven, wijzen naar God. Dat is gewoon,
1: en de klokken hangen in de toren, die rijken ver. Hoe hoger ze hangen, hoe verder ze in ieder geval op de toren zijn.
0: Dus daar is ook in de jaren, weet ik even niet meer precies, is er ook een carillon ingekomen. Die is geschonken door de familie van Ark. Dus daar zit elk kwartier...
1: De beschuitfabriek.
0: Ja, elk kwartier kun je de carillon horen leiden. Dat is gewoon... maar in... Op een bepaald moment is de reformatie gekomen, ook in Heerde. En toen is eigenlijk geheel Heerde overgegaan van de katholieke kerk naar de protestantse kerk. Dat is eigenlijk wel, zelfs de pastoor is meegegaan naar de, die is gewoon... Die werd dominee is ongeveer. En hij is wel op een bepaald moment afgezet. Wat de reden van is, dat kan wezen dat hij misschien geen goed protestant was, weet ik even niet.
1: Maar wat was dan de reden, Jan, dat heel Heerde ineens hervormd werd in plaats van katholiek?
0: Ja, protestant, toen was er nog geen sprake van hervormd. Gereformeerd, Neder-Duits, gereformeerd Neder-Duits werd gesproken. Ja, dat was landelijk in Nederland natuurlijk. Ging de beeldenstorm, ging door heel Nederland heen.
1: Ja, en heel Europa.
0: Ja, heel Europa, maar Nederland was daar wel heel sterk. En natuurlijk heeft heel veel gevolgen gehad. Veel mensen, de strijd met de katholieke kerk, maar had natuurlijk ook met het koninkrijk van het Spaanse Rijk te maken. Ja, dat is gewoon, maar Heerde werd... Het is eigenlijk helemaal protestant. In tegenstelling tot een epe en fase waar nog duidelijk katholieke enclaves bleven. Ja. Dat is gewoon even. Maar hier was dat gewoon één verhaal. Dat is gewoon. Dus dat is. En de kerk, we hebben het over de Johanneskerk. De kerk is genoemd naar de evangelist Johannes. En dus niet naar Johannes de Doper. Als je de Bijbel, een beetje Bijbel vast, dan heb je twee Johannessen vooral. Belangrijk is Johannes de Doper, de aankondiger van Jezus. Maar de evangelist Johannes was een van de apostelen en discipelen van Jezus. En die, daar is hij nou genoemd.
1: Dat is de naamgever.
0: De naamgever. En in in 97 zijn bij de, is het koor, de consistorie van de kerk, ook gerestaureerd. En toen zijn er weer afbeeldingen van een aantal apostelen naar voren gekomen. Die zaten onder een x-aantal lagen kalk. Want met de reformatie is ook alles wat katholiek was, beelden en
1: de kwast erover.
0: En toen zijn die beelden van die apostelen ook weer tevoorschijn gekomen. Zijn gerestaureerd en die kun je nu gewoon duidelijk zien. En daar, toen is eigenlijk ook de naam Johanneskerk veel meer ontstaan. Vroeger was de hervormde kerk, of je had de gereformeerde kerk. En verder had het bijna geen naam. En tegenwoordig is het vooral de Johanneskerk. Ja, dus dat...
1: Het is ook een van de grootste kerk van de gemeente Heerde, toch?
0: Ja, het was ook, qua gemeente leden, is dit nog steeds wel de grootste. Volgens absoluut.
1: Over hoeveel leden hebben we
0: het? Ja, het is ergens op de 25, tussen 2500. Het zijn, volgens mij was het een telling van 1 of 2 jaar geleden, maar ook dat neemt wel wat af. Maar op dit moment ook trouwens ook wel weer wat toe. Dat is gewoon, we hebben een heel actieve jonge dominee. En die is sinds een jaar en die spijkert ook goed aan de weg. Dat is gewoon... Ja, dus in die zin is dit een oud gebouw, oude kerk. Heerde heeft meer oudere kerken, er zijn meer mooie gebouwen. Alleen die zijn ja, even wat recenter, die zijn 100 of 200 jaar oud. Behalve natuurlijk de kerk in Vorchten. En die mogen we niet vergeten, want Vorchten is natuurlijk, ja, gemeente Heerde. Dus de oudste kerk
1: en eigenlijk. Zeker net zo oud als Heerde.
0: Die is, de kerk is ouder. Dat is ook eigenlijk de oudste, als ik goed heb, de oudste kerk in Nederland die nog in gebruik is, waar diensten in worden gehouden. Ja, dus daar mogen we heel trots op zijn, hoor, in de gemeente Heerde.
1: Hans van Merck is daar de predikant. Die laat dat ook regelmatig weten.
0: Ja. Dus ja, dat is een beetje de, kun je zeggen, de
1: geschiedenis.
0: De geschiedenis.
1: Van dat pareltje in het centrum van Heerde.
0: Ja, er valt heel veel over te vertellen. Zeg maar even, qua tijd zie ik al dat we aardig op moeten.
1: Hebben we
0: op dit moment zijn we met de nieuwbouw, dat wel misschien even goed om de vriend in. Sinds begin vorig jaar is er een nieuwbouw plaats tegen de kerk aan, een kerkelijk centrum waar activiteiten gewoon ook gecombineerd kunnen worden. Want het zat altijd in veel en welgelegen, hier schuin tegenover. Yeah. Nou, dat is Palmer zei van, dat wordt te duur en te ver van de kerk. We gaan met een nieuwbouw bezig. Dat wordt er nu, dat wordt in september geopend. 18, 19 september. Okay. Misschien voor jullie ook op dat moment als een keer een leuk onderwerp om eens even op terug te komen.
1: We gaan het gelijk vastleggen, Jan. En dat gaan we zeer zeker doen. Ik vond het een interessant verhaal. Een leuk verhaal ook over de geschiedenis van Heerde. Dankjewel voor je komst. En dat mooie verhaal over de geschiedenis van de Johanneskerk. Jan Steenbergen.
0: Dankjewel.
1: Wellicht tot een andere keer. Dankjewel.
0: Ja. Penso con sueño para

0: De Gypsy Kings. Ik moet wel. Ja, we hebben vanochtend veel bezoek in de studio, Linda. Ja, en dat betekende. Changé noemen ze dat dan volgens mij. Dus dan moeten we even weer snel wisselen.
1: Ik moest even snel even de een eruit en de ander er weer in. Maar Maria zit al helemaal op de plek. Dus zo, we gaan gewoon door met het volgende onderwerp.
0: Ja, want. Het is weer een belangrijk onderwerp, want dat speelt natuurlijk nog steeds. Jan blijft daar toch zitten, Maria, heb ik de indruk. Ja, hij komt niet deze kant op. Nou ja, goed. Hij kan in ieder geval met ons meeluisteren. Hey, Maria Maas is bij ons aangeschoven. Maria kennen we natuurlijk van het programma Maas en Waal. Het land van Maas en Smaal, moet ik zeggen.
2: Smaal
0: komt zometeen ook nog. Dus wat dat betreft gaat dat helemaal goed komen. Hey, leuk dat programma, of niet?
2: Ja, Land van Maas en Smaal, dat is heel leuk om te doen. Alleen, het is best wel belastend voor ons. Hè? Sandra, die is stewardess, die vliegt. En we hebben dus echt terug een zomerpauze moeten inlassen. Omdat dat we... Ja, we moeten echt bedrijven zoeken. Dus bedrijven mogen zich ook melden, hè? Uit Heerde en Epe. Als je het leuk vindt, een uur een programma dat wij praten over jullie bedrijf, meld je aan. En we hebben, vind ik, een aantal hele leuke gesprekken gehad met bedrijven.
0: Pareltjes, vond ik, Maria. Pareltjes.
2: Nou, dank je.
0: Zeer zeker. Nee, maar
2: dat hangt vooral van je gast af, hè? En ach, ik, als ik vooral nu aan die jongeman van Bakkerij Kamphorst denkt, die nu waarschijnlijk al bijna aan het vertrekken is naar China om weer aan de wereldwedstrijd mee te doen. Ja. Nou ja, heel erg leuk om met zulke mensen te praten. Of met de mensen van de melkboerderij, de biologische melkboerderij. Nou, en anderen ook hoor, heel leuk.
0: Nee, maar zo is het. En wilt u die uitzendingen, die hebben we allemaal natuurlijk al gemaakt en ook uitgezonden. Maar wilt u ze nog eens terugluisteren, dan kijkt u gewoon even op de website van RTV 794 bij podcast. En daar staan ze allemaal op. Het land van Maas en Smaal. Daar kom je niet voor. Je komt voor een heel ander onderwerp. Want jij bent ook actief betrokken, Maria, bij Vliegveld Lelystad.
2: Ja, ik ben actief. Wij redt de Veluwe.
0: Willen we eigenlijk niet horen. Een airport of Lelystad Airport.
2: Nou, wat mij betreft zou het niet open moeten gaan voor vakantietoerisme. En de uitbreiding van het vliegveld zou niet open moeten gaan.
0: Vertel nog eens in het kort, Maria, van waarom dat niet? Waarom mag dat niet open?
2: Oorspronkelijk was het bedoeld als overloop voor Schiphol. Mm-hmm. Om daar de vakantievluchten naar over te brengen. En mocht ook alleen daarvoor gebruikt worden. Maar toen bleek dat de aanvliegroute naar Schiphol gaat hier over het oosten van Nederland. Ja. En om Lelystad Airport te kunnen bereiken, zouden vliegtuigen dan heel laag moeten vliegen. Over eigenlijk hele grote stukken van Gelderland. Ook Overijssel, Drenthe.
0: Maar vooral ook de Noord-Veluwe.
2: En vooral de Noord-Veluwe. Hè? En nou ja, daarom hebben mensen een jaar of 7, 8, ik weet niet hoe lang al het speelt, de Stichting Red de Veluwe opgericht. En steun gekregen van de provincie, van alle burgemeesters van de Noord-Veluwe. En gezegd, dat laagvliegen willen wij niet.
0: Nee, maar dat is ook logisch, denk ik. Hè? Je hebt overal, we hadden het er al eerder over in deze uitzending. Je hebt overal Natura 2000 projecten, gebieden. Daar hebben we heel veel werk van gemaakt om die mooie natuurgebieden hier te krijgen. En nou hebben we ze. En dan gaan we er vliegtuigen laag overheen sturen die toch heel veel uitstoot hebben. Dat hebben ze al jaren.
2: Vooral lawaai.
0: Nieuws.
2: Vooral lawaai. Ik denk dat het lawaai ernstig zal zijn.
0: Ja.
2: Denk ook aan het toerisme.
0: Ja.
2: Hoeveel geld wordt er niet verdiend op en rond de Veluwe met toerisme? Ja, mensen komen niet op een camping om 's ochtends en 's avonds, ook aan de randen van de dag, heel vroeg en heel laat op de avond. Want die toeristenvliegtuigen moeten 3 keer op en neer vliegen om hun business case rond te krijgen. En dat betekent dat er 's ochtends heel vroeg, 's avonds heel laat, eigenlijk behoorlijk laag, op 1000, 1200 meter, vliegtuig zal overvliegen. Nou, dat was oorspronkelijk de reden waarom Red de Veluwe werd opgericht, waarom we tegen waren. In de loop der jaren werd ons steeds meer duidelijk van, wat is dit eigenlijk voor een gek verhaal? In deze tijd waar de commissie Remkes heeft gezegd, niet alles kan in Nederland. In deze tijd waar we ons zorgen moeten maken over de geringe ruimte die er is, de klimaatproblemen, de jonge mensen, de mensen die geen huizen die we niet kunnen bouwen, het stikstofprobleem, dat alles gaan we een vliegveld uitbreiden, terwijl we eigenlijk gewoon toch iets minder zouden moeten vliegen. Ik zeg niet dat we niet zouden moeten vliegen.
0: Nee, precies. Het is niet...
2: En dat is uiteindelijk ook door de hele Tweede Kamer, de meerderheid in de Tweede Kamer gedeeld. Want daar is een motie aangenomen voor dit nieuwe kabinet kwam, dat vliegveld Lelystad niet geopend zou moeten worden. Mm-hmm. En toen kwam de kabinetsformatie.
0: Ja. En, maar nog even, Maria, want uiteindelijk, er zijn nooit vergunningen afgegeven, heb ik begrepen. Zowel natuurvergunningen als bouwvergunningen. Alleen, het vliegveld staat er al. Er is meer dan 250 miljoen geïnvesteerd in het vliegveld, zonder dat er überhaupt vergunningen voor waren afgegeven.
2: Er waren geen milieuvergunningen. En daarvoor zijn wij, Red de Veluwe, verschillende keren naar de rechter gestapt.
0: Ja.
2: En bij de rechter gezegd van wij willen dat er gehandhaafd wordt. Het is van belang dat als wij wetten hebben in Nederland en je hebt vergunningen nodig, dat nageleefd wordt. Ja. En iedere keer kwam zeg maar het ministerie, de minister, weg met het argument van de natuurvergunning komt eraan. Maar ze nog steeds niet.
0: Men suggereerde dat die aanvragen allemaal gedaan werden en dat was een formaliteit.
2: Nou, een formaliteit, maar ze waren ermee bezig, het zou eraan komen. Ik ga niet in alle details, maar als je ziet, wij hebben alle stukken over die hele besluitvorming opgevraagd. En daarin zie je eigenlijk dat ze voortdurend bezig zijn om ontsnappingsroutes te vinden, geitenpaadjes te vinden. Want het zal heel problematisch zijn om die natuurvergunning te krijgen.
0: Ja.
2: En we hebben Europese wetgeving, we hebben de habitatrichtlijn. En die zegt eigenlijk vanwege de hoeveelheid stikstofuitstoot in Nederland, mag je niet nu nieuwe projecten beginnen als je niet aantoonbaar eerst kunt laten te zien dat de natuur die in de omgeving op het spel staat, mm-hmm, dat die hersteld is. Dus in die zin zijn wij er ook wel van overtuigd eigenlijk dat zo'n natuurvergunning niet zal lukken.
0: Nee.
2: Nou, wat hebben we toen gedaan? Onze juristen, met behulp van de advocaat die ons altijd helpt, die heeft de laatste keer dat we weer bij de rechter waren gezegd van ja, nu wordt er voor de zoveelste keer gezegd, we kunnen niet handhaven, want de natuurvergunning komt eraan. Rechter, zeg nou eens tegen de minister binnen welke termijn er een natuurvergunning moet zijn. En die uitspraak is geweest, een week of 2, 3 terug. En de rechter heeft gezegd, minister, binnen 4 maanden, dus voor eind van dit jaar, moet u de natuurvergunning leveren. Nou, dat werd landelijk nieuws.
0: Ja.
2: Dat is echt bijzonder, want ook bij Schiphol zijn er problemen met de natuurvergunning. Ja. En ook bij Rotterdam. Maar goed, laten we het over Lelystad Airport hebben. Dit zou een precedent ook voor Schiphol kunnen zijn. Maar de minister moet dus nu gaan leveren. Dat betekent dat de minister van Landbouw en Natuur, die moet de natuurvergunning afgeven. Die is van D66. En die zit ook met zijn hele stikstofdossier.
0: Mm-hmm.
2: Moet je nagaan, hè, dat het mogelijk is dat de boeren, van wie veel gevraagd zal worden vanwege het stikstofdossier, maar het is nodig, Nederland moet van het slot af, dat die wel nadelige gevolgen zullen ondervinden. Ja. Terwijl de hele luchtvaart eigenlijk niets hoeft te veranderen.
0: Mm-hmm.
2: Terwijl luchtvaart is een belangrijker uitstoter van stikstof, van CO2, van geluid. Dus wij zeggen van ja, dat is nooit haalbaar, dat die natuurvergunning gegeven wordt.
0: Ja.
2: We zijn dus enerzijds heel blij. Anderzijds weten we uit het verleden dat het ministerie van INW, dus de minister waar de VVD-minister op zit, niet die van Landbouw, daar zit de D66'er. Minister Karremans heeft gezegd, we gaan volgend jaar een Lelystad Airport openen.
0: Ja.
2: 2027. Altijd nog onder voorwaarden, wat in de kabinetsformatie is afgesproken. Het laagvliegen moet opgelost zijn en er moet een milieuvergunning zijn.
0: Ja.
2: Nou, de milieuvergunning moet nu dus binnen 4 maanden geregeld worden. En wat onze zorg is, wat eerder dus gebeurd is, is dat er dan bewust voor gekozen wordt om een milieuvergunning te geven waarvan bekend is dat die niet bij de rechter zal halen. Wat het ministerie dat weet. Dat blijkt uit die eerdere stukken, dat ze dat geitenpaardje hebben gebruikt. En dan zeggen de ambtenaren tegen de minister van, het is eigenlijk niet haalbaar, maar op deze manier kunt u tijd kopen.
0: En die tijd is belangrijk. Omdat je dan weer opnieuw argumenten kunt verzinnen.
2: Dan kan Karremans ondertussen zijn vliegveld openen, de andere minister. Mm-hmm. Ik weet dan verder, ik ben niet een van onze juristen, of dan een kort geding voldoende is. Maar goed, dan beginnen de vervolgverhalen. Ja. Het is nooit klaar, lijkt het wel.
0: Kortom, jullie dwingen nu Lelystad of het ministerie eigenlijk om een natuurvergunning af te geven binnen 4 maanden. Doen ze dat niet? Lukt dat niet? Dan is het over en uit? Of is het...
2: Als zij zich erbij neerleggen. Ja. Maar wij verwachten dus dat ze geitenpaadjes gaan zoeken. Ja. Ja. En dat ze misschien er eentje geven waarvan ze bij voorbaat weten dat die het bij de rechter niet zal halen. Want wij gaan dan procederen en zeggen van ja, maar dit kan helemaal niet. Ja. Maar dan kopen ze tijd. En wellicht komt dat de VVD niet heel slecht uit. Want die wil nog altijd het vliegveld openen. D66 en CDA hadden dus gezegd het mag niet open, maar hebben nu gezegd mits er die goede natuurvergunning is en mits het laagvliegen is opgelost. Maar er zijn ook geluiden dat Defensie wellicht liever het hele vliegveld voor zich alleen wil hebben. We weten het niet. We zullen zien. Het is een... In het Engels zeggen ze dan never ending story. Ja. Het verhaal houdt niet op.
0: Ik noem het een gebed zonder end.
2: Maar... Een gebed zonder end is ook een goeie.
0: Ja. Wordt vervolgd, zullen we maar weer zeggen, of niet?
2: Wordt vervolgd.
0: Dankjewel, Maria, dat je even de tijd nam om naar onze studio te komen en ons weer even bij te praten over Lelystad Airport.

0: Gustavo Lima.
1: En we hebben de smaak echt te pakken vanochtend, hè? We zitten helemaal in de zon.
2: Ik ben helemaal kapot, echt waar. Ik ben blij dat het zo afgelopen is. Want ik heb 3 uur lang gedanst nu, Jan. Ik ben er echt helemaal klaar mee.
1: Wat voor dans was dit die we nou net deden? De ballada?
2: De ballada,
1: Mooi. Dat is de mambo, zeker, als je een paar drankjes op hebt.
2: Ja. Oh, die heb ik nog niet eens op. En dan nog de hele ochtend dansen.
3: Kun je nagaan.
1: Zo is het. Hey, we zijn alweer toe aan onze laatste gasten van vanochtend. En ze zijn hier bij de in de studio. Twee leden van het bestuur van Jazz en More uit Epe. Twee alom bekenden. Ze zijn hier al regelmatig te gast. Cora Korst en Sandra Smaal. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Welkom hier in de studio. Jongens, het is al de 4e zaterdag dat Jazz en More op het programma staat. Volgende week is de laatste alweer.
3: Ja, joh.
1: Gaat dat sneller?
3: Het vliegt voorbij.
1: Ja, ja. En hoe is de afgelopen week gegaan, Sander?
3: Heel goed.
1: Ja?
3: Ja. Over het algemeen is de derde zaterdag altijd een beetje een klein dipje. Dat heeft ook met vakanties te maken, mensen die weg zijn. Maar we zijn heel tevreden. Het plein was goed gevuld.
1: Ja.
3: En er werd heerlijk gedanst door de mensen.
1: Net als wij, zojuist.
3: Ja, precies. Ja. Eigenlijk vergelijkbaar met de sfeer hier in de studio. Maar weer twee geweldige optredens. En de omstandigheden waren natuurlijk ook super.
1: Ja.
3: Je hebt het niet voor het uitkiezen. En we hebben nu toevallig 3 goede zaterdagen qua weer gehad.
1: Ja.
3: En dat
1: dat is natuurlijk wel een belangrijke factor voor jullie, denk ik.
3: Zeker,
1: ja.
3: Zeker.
1: Ja. Hey, maar Epe heeft Jazz & More in zijn armen gesloten.
3: Ik hoop het.
1: Ja, ja. Goed, als het er zoveel belangstelling voor is, Koop, dan kan dat toch niet anders?
4: Dat is ook zo. En ik denk dat wat Sander ook zei, het is het weer.
1: Ja.
4: Het is de line-up. Ja. Uitstekend weer door Jan Egbert Kieskamp uitgekozen. Daar zijn we heel blij mee. Maar ook onze promotie door Vera Loos. Dus het is een combinatie van factoren. Dat we steeds bekender worden. Niet alleen in Epe, maar ook verder buiten. Maar ook bij artiesten die het geweldig bij ons vinden. Om bij ons bijna te mogen optreden. Dus het is echt een heel mooi event geworden.
1: Ze vechten om een plekje tegenwoordig.
4: Nou, als er vanavond iemand uitvalt voor zaterdag, dan weten we dat Jan Egbert gewoon weer direct vervanging krijgt. Dus het is echt, ze willen heel graag bij ons optreden. Dus ja, het is heel mooi.
1: Ja, maar dat kan ik me voorstellen, want het is natuurlijk een uniek evenement, zo in het centrum. Vrij toegankelijk, gratis toegankelijk.
4: Ja.
1: Waar zie je dat tegenwoordig nog? Ik bedoel, een beetje festival, dan vragen ze 100, 150, soms 250 tot 300 euro.
4: Ja, en het enige wat wij heel fijn vinden, is dat ze muntjes bij ons kopen.
1: Ja.
4: En hoeven ze niet eens wat te drinken, als de muntjes maar komen.
3: Ja, want naast sponsorgeld is dat wel onze bron van inkomsten, waar wij inderdaad deze bands van kunnen inhuren.
1: Ja.
3: En het materiaal en dergelijke.
1: Nee, maar mensen krijgen er dus iets voor terug. Niet alleen muziek, maar kunnen ook gewoon... Ja,
3: het is inderdaad... Je betaalt €3,50 voor een muntje, maar je krijgt gratis muziek.
1: Ja, precies.
3: Dat
1: mooie muziek.
3: Ja,
1: goeie mens.
3: Zeker. Afwisseling voor elk wat wils.
1: Ja. Afgelopen zaterdag hadden jullie wie staan?
3: Afgelopen zaterdag hadden wij Carlos Javier en La Luz.
1: Yeah. Wauw, Zuid-Amerikaans.
3: Zuid-Amerikaans. Yeah. En de zangeres was Sosia El Razi. Zij is eerder bij ons geweest op het plein met de Venus Tunes. Een geweldige zangeres. En dit waren ook een beetje Latin invloeden. En daarna hebben we de Soul Survivors gehad. Een band die ook wel covers speelde, ook wel eigen werk speelde. Maar het plein stond op zijn kop.
1: De boel in ieder geval goed aan de gang kreeg.
3: Ja, want er zaten ook herkenbare nummers bij voor het publiek. Ja, en dat trekt natuurlijk altijd.
1: Ja.
3: Dus de voetjes gingen van de vloer.
1: Hey, en hoe is dat komende zaterdag?
3: Komende zaterdag hebben wij 2 optredens. Het eerste is Hammond Madness. Dat is een act van 2 Hammond-orgels met drums. Op drums Chris Strik. En het wordt eigenlijk een soort battle. Of zo mag je het eigenlijk niet noemen. Een muzikale viering van het Hammond-orgel.
1: Ja.
3: En daarbij zul je alle rauwe en soulvolle klanken horen van het Hammond-orgel.
1: Ja. Ja.
3: En dat is natuurlijk een heel specifiek geluid. Heel dat herkenbaar.
1: Dat heeft Sven, nou ben ik zijn achternaam even kwijt, maar die deed dat met...
4: Matthijs van Niekerk.
1: Bij Matthijs van Niekerk, ja. zijn Hammond-orgel.
3: Ja.
1: Dat zwingt wel, hè?
3: Ja, klopt.
1: Ja.
3: Klopt. En nou ja, dat is dus het eerste optreden vanaf 4:00. Uiteraard, het plein is weer vanaf 3:30 geopend. De bar is dan open, de muntenbalie is open. En daarna, vanaf 6:00, hebben we een optreden van Brassa. En Brassa is een achtkoppige Utrechtse band. Daarbij word je gewoon van het plein geblazen. Want je hebt allerlei trompetisten, saxofoon, keyboards, percussie, drums. En... het is puur eigen werk. De bandleden schrijven samen al hun nummers. En hierbij kun je stevige beats en vette grooves verwachten. En ja, stilzitten is gewoon geen optie. Dus wij gaan gewoon weer dansen aanstaande zaterdag.
1: Gewoon lekkere salsa, zoals wij dat hier...
3: Nou ja, inderdaad.
1: Doen,
3: hè? Ja.
1: Nou, dit zijn dan allemaal voorproefjes in ieder geval al. Hey, en hoe is het met de vrijwilligers, Co?
4: Geweldig.
1: Elke week staan ze er allemaal weer.
4: Ja. Ze staan er al, ze vechten om een plekje achter de bar, bijna. Dus het is...
1: Ja, maar dat kan ik met deze warmte goed voorstellen.
4: Ja, ja,
1: dat
4: ja,
1: je dicht bij de tap staat.
4: Maar het is niet de bedoeling dat ze zelf gaan drinken.
1: Oh, dat niet.
3: Dat doen we na afloop.
4: Dat doen we na afloop. En ik denk ook dat dat de sfeer een beetje tekent. Ik denk dat we... echt een uniek concept, ook met onze vrijwilligers hebben neergezet. En dat is ook mede debat en hoe Sander dat regelt, want die gaat daarover. Dat we met elkaar na die tijd ook even een hapje gaan eten en een drankje. Maar en iedereen heeft daar lol in.
1: Ja.
4: En dan is het ook heel makkelijk, in tegenstelling tot andere events... ja, moeite om vrijwilligers te krijgen, maar dat hebben wij nooit gehad. Nee. Wij zijn in het begin gewoon van scratch begonnen.
3: Ja.
4: Met 23 en nu inmiddels 90. Ja.
1: En hebben begrepen dat je vrijwilligers in de watten moet leggen.
4: Ja. Absoluut, ja. Absoluut.
1: Dat is natuurlijk een belangrijk argument.
3: Ja. Absoluut. Ja. Ja. Absoluut.
1: Ja. Voor wat hoort wat. Ja. En dan,
3: kijk, mensen maken wel tijd vrij voor... voor jouw evenement om in hun vrije tijd naast hun baan en gezinnen daar te staan.
1: Precies.
3: Dus ja, wij zijn daar heel blij mee en dat mag beloond worden.
1: Ja, ja. Aanstaande zaterdag gaat dat weer gebeuren midden in het centrum van Epe op het Kerkplein.
3: Van 4 tot 8.
1: 4 tot 8. Ja. Is er de 4e keer dit jaar Jazz and More Epe. Volgend jaar weer gewoon opnieuw. Dan hebben we er nog eentje natuurlijk te goed. Maar
4: ja, we hebben nog
1: blijven dat vallen. Dat ploegje blijft lekker intact.
4: Wij blijven intact en we gaan ervoor om volgend jaar weer te gaan knallen. Dus dat gaan we weer doen.
1: Nou, wat willen we nog meer? Ja. Epe is gewaarborgd van 5 mooie festivals op de zaterdagmiddag. Jazz and More in Epe. Co Rakkost en Sandra Smaal, dank voor jullie komst hier naar de studio. En natuurlijk veel succes, maar vooral veel plezier.
3: Dankjewel.
1: Komende zaterdag weer opnieuw.
4: Dankjewel.
0: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

0: Ja, en is het plaatje bijna afgelopen. En dan gaat Jan zo 2 seconden voordat er dan iets moet gebeuren... gaat hij altijd tegen me aanlopen praten. En dan raak ik weer helemaal van de leg. Ja, we zijn bijna aan het eind van ons programma. Er kan nog net 1 liedje. Maar dan gaat Jan kiest iets anders dan wat ik in de planning had staan. Moet ik ook weer schuiven. Dankjewel voor het luisteren in ieder geval. En onze gasten, dankjewel voor het naar de studio komen. Maar we kunnen... Nee, ik zet je microfoon niet eens open, Jan. Je kan niet eens meer meepraten. Nee, ik zet hem open.
1: Mooi is dat. Je wil naar huis, hoor.
0: Ja, we gaan door. Nee hoor, we hebben nog 1 plaatje en dan zit deze brunch er weer op. En dat was een echte dansbrunch was het deze week.
1: Absoluut. En ik heb het weer met veel plezier gedaan, Linda. Dank je wel voor de mooie ochtend en uiteraard onze gasten ook. Dank. En doe nou maar Jody Benal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

you really did shoot that man straight through the heart.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. We'll be right back.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, een bomvolle uitzending waarin wij in het eerste uur extreme sportprestaties, unieke kunst en een emotioneel eerbetoon combineren. Te beginnen met pure doorzettingskracht. En ze zitten al in de studio. We hebben het over Lisanne Boer uit Wapenveld. Zij schuift zo bij ons aan. Is al aangeschoven eigenlijk. En vorig jaar zette zij de wereld op zijn kop door in 24 uur tijd maar liefst 412 kilometer af te leggen op, jawel, een eenwieler. Dat officiële wereldrecord werd haar helaas weer afhandig gemaakt. En dus ging Lisanne opnieuw de loodzware beproeving aan. Hoe verliep deze bizarre 24 uur race? Nou, je hoort het zo van haar. De regionale sportjournalistiek heeft een markante en ontzettend bevlogen verslaggever verloren. Zondagochtend overleed Arend Vinken op 87-jarige leeftijd. Wie de afgelopen jaren de regionale voetbalvelden bezocht, kende Arend. Jarenlang was hij het vertrouwde geluid bij de LOH en Radio 794 en heeft hij twee rubrieken in Nieuwsblad Schaapskooi. Om stil te staan bij zijn overlijden praat ik zo direct met Dennis Dekker, die nauw met Arend heeft samengewerkt. Unieke kunst rechtstreeks uit het hart. In het Kerkhuis in Epe bewonder je nu de indrukwekkende overzichtsexpositie van topkeramiste Ria Pastoor. Alle handgevormde meesterwerken staan klaar voor u. Maar let op, aanstaande zondag gaan ze definitief onder de hamer. Ria Pastoor en Nettie Aslander nemen straks ook plaats achter de microfoon. Verder natuurlijk het laatste regionaal nieuws en tips met William Hulshoff en het actuele weer van Wilfried Elsinga. En mis vooral ons tweede uur niet. Dat staat voor de allerlaatste keer volledig in teken van Jazz & More in Epe. Radiomaker en programmeur Jan Egbert Kieswaamp blikt terug op de afgelopen zaterdag en kijkt vooruit met muziek en interviews. Techniek is in handen van Gert Roelofs en Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. En nou zou er iets komen. InfoMix is ook het woensdagmiddag te horen op Force Value Zone. Van harte welkom.
2: Hey!
3: We zijn er.
4: Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
5: Je luistert naar
2: Force Value Zone.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio, de William Hulshoff.
6: Nieuws uit de regio.
7: Volgende week, dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus, is het weer een hele leuke week vol verhalen. Want dan is de vakantie Bijbelweek in Emst. Het zijn leuke toneelstukjes en heel veel plezier. En op de vrijdag komt het kindertheater en wordt samen pannenkoekje eten. Het thema van deze week is koninklijk. Iedereen tussen de 4 en de 12 jaar is van harte welkom om mee te doen bij de Heersenbrink in Emst. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rond de vakantie Bijbelweek? Kijk dan op www.vakantiebijbelweek, stem op je web.nl of via Instagram. Je kunt via deze website ook alvast aanmelden. En meedoen is uiteraard gratis. En tijdens de nationale collecte van de KNWF, kankerbestrijding 30 augustus tot en met 5 september, wordt ook in de gemeente Heerden weer huis aan huis gecollecteerd. Het collecteteam is dringend op zoek naar hulp. En wilt u als collectant uw steentje bijdragen, meld u dan aan voor de collecte in de eerste week van september. Kijk voor verdere informatie of aanmeldingen op antjescheper1959@gmail.com. En sommige bosgebieden in de gemeente Heerde zijn een rustgebied voor wild. Daar mag u dus niet komen. Deze gebieden zijn aangegeven met borden en opengestelde gebieden mag u wel bezoeken. Men ziet hier veel fotografen in het rustgebied en buiten het feit dat ze daar niet mogen komen, blijken ze ook geregeld jonge wolven te voeren om zo mooie foto's te maken. Deze wolven groeien daarmee op met mensen en dan kunnen ze uitgroeien tot probleemwolven. En dat wil men te alle tijden voorkomen. Specifiek voor het rustgebied wordt nu extra gesurveilleerd, ook in de avonden en de weekenden om eventueel overtreding te bestraffen.

0: En dat nummer draai ik altijd, zei Lisanna, die hierin aangeschoven is in de studio. Want zij heeft 24 uur de tijd weer op een eenwieler rondgereden. En dit keer in Duitsland, of niet?
1: In Oostenrijk.
0: In Oostenrijk. Ja. Van harte welkom in de studio weer.
1: Dankjewel.
0: Ja, je had het weer, dat kwam vorig jaar in juni, was je hier van 402 kilometer, 2 maanden in je zak. En toen werd het afgepakt.
1: Ja, het record heeft daarvoor 10 jaar gestaan, voordat ik het overnam. En toen was het na 2 maanden, was ik het weer kwijt.
0: Wat deed het met jou?
1: Ja, dan ga je wel nadenken van, nou zou ik het dan toch nog maar een keer moeten doen. Want ik heb toen gezegd van, nee, ik ga het echt nooit meer doen. Het
0: was, nee, dat zei je.
1: Het was zo zwaar. Maar ja, als iemand het dan verbreekt met 10 kilometer, ja, dan gaat het toch wel weer een beetje kriebelen. En ik dacht ook wel dat het nog wel wat verder kon, dus toch maar weer gedaan.
0: Dus het was niet pure frustratie dat je op de fiets ging weer, maar gezonde sportieve honger, zo mag ik
1: precies,
0: zeggen.
1: Ja.
0: Ja, hoe bereid je nou weer voor? Want je moet weer.
1: Ja, veel fietsen, veel kilometers maken. Nieuwe eenwielen gekocht, die ook wat sneller kan. En ja, dat bleek ook. Ik ben er best wel ver overheen gegaan.
0: Daar is het verschil tussen. Je kunt sneller met eenwielers, maar het blijft één wiel.
1: Ja, klopt. Ik had nu een eenwieler met een versnelling. Die zit dan in de as en dan kan je mee schakelen. Dan heb je een zwaarder verzet en dan draait je wiel wat sneller rond. Die had ik vorig jaar niet, omdat ik dacht dat het me niet zou helpen met een 24 uur. Want het is best een heel zwaar verzet. Niet zoals dat je met een fiets kan kiezen wat comfortabel is. Maar,
0: je kunt niet onderweg schakelen dan?
1: Je kan schakelen, maar dat vertraagt alleen maar. Dus dat is alleen maar nadelig, zeg maar. Dus ik moest hem steeds in de hoge versnelling hebben. En eigenlijk is dat net wat te zwaar, dat verzet. Maar toch,
0: ook om weg te komen, denk ik.
1: Klopt,
0: of zoiets.
1: Ja. Maar toch ben ik er verder mee gekomen.
0: Want hoe gaat het nou in zijn werk, die 24 uur? Want je had het, ik heb het geschreven in media in de schaapskoor gelezen. Je had het ook zwaar weer. 30 graden weer, of boven de 30 graden, die temperaturen.
1: Ja, klopt. Overdag was het 30 graden. Dus ja, ik moest ook echt wel gekoeld worden. Mijn water moest er over me heen gesproeid worden met de tuinslang. Om maar zo koel mogelijk te blijven. Maar het was vergeleken met vorig jaar qua weer nu wel wat gunstiger. Toen was het echt heel warm. Was het ook langer licht. Nu zat je natuurlijk iets later in het jaar. Dus is het iets eerder donker en koelt het iets sneller af. Dat heeft me echt wel geholpen.
0: Dat wereldrecord heb je gedaan in Oostenrijk. Hoe komt dat in Oostenrijk terecht dan? Hoe moet ik dat zien? Omdat de vorige een Oostenrijker was die het overtrof van jou? Of,
1: nee, dat had een andere reden. Er waren wedstrijden in Oostenrijk, de wereldkampioenschappen. Daar heb ik ook aan meegedaan. En een man uit Nieuw-Zeeland, die ook voor het record ging, het mannenrecord, die zegt van, wil je niet meedoen? Iedereen is daar in Oostenrijk, alle officiële mensen die het record moeten goedkeuren. En we kunnen gebruik maken van de baan. Dus zullen we dat daar doen en zullen we het dan samen doen? Dus daarom was dat in Oostenrijk.
0: Oké, 412 kilometer was je oude record. Het werd met 10 kilometer, zei je net.
1: Ja,
0: verpulverd, zeg maar even.
1: Ja.
0: Hoeveel kilometer heb je nou op de fiets gezeten, zeg maar? Wat heb je gehaald?
1: Ik heb nu 464 kilometer gehaald.
0: Oh, dat moet voorlopig in stand blijven, denk ik, of niet?
1: Ik hoop het. Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Ja, maar degene die jou inhaalde, zeg maar, of inhaalde, de record, liet sneuvelen van jou, ken je die ook?
1: Ja, die kende ik ook wel. Dus ook wel gesproken na die tijd. En nu ook met het record hebben we elkaar ook alweer gesproken.
0: Maar zei ze, gaat het proberen weer om jou?
1: Ja, ik heb het gevraagd. Ik zeg, wil je het nog een keer weer proberen? Ze zegt, misschien wel.
0: Okay.
1: Maar ja, dat moet er dan ook nog maar lukken.
0: Ja, want je moet wel, het doet wel wat met je lichaam. Want wat doet het eigenlijk met je lichaam, zo 24 uur wielen? Want ik las ook weer in de schaapskoor dat je moest overgeven op een gegeven moment.
1: Ja, je moet natuurlijk heel goed blijven eten. Want je hebt gewoon heel veel energie ook gewoon nodig uit je eten en drinken. Maar je lichaam is bezig met fietsen en niet met eten verteren. Dus dat is best wel lastig om daar een goede balans in te vinden. Dus dat kan misgaan. Het kan allemaal verkeerd vallen en dan moet het eruit.
0: Wat eet je dan?
1: Vooral suiker. Sportgels, maar ook fruit, pannenkoeken. Vooral suiker.
0: Pannenkoeken.
1: het moet allemaal een beetje makkelijk te verteren zijn.
0: Ja, en je moet mag het dan wel van die fiets af? Want je hebt zoveel pauzes. Ja, je moest een keer van de fiets af, want het was heel slecht weer. Maar...
1: Het eten moet vooral op de fiets, want dat kost gewoon geen kilometers, zeg maar. En het drinken ook. En dat mag dan aangegeven worden. En soms moet je eraf om of naar de wc te gaan of dat je echt even moet uitrusten. Soms is dat gewoon nodig.
0: Dat mag ook?
1: Dat mag, ja. Maar de tijd gaat wel door. En mijn langste pauze was inderdaad met die bui. Toen heb ik 10 minuten pauze moeten nemen. Dat was mijn langste pauze.
0: En dat gaat wel van je 24 uur af? Dus,
1: ja.
0: Ja. Ja, maar ja, je moet wel pauze nemen als het zo slecht weer is. Dat werkt natuurlijk niet op,
1: ja, klopt.
0: Op zo'n fiets. Ja, heb je die man met hamer vaak tegengekomen, die 24 uur?
1: Ja, best wel. Want het is natuurlijk, je hebt ook heel veel tijd om na te denken. En ja, je moet jezelf niet zielig gaan vinden, want dan wordt het wel heel lastig. Je hebt 24 uur om allerlei dingen te bedenken. Dus daar moet je wel goed mee om kunnen gaan en gewoon door blijven fietsen.
0: Wat was het zwaarste, 's nachts?
1: Ik denk naar die bui, naar die regen. Toen was het donker, veel mensen waren weg. Regen, dat is natuurlijk niet heel lekker. Toen was het wel even zwaar, want toen zat ik nog niet eens op de helft. Het moment dat ik het record had, was ook wel even zwaar. Want daar werk je naartoe en toen had ik nog 3 uur over. En ja, 3 uur fietsen is dan nog best wel heel erg lang.
0: Je moet dan door blijven fietsen?
1: Nou ja, je wilt het record natuurlijk zo scherp mogelijk hebben.
0: Ja, dat is zo. Ik wou zeggen, je bent er, je hebt al heel eind.
1: Dus daar ga je dan natuurlijk ook voor. Maar dat waren ook niet de makkelijkste uren.
0: Nee. Dan ben je klaar naar die 24 uur. Wat dan op dat moment? Je ziet allemaal cooling down. Moet je dan nog fietsen ergens? Om je spieren tot rust te brengen? Of hoe doe je dat?
1: Ja, nou, ik had al genoeg gefietst. Dus inpakken en naar bed toe. is wat ik gedaan heb. Even douchen en... Ja, toen ben ik naar bed gaan slapen.
0: En de dagen daarna, moet je dan nog trainen? Ja, je bent weer aan wedstrijden bezig geweest.
1: Ja, wij zijn toen teruggegaan naar Nederland. Dus de hele dag in de auto gezeten. Ja, dan doe je natuurlijk ook niet zoveel. Maar ik moest er eigenlijk ook niet aan denken om meteen weer op een e-wieler te zitten. Want ja, alles doet zo zeer en je hebt ook zoveel zadelpijn daarvan. Dat lukt gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus rustig een beetje wandelen. Goed veel slapen, goed eten. Zo moet je er weer bovenop komen.
0: Wat is het eerste normale eten dat je gehad hebt? Dan een patatje of zo? Of eet je het helemaal niet?
1: Ik weet het eigenlijk niet meer.
0: Ja, okay.
1: Wedstrijden en die poging was voorbij. Dus dat maakt allemaal niet zoveel meer uit. Nou, ik weet het niet meer.
0: Nu zit ik alweer terug in Wapenveld. Hoe vond het thuisfront dat je dit... Hebben die jou gevolgd op afstand?
1: Ja, die hebben allemaal gevolgd. Dus, we hadden een livestream erbij en de rondetijden.
0: Net zoals toen? Dus.
1: Ja. De rondetijden konden bijgehouden worden, dus mensen konden ook zien hoe ver ik was. Dus wel heel veel leuke reacties gehad.
0: Dit keer had je geen goed doel volgens mij, hè? Of wel?
1: Nee. Vorig jaar hebben we het inderdaad voor het goede doel gedaan en dit jaar hebben we dat niet gedaan.
0: Nee. Ja, hoe gaat het in je carrière verder, je sportcarrière?
1: Ja.
0: Heb je al weer plannen stippen op de horizon?
1: Ik heb eerst dit jaar nog een aantal wedstrijden waar ik heen ga in België, Duitsland en Frankrijk.
0: Dat is ook met een verzetje erin. Mag dat nou altijd?
1: Ja. Dat is een aparte klasse. Eigenlijk de klasse binnen het eenwieleren. Dus daar kan ik gewoon met meedoen. En dan is het weer voorbereid op nieuwe seizoen volgend jaar. En ik zou heel graag nog een keer het 100 kilometer en het 100 mijl wereldrecord willen aanvallen. Om die zo scherp mogelijk te zetten.
0: Oké, ja, dat is een hele uitdaging weer voor 2027, zeg maar even. En de jaren daarop volgend. Dus voorlopig rustig trainen af en toe op de Veluwse wegen, zeg dan maar even.
1: Ja.
0: Dan kunnen die mensen jou tegenkomen op de eenwieler. Ik wil jou heel bedanken voor de komst in de studio. Heel veel succes wensen. En we blijven je volgen.
1: Dankjewel.

0: Cats Times, waar we draaiden we niet zomaar. Want de regionale sportjournalistiek heeft een markante en ontzettend bevlogen verslaggever verloren. Zondagochtend overleed Arend Vinke op 87-jarige leeftijd. Wie de afgelopen jaren de regionale voetbalvelden bezocht, kende Arend. Jarenlang was hij het vertrouwde geluid bij de LOH en Radio 794. En had hij twee rubrieken bijvoorbeeld in het nieuwsblad Schaapskooi. Om stil te staan bij zijn overlijden praat ik met Dennis Dekker, die daarbij nauw met Arend heeft samengewerkt. Dennis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als je aan Arend, als je aan Arend denkt, Dennis, ja. Wat is dan het allereerste beeld dat bij je opkomt?
1: Dan word ik toch wel vrolijk, moet ik op de een of andere manier wel zeggen. Mm. Hij had altijd wel een verhaal. En nog even los van alle dingen die hij deed voor de lokale sportjournalistiek. Hè, was natuurlijk een enorm bevlogen verslaggever. Mm. En was ook overal op de velden te vinden. Nog even los daarvan, al die anekdotes daaromtrent. Hij had ook altijd een verhaal. Dus ik moet eigenlijk ook gewoon wel een beetje lachen. Dus er verschijnt dan altijd wel een glimlach op mijn gezicht. Natuurlijk waren die verhalen de afgelopen jaren wel eens wat minder positief. Mm. Hij heeft natuurlijk veel meegemaakt in zijn leven. Zijn vrouw heeft hij verloren in 2009. En sindsdien is hij wel wat verdrietiger geworden. Maar dan zie je dus wat het effect is van zo'n grote hobby. Als hij die heeft en hij leefde voor de lokale sportverslaggeving, dan was het goed. En dan had hij in ieder geval een prachtige ding om iedere week naar uit te kijken. Want hij was regelmatig bij alle clubs in Hattem en in Heerde en in Epe, maar ook rondom Wezep, Nunspeet, Elburg was hij wel te vinden. En hij deed dat natuurlijk bij Tourbeurt. Soms was hij in een weekend was hij wel op 5 plekken te zien.
0: Ja, soms bij meerdere stations tegelijkertijd. Dan was het eerst een paar minuten bij ons, dan bij Hattem bij wijze van spreken en dan bij Nunspeet. Maar ook door de week. Dat is de herinner ik van hem bij Infomix hier in dit programma. Als er dan een bekerwedstrijd was, of een oefenwedstrijd, zegt hij, Harry, kan het bij jou? Ik zeg, ja, als het wel tussen 7 en 9 is. Ik zeg, ik ga geen halve voetbalwedstrijd uitzenden. Dan moet hij altijd lachen.
1: Nee. Nou ja, dat dus, is dus ook dat die vrolijke lach, weet je. Daar herinner ik, dat is ook een mooie herinnering als ik aan Arend denk. Ondanks dat hij inderdaad, wat ik net al zei, af en toe ook wel eens een beetje dipperig was als hij het even niet meer zag zitten. Maar ik vind wel al die verslaggeving en al die dingen die hij gedaan heeft. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de BVO's. Hè? Want hij was ook bij ploegen in de omgeving, was hij ook gewoon regelmatig te vinden. Want voor de NOS en voor Omroep Gelderland hield hij ook de scores bij. En vertelde hij wie er gescoord had en wat voor minuut waren. Dus hij was daar eigenlijk ook heel actief. En daardoor kon hij naar wedstrijden. Nou,

0: was de laatste jaren was hij misschien wat dichter bij huis. Dus dan ging hij altijd naar Heracles en naar Twente en naar Go Ahead en naar PEC. Daar was hij wel veel, NEC ook. Maar de jaren daarvoor, toen hij nog veel beter was, ging hij ook gewoon met alle plezier naar PSV om daar een wedstrijd te kijken. En om daarvoor de NOS of voor Omroep Gelderland ja, te vertellen wie er gescoord had.
1: Ja. Hij hield ook alles bij, want jij hebt hem ook nauw met hem samengewerkt met die rubrieken in de schaapskoor. Vertel.
0: Ja, ik herken eigenlijk Arend nog helemaal niet zo lang. Ik ken hem ruim 20 jaar en dan zul je zeggen van ja, maar dat is toch heel lang. Maar ja, ik bedoel, die man is 87 geworden, dus er zijn mensen die hem natuurlijk veel langer al kennen.
1: Hmm.
0: Want hij is ruim 45 jaar verslaggever geweest, hè? Dus dat moeten mensen zich beseffen. Het is niet normaal hoe lang hij dit gedaan heeft. Vrijwilligerswerk, hè? Hij hoefde er geen geld voor. Hij vond het fantastisch als mensen het waardeerden wat hij deed. Hij hoefde voor de rest eigenlijk ja, credits, ja, dat zou hij leuk vinden als hij dat dan hoorde, maar hij hoefde er geen geld voor. Hij verjaagde de tanken van zijn auto, jaagde die leeg en het maakte hem allemaal niks uit. Maar wat was je vraag ook alweer? Oh ja, natuurlijk de rubrieken.
1: Ja.
0: Nou, ik ken hem dus ruim 20 jaar. Ik ben ooit een van de werknemers van Tom Brands. Hij had een mediabureau in Epe. En samen met mijn zeer gewaardeerde collega en vriend Gerrit Tenkink vulden wij het Veluws Nieuws. Een weekrant in deze regio.
1: Mm.
0: En een van de rubrieken die er iedere week terugkwam, dat was de rubriek van Arend Vink. Hij hield bij wie de topscorer was. Hij hield bij wie de Fair Play Cup verdiende. Dus hij was nauwgezet aan het noteren wie er iedere wedstrijd van alle ploegen die ik net noemde in Heerde, Hattem en de gemeente Epe. Hield hij de scorers bij en daar maakten we dan een verhaal van. Ja. En toen Veluws Nieuws opgegaan is in Nieuwsblad de Schaapskooi, heb ik dat voortgezet. En ik had dus zeker één keer per week en misschien wel twee keer per week had ik contact met hem. En hij had altijd wel een praatje. En natuurlijk in het weekend was het spitsuur, want dan gingen alle alle dingen die hij bijhield, die kwamen bij mij in de mailbox binnen. Want hij deed dat, vroeger deed hij dat op papier, ook nog leuk om te vertellen.
1: Mm.
0: Hij gebruikte gewoon kladjes die hij ergens mee had genomen bij een voetbalwedstrijd. En op de achterkant daarvan vertelde hij wie er gescoord had en welke ploeg er een gele kaart of een rode kaart had gekregen en daardoor de strafpunten. En daarna ging hij dus zichzelf aanleren om dat op de laptop naar mij te mailen. Dat was eigenlijk een fantastische ontwikkeling. Want hij heeft ergens voor 2018 of 2017 heeft hij een laptop gekregen. En deed hij dat allemaal digitaal. Dus dat heeft hij zich ook nog aangeleerd. Dus dat was eigenlijk heel leuk.
1: Ja.
0: Dus ja, ik had iedere week een paar keer per week wel contact met hem. En dan uiteindelijk zorgden we ervoor dat er een stukje in het Veluws Nieuws en later in Nieuwsblad Schaapskop kwam.
1: Ja, hoe moet dat verder met die rubrieken?
0: Wat mij betreft stopt het nu.
1: Ja.
0: En dat klinkt heel hard, maar ik denk ja, als Arend er niet meer is, het is heel jammer. Maar ik heb de afgelopen jaren het ook zijn rubriek genoemd. Het was ook zijn rubriek. Het was zijn beker, het waren zijn bekers. Dus de Fair Play Cup, dat was de Arend Schinken Fair Play Cup. Hij heeft er zoveel voor gedaan. Dus ja, nu hij er niet meer is, denk ik. De afgelopen jaren heeft hij ook niks kunnen doen, want toen was hij met zijn gezondheid aan het kwakkelen en hij was niet zo mobiel meer omdat hij geen auto meer reed. Dus hij kon niet meer bij al die wedstrijden zijn. Dus die rubriek was afgelopen jaar ook al, hij zei, tijdelijk stilgelegd. Want daar komt nog wel een keer, zei hij dan, weet je wel.
1: Mm.
0: Maar ja, het heeft niet meer zo moeten zijn. Dus ik denk dat die rubriek nu klaar is.
1: Ja. Ja. Net zoals Arend Vink inderdaad afscheid genomen hebt en klaar is met leven op deze wereld. Wat gaat de sportwereld het meest missen nu Arend er niet meer is dan?
0: Ja, het was gewoon een flamboyante man. Maar hij was ook heel aardig tegen iedereen. Hij had altijd een kletsje, altijd een praatje. Maar hij was ook heel nauwkeurig. Hij legde dat allemaal nauwgezet, hield hij daarbij en was hij daar heel druk bezig om het heel nauwkeurig bij te houden. Zodat hij uiteindelijk aan het eind van het seizoen die beker uit kon reiken.
1: Ja,
0: ik vind een groot gemis voor de lokale sportjournalistiek. Dat meen ik echt. En niet alleen voor al die lokale amateurverenigingen, maar ook voor de BVO's. Want ook daar was hij een graag geziene gast. Dus het feit dat hij daar niet meer rondloopt nu, ja, er zijn niet normaal veel mensen die daar de afgelopen dagen aan gedacht hebben. Dat weet ik zeker.
1: Nou, Arend, hij wordt gemist. Ik kreeg tijdens de uitzending nog een appje hier. Weet jij iets meer over de uitvaart? Want ik ben nou zelf ook tegen je benaderd. Ik weet dat het vrijdag is, dat weet ik wel.
0: Maar... Ja. Ik heb toevallig net op Facebook, want ik heb net van de mevrouw van de uitvaartverzorging de kaart gekregen. Okay. En zij zegt ook, wil jij hem delen? Dus ik heb hem op Facebook gezet. Het is komende vrijdag. En dan is het is in de Grote Kerk in Epe. Er is eerst condoleren om 10:30 volgens mij. En om 11:15 is er een afscheidsdienst. En om 1:00 is de begrafenis. En zoals ik het heb begrepen is iedereen overal welkom.
1: Oké, ja, ik zie hem inderdaad nu bij jou heel snel gekeken. Ja. Inderdaad, gelegenheid om Arend afscheid te nemen en het condolenceregister te tekenen. Op vrijdagmorgen om 10:30. Aansluitend de afscheidsdienst in de Grote Kerk en om 1:00. De begraafplaats uiteraard op het Noordelbos, waar hij inderdaad bij zijn vrouw Willy wordt begraven.
0: Wordt toegevoegd. Ja, dat zou prachtig zijn, dat hoop ik wel. Ja, dat zal vast geregeld zijn.
1: Dat denk ik ook.
0: Daar had hij het ook natuurlijk de afgelopen jaren ook veel over. Dat was een groot gemis dat Willy was overleden, zijn vrouw. Waar we het nog niet eens over gehad hebben, naast die sportjournalistiek, het was een enorme dierenvriend.
1: Ja.
0: Echt. Niet normaal. Kippen redden bij de slachterij, de lokale slachterij. Van alles en nog wat deed hij om. Op het moment dat hij hoorde dat er ergens een eend was aangereden, dan ging hij mee naar huis of een duif ging hij helpen. Ja, prachtig.
1: Een mooi mens is heen gegaan.
0: Ben ik helemaal met je eens, Harry. Ja.
1: Hey, bedankt. En ik wens jou ook sterkte toe en we spreken elkaar weer.
0: Dank je, Harry.
1: Oké, dag.
0: Jo.

0: Unieke kunst rechtstreeks uit het hart. In het Kerkhuis in Epe bewonder je nu de indrukwekkende overzichtsexpositie van topkeramiste Ria Pastoor. Ja, en ze zit heel in de studio, want aanstaande zaterdag, want alle haar handgevormde meesterwerken staan daar klaar voor u. Maar let op, aanstaande zondag, ja, dan gaan ze definitief onder de hamer. Mis deze unieke veiling niet. Ria Pastoor en Nettie Aslander zitten nu hier in de studio. Dames, van harte welkom.
1: Dank je.
0: Ja, afgelopen zaterdag was de aftrap van jouw expositie.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Dat was heel bijzonder. Want er zijn allemaal stukken overgebleven van thematentoonstellingen. En die stukken die stonden nu op een ontzettend mooie manier geëxposeerd. En daar is ontzettend veel aandacht aan besteed. En daardoor kwam mijn werk ook mooi uit. En je ziet dan wat je met klei kunt doen. Ik werk veel met kleur. Maar wanneer je met een thema werkt, dan is het zo, dan is dat thema belangrijk. Maar nu was het een totaal plaatje.
0: Ja, het is je hele oeuvre wat er staat natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, aan de wieg gestaan van Kek, hè?
2: Ja, zij was een van de 6 oprichters,
0: ja,
2: hè? Behalve 40, Ria Pastoor.
0: 40 jaar geleden?
2: In 1984, dus dat is nu weer 42 jaar
0: 42,
2: geleden.
0: 42, ja, dat gaat hard
2: ja, want 2 jaar geleden zaten we hier ook. Toen zat Ria hier als oprichter, als een van de oprichters. Ja, Jan Warnaar, Lies van de Beek, Angèle Lantin,
1: Bakje Landsman.
2: Ja. En nog één, ben ik even kwijt.
1: Angèle.
2: Heb ik al genoemd.
1: Ja, ja.
2: Nou ja. Ja. Maar in ieder geval, Ria die is nog steeds volop betrokken bij Kek.
0: Ja.
2: Ja, en dat merkte je ook al bij de opening. Nou, ik denk dat ik 120 mensen heb geturfd die bij de opening waren.
0: Ja.
2: Echt, geweldig. Het was zo druk. Allemaal kunstenaars, kunstliefhebbers, vrienden, mensen van vroeger. Mensen die nog nooit bij Kek waren geweest, maar voor Ria kwamen. Het was echt een feestje. En Willem Veldkamp, dat was de opener. Die had dat is een vriend van Ria. Die
0: oud-bestuurslid van Kek.
2: En een oud-bestuurslid van Kek.
1: Ja.
2: En organist.
0: Ja.
2: En schrijver.
0: Ja.
2: En geschiedenisdocent.
0: Ja.
2: Heel veel.
1: Zo muzikaal.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. Ja. Ja.
2: En die had zo'n mooi verhaal van Ria. In een boek natuurlijk, want hij is schrijver. Nou ja, en dat boek heb je thuis nu, denk ik, hè, Ria?
1: Nee, dat was een boek waar ik mijn eigen aantekeningen in had. Want ik moest natuurlijk toch een aantal dingen in datum zetten. En wat ik allemaal gedaan heb. En daar heeft hij die toespraken ook dan ingevuld. Dus ik krijg dat boek terug met die mooie toespraak. En dat is zo. We hebben altijd wel een lijntje gehad met allerlei zaken. Want hij heeft het boek geschreven over Verzet van Epe. Ik was in het begin natuurlijk ook heel betrokken bij ook Amnesty, daar heb ik ook wel eens werk voor gemaakt. Dus er zijn echt ook linken waardoor je elkaar gewoon, als je elkaar spreekt, dan gaat het gesprek gewoon door. En dat is met Willem.
0: Dat is mooi.
1: Maar het was heerlijk om even te horen, want ik zei al tegen verschillende mensen, ja, als je overlijdt, dan hebben ze vaak een mooie toespraak. Maar ik ben op leeftijd en ik heb hem nu al.
0: Maar mooi, een cadeautje kan natuurlijk niet. Dus,
1: ja.
0: Hoe is het idee ontstaan om deze expositie onder de hamer te noemen ten eerste? Onder de hamer te noemen.
1: Nou, dat begrijp je natuurlijk wel. Ik woon nog steeds in een boerderij waar we dus met 3 kinderen hebben gewoond. En daar is natuurlijk ontzettend veel. En ik heb zelf ook veel kunst gekocht. Dus mijn oudste dochter zei, mam, ga eens een keer opruimen. Ik heb een paar kunstenaars die nog steeds in mijn atelier werken. En toen zei Marleen, mam, praat er maar eens met die jonge kunstenaars over. En toen zei Arlette Brouwer, ze zei, joh, een tentoonstelling, een veilingexpositie. En toen dacht ik, ja, dat is het. Want het goede doel is nu Kek.
0: Dus ik heb er nooit van een veilingsexpositie gehoord, want dat gaat nog gebeuren, hè?
1: Nee, ja, het werk staat er. Er zijn mensen geweest en die kunnen dan, ik heb klein, hele lage prijzen neergezet.
0: Maar die kunnen bieden dan?
1: En men kan bieden. En aanstaande zondag, dan komt de veilingmeester, Koos van der Meer is de veilingmeester. En dan heeft de grootste bieder mag het meenemen.
0: Dus en dan gaat het naar de nieuwe eigenaren toe.
1: Dan gaat het naar een nieuwe eigenaar.
0: Dus nu dus eigenlijk net zoals bij een veiling, nu kunnen ze kijken.
1: Ja,
0: niet kopen, exact. Maar kijken.
1: Ja, precies.
0: Kijkdagen, ja, zo ja. Moet
2: het
0: zien.
2: Het zijn kijkdagen en het is ook gewoon een expositie. Hè? Ik bedoel, kopen, dat kan, maar het hoeft niet. Het is ook gewoon een expositie van heel mooi werk. Maar wil je wat aanschaffen, nou, dan kun je voor een hele... Ja, aantrekkelijke prijs, want Ria heeft alles... Nou, ze noemt het zelf dumpprijs. En dat is een beetje oneerbiedig bij kunst. Maar dat is het wel. Voor hele lage prijzen ingezet. En je kunt bieden, hoger. Of misschien krijg je het voor die lage prijs mee. Misschien wordt het 10 keer zoveel, dat kan ook.
0: Dat kan ook natuurlijk.
2: Ja, dat kan ook.
1: Ja, want ik heb inderdaad een object... waarvan ik toch van een 900 euro in het verleden heb gehad. Want ik had er meer. En die staan nu voor 200.
0: Oké.
1: Dus dat zijn toch wel prijzen die dan aantrekkelijk zijn. Ja. Als ze het inderdaad mooi vinden.
0: Nou, zondag gaan die stukken dus definitief onderhamen door Koos van der Meer. Ja, hoe spannend is het voor jullie als kek om te zien dat het oeuvre onder de hamer gaat van Ria?
2: Spannend. Hoe bedoel je spannend? In welke opzicht?
0: Ja, voor jullie zelf als organisatie zijn er dus.
2: Nou ja, wij vinden het hartstikke leuk dat de opbrengst natuurlijk voor ons is. Dus we hebben al gezegd, nou dan gaan we dat bedrag wat we krijgen. En zoals we dat nu al zien aan de biedingen, wordt dat best een heel mooi bedrag. Dat bedrag dat gaan we labelen, dus ergens voor bestemmen. Dus wij richten dan een Ria Pastoor zaal.
0: Zaal ja, bewijzen van spreken. Dus.
2: Nee, maar we gaan het ergens aan besteden wat het kekhuis op een hoger niveau brengt, wat mooier maakt, denk ik. Dat is de bedoeling. We zijn er heel blij mee.
0: Die veiling is zondag?
2: Ja.
0: Of zaterdag? Zondag.
2: Zondag.
0: Dus, maar die dagen ervoor zijn jullie nog open. Wanneer zijn jullie open?
2: We zijn nu open aanstaande vrijdag, aanstaande zaterdag... en dan ook zondag van 2 tot 5. Iedereen is van harte welkom.
0: Dan komen we toch even terug op die biedingen.
1: Ja.
0: Dus mensen kunnen nu al, stel je voor dat ze die van 200... kunnen ze al een prijs neerzetten of niet?
1: Ja. En dan, dat wordt er ingevuld.
0: Ja.
1: Dat bewaart Nettie. En dan, de volgende die doet weer, bij wijze van spreken op hetzelfde kunstwerk, weer een bieding. Maar weet niet wat er al staat.
0: Dat wou ik zeggen.
1: Want men moet het echt uit het hart willen. En er zijn mensen die zeggen, nou dat is het en dat niet meer. En dat kunnen ze noteren op het formulier.
0: Ja. Nou, heel spannend. Nou trek het mezelf nog. Want jouw keramiek wordt volledig met de hand gevormd zonder draaischijf.
1: Ja.
0: Waarom is die ruwe handmatige methode voor jou de enige manier om echt je verhaal te vertellen?
1: Nou ga ik helemaal los.
0: Ik was even nieuwsgierig naar.
1: Ja, nee, dat is zo mooi. Je kunt natuurlijk met grote, brede plakken klei... kun je gaan bouwen. En laten we zeggen dat je een soort toren wil maken. Maar goed, dat stukje dat is misschien te kort. Als je dat goed aansmeert, dan kun je gewoon een opening krijgen. Okay. Om de volgende erop te zetten. Dus je kunt steeds kijken, oh, dat is leuk, dat is een ruitje. Als je dan verder doorgaat, kun je met een rol klei in plaats van een plak kun je werken. Je krijgt namelijk structuur met de klei. Dan ik werk met aardewerkklei. En dat is, daar kun je wat schommeltje hebben, dat is een soort... gemalen zand. Hmm. Dan kun je mooie torens maken. Maar druk je van de binnenuit... druk je dan tegen die wat grove klei aan... dan krijg je aan de buitenkant structuren. En er is leven in de klei. En verder heb ik de oxides ontdekt. Dat is koperoxide, manganoxide, ijzeroxide. En als je dat aanbrengt, dan heb je een hele mooie kleuring... Maar je houdt gewoon de huid van de klei zichtbaar.
0: Oké. Okay.
1: En daar kun je, als je wil, een gedeelte kun je wel met glazuur doen. Maar ik werk gewoon, en dat zie je, en daar is men dan verbaasd over... dat zoveel effect heeft op de huid van de klei. Alleen maar de matte tinten. Want soms denkt men, ja, en dat is met draaien. Dan maak je prachtige vormen. Ja. En dan moet je natuurlijk hele mooie glazuur hebben. En dat heeft ook zijn schoonheid.
0: Nou, ja, dit is een ruwe diamant, zeg maar even.
1: Ja. De klei heeft 7 levens. Want dit is één soort, maar je hebt dan ook steengoed. En dat is natuurlijk voor kopjes en schotels en borden. En dan porselein. Maar dat vraagt allemaal andere glazuren en andere behandelingen. Ja. Maar ik ben helemaal enthousiast.
0: Ja, trekkende me. Ik had het persbericht gelezen en dan zag ik... Maar geen gebruik van draaischijf. Want normaal, als ik dat zo zie, denk ik... De draaischijf, ja,
1: maar dat is
0: mensen
1: ook
0: zien
1: mooi,
0: het niet, maar ik zit het na te doen hier. Dus.
1: Maar dat is ook mooi. Ja, maar, ja. Dat heb ik in mijn opleiding gehad.
0: Maar niet in de uitoefening van je werk.
1: Nee.
0: Ja, aanstaande... Woensdag zeg. Aanstaande zondag ga je afscheid nemen van een enorm deel van je levenswerk.
1: Ja.
0: Is het een bekroning dat het allemaal verkocht wordt? Want als het allemaal verkocht wordt, wat dan?
1: Nou ja, dank. Het staat nog in mijn tas.
0: Oh, je hebt nog wel. Het is niet zo dat het leeg is.
1: En
0: dus.
1: ik ben door Kiefer geïnspireerd. Dat was een tentoonstelling in Amsterdam. En daar ga ik nog mee door met tegels.
0: Oké.
1: En er staat er al een en daar kan ik op experimenteren met wat glas of andere zaken. Dus ik wil nog wel doorgaan. Maar ik heb ook mijn lessen en dat geeft ook inspiratie. En ik heb leuke mensen, dus ik krijg daar energie van.
0: Ja. De energie krijg je ook van deze expositie in een hele mooie folder, luisteraars. U ziet het niet. Maar echt, het is schitterend, hè?
2: Ja, het ontwerp is zoals eigenlijk alle affiches bij ons... gemaakt door Koos van der Meer. Maar ja, nu moest gewoon heel duidelijk... Meestal staat dan het werk in
0: de zijkant dan wel, maar ja. Nee.
2: Maar nu staat de kunstenaar echt pontificaal. Ja, en met dat waarmee ze werkt, met een... hoe noem je dat? Niet een blok klei, maar een...
1: Een broodklei.
2: Een brood.
1: 10 kilo.
2: 10 kilo.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, maar u kunt ook komen kijken. Zegt u, wilt wat unieks aanschaffen, want geen één kunstwerk is hetzelfde.
1: Nee.
0: gaat u dan naar het Kekhuis toe. Aan de Beek staat nummer 5 in Epe. Aanstaande vrijdag, zaterdag open van 2 tot 5. Zondag ook denk ik van 2 tot 5.
1: Nee, en 3 uur is dan de veiling.
0: Nee, je haalt me woorden te mond. 3 uur zondagmiddag bent u van harte welkom voor de veiling.
1: Ja.
0: Heel veel succes met de veiling en de laatste dagen van deze expositie. En graag tot een volgende keer.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Ja, inmiddels is het 7:50 geweest bij Informex op Radio 794. En dit keer hebben we nog Wilfried Elscha omtrent deze tijd. En volgende week is hij weer om 8:30. En als ik het heb over Wilfried Elscha, dan hebben we natuurlijk over het volgende onderwerp. En dat is het weerbericht. En we gaan met hem even terugblikken, vooruitblikken. En eens even kijken wat de weekend weersverwachting gaat worden. Heet hem weer. Welkom Wilfried. Hele goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik heb een plaatje gedraaid. Raindrops keep falling on my head. Maar ja, het was toch niet zo heel veel regen. Hè? Er zal nog wel wat meer komen, hoop ik.
1: Ja, er komt zeker nog wel meer. Ja, ik moet je zeggen, ik heb volgens mij, ik denk ongeveer 7 weken achterin elke dag de korte broek aangehad. Vandaag heb ik maar een lange broek aangedaan. Ik denk dat veel mensen dat gedacht hebben vandaag, want het was toch wel heel ander weer. Maar goed, blikken we even terug naar de afgelopen week. Ja, daar hebben we nog weer een grote hitte gehad afgelopen week opnieuw. En voorlopig lijkt dat echt wel niet terug te komen. En ja, misschien aan het eind heb ik van de weerprijs misschien nog een verrassing tussen aanleidingstekens. Maar daar kom ik straks op. Grote hitte met toch ruim 30 graden. Met in onze regio op een gegeven moment ook rond de 35, 36 graden. En het zuiden kwam zelfs tot 38 graden plaatselijk. Dus kortom, het was even weer extreem heet in ons land. Ja. Op zaterdag was het zo dat de temperatuur een stuk lager uitkwam. De wind draaide. En toen hadden we te maken met temperaturen die 23 tot 25 graden waren ongeveer vorig weekend. Alleen de uiterste zuiden kreeg zaterdag even 30 graden. Maar daarna was het toch wel gebeurd. En wat verder veranderd is natuurlijk de zon. Die heeft ons behoorlijk in de steek gelaten. We moeten niet mopperen. We hebben natuurlijk zo'n fantastisch mooi weer gehad. Ja. Maar de zon die is toch echt de laatste dagen heeft hij toch een stuk moeilijker gekregen. En je kunt echt merken dat het weer veranderd is. Echt omgeslagen naar een heel ander weerbeeld. En weertype wat we eigenlijk gehad hebben al die tijd. Ja, wat de regen betreft. Ja, er is natuurlijk wel regen gevallen. En nog niet zo groot hoeveelheid. De meeste neerslag eigenlijk in het zuidwesten van het land. Zuiden-zuidwesten. Met zo'n 5 tot 10 millimeter in onze regio. Maar zuidwesten 10 tot 20 millimeter. Nou, kortom, al met al, ja, je zegt er al van, er is niet zo heel veel regen gevallen. Nee, niet zo heel veel. En we moeten natuurlijk met elke druppel bijna blij zijn op het moment.
0: Zeker.
1: En als we kijken naar de nieuwe verwachtingen, ja, dan is het eigenlijk wel een beetje zo dat het lage drukgebied en eigenlijk een beetje het heft hebben overgenomen van die hoge drukgebieden. En we hebben nu echt een lage drukgebied, zeg maar, boven de Noordzeegebied als het ware liggen. En dat zorgt voor wisselvallig weer de komende tijd. En dat zal diep Europa ingaan. En met name ook richting de Alpenlanden. En het stroomgebied op een gegeven moment ook van de rivieren van ons land. Ja, daar gaat heel veel regen van. Zodat de rivieren weer een beetje op adem kunnen komen, zo bijna gaan zeggen. Maar een eind aan de droogte maakt dit voorlopig absoluut niet. Maar er moet echt veel en veel meer gaan vallen. Want ja, de bovenste laag van de grond, die wat fijne planten staan, die hebben natuurlijk wel veel baat bij. Maar wat dieper in de grond, ja, grondwater is natuurlijk behoorlijk gezakt. Dus er is wel een boel meer nodig. En dat zal echt niet in een week of 2 weken worden opgelost. En daar hebben we langere tijd voor nodig. En daar moet maar meer kijken richting de herfst. En zover is het hopelijk nu nog niet. Want het is natuurlijk nog maar de laatste week van augustus hebben we nog voor de boeg. En dan komt nog natuurlijk september.
0: Ja,
1: en mensen die begrepen bescholen deze week weer begonnen zijn. Ja, en toch een klein beetje na de vakantie hoop je toch een beetje dat vakantiegevoel vast te houden. En mooi weer en dergelijke, dat je lekker buiten kan zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, op deze manier krijg je toch een beetje een klein tikje dat toch dat vakantiegevoel al gauw verdwenen is. Nou, we zullen het er even op een rij zetten, want we moeten ook niet dramatiseren, zoals nou ook weer niet.
0: Nee,
1: maar een lage drukgebied bepalen het weer in ieder geval voorlopig. En storingen die kunnen geleidelijk aan steeds verder over ons land uitkomen. En die zullen regelmatig zorgen voor of een regen of een buien. Dat is wel zo dat de komende dagen is het wel zo dat dan de zon ook weer wat meer gaat doen. Dat dan weer wel. Behalve de morgen dan in dat geval. Dus dat betekent niet dat het alleen maar zulke sombere condities zijn zoals vandaag. Maar vandaag hadden we ook een dag met regen afgelopen nacht. Morgen wat regen nog, wat gemiezer. In de middag werd het droger, kwam nog een glimpje zon, maar ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Temperaturen vielen daar wel mee bij die bewolkte toestand, zo 21 graden. Maar toen het vanmiddag droog was en een beetje zon af en toe was, niet veel, maar toch, toen was het best nog wel aangenaam buiten de deur. En vannacht is het zo dat op dit moment is het droog op de grote delen van het land. Wel veel bewolking de komende nacht, wordt niet koud, 16, 17 graden, dat komt door die bewolking onder andere. Ja, en dan is het in de nanacht, begin van de ochtend, dan is het zo dat er vanuit het zuidwesten weer regen over ons land gaat trekken. Nou, dat is een beetje een opmaat naar morgen toe. Dan krijgen we een dag met veel bewolking. Regelmatig kan er wat regen vallen of een paar buien. Ja, temperatuur morgen amper 19 graden. Ja, en dat is eigenlijk wel een lage waarde, wat we niet meer gewend zijn sinds lange tijd. En wat ik al zei, de zon morgen minimaal te zien. Nou, wat ik al zei, dan is het wel zo dat daarna komt de zon weer wat meer tevoorschijn. Dat zien we ook donderdag en vrijdag namelijk, dan is er af en toe zon. Maar ook enkele buien, die kunnen dan steeds gaan vallen. Er kan soms een forse bui tussen zitten. Ook onweer is niet onmogelijk, heeft een beetje te maken met wat koudere bovenluchten. En de meeste neerslag verwachten eigenlijk wel in de kustregio. Het heeft te maken met de zee. Het warme zeewater stimuleert aan die buien aanmaak met die koude bovenlucht. En dan zal de meeste neerslag ook echt in de kustprovincie gaan vallen. En er kan best wel behoorlijk wat neerslag daar naar beneden komen. Ik denk dat onze regio zal ook zeker wel regen of buien gaan vallen. Maar dan hebben we het niet over tientallen millimeters, maar wel over misschien zo'n 10 tot 20 millimeter tot en met het weekend. Dus nou ja, goed, wat ik al zei, alles is natuurlijk meegenomen. Nou, temperaturen die gaan ietsjes omhoog. Ik denk op vrijdag, op donderdag zeg maar 21 graden, vrijdag graaf 20 ongeveer. En het weekend, dan zie je ook af en toe zon, ook dan nog steeds enkele buien. Temperaturen 20 tot 22 graden, kortom. Heel normaal, eigenlijk Holland zomerweer, zo moeten we het eigenlijk gaan noemen. Ja, volgende week, tot de laatste modellen die ik vanavond om 6 uur binnenkreeg, was de verwachting van volgende week wisselvallig, nat, aan de koele kant, 20, 21, 22 graden hoog uit. En toch veel buien, af en toe wel wat zon erbij. En dat was eigenlijk een opmaat naar volgend weekend. Dus niet uitstaande weekend, maar volgend weekend. Daar zou er namelijk ook een lage drukgebied dichtbij komen met eigenlijk bijna al herfstachtige omstandigheden met regen, veel wind. En ook temperaturen die zeer mager zijn, nog niet die de 20 graden daar niet gaan halen. Ja, tot ik al zei, die laatste berekeningen van 18 uur binnenkwamen. En het zowel het Amerikaanse als het Europese model waren totaal, wel de hoofdbreker moeten wij zeggen, totaal omgeslagen naar een ander weerbeeld met een hoge drukgebied in plaats van een lage drukgebied wat dan volgend weekend geleidelijk aan zijn beslag gaat krijgen dat vanuit het zuidwesten de Azoren opbouwt tegen ons land en later boven Scandinavië zou komen te liggen. En dat is een heel ander weerbeeld. Dus ook betekent dat in de loop van de week, eind volgende week, het weer gaat veranderen. Vooral het Amerikaanse model is zeer optimistisch. Die gaat eind volgende week dan richting alweer 25 graden en geregeld zon. En die heeft zelfs na volgend weekend temperaturen weer instaan met een zuidelijke stroming. Die voelt hem een beetje aankomen van weer ruim boven de 30 graden. Kortom, dat is het Amerikaanse model. Het Europese model is iets gereserveerd, maar ook die laat het hoge drukgebied binnenkomen. Ietsje later, niet in het volgende weekend, maar daarna. En die ziet dan ook op een gegeven moment de weerkaarten veranderen in meer hoge drukomstandigheden. En dan temperaturen bij meest noordoostelijke wind richting 25 graden. Dus dat zou ook heerlijk zomerweer zijn. Maar ik moet dus bij zeggen, een flinke slag om de arm. Want de laatste dagen met elke berekening ging uit van een wisselvallig weerbeeld volgende week en ook volgend weekend met geregeld regen en buien. Het is alleen dat allerlaatste berekening die nu binnengekomen is, wel de meest recente natuurlijk, die laat een heel ander weerbeeld zien. Dus het is maar één berekening die dat nu zeg maar zowel bij de Amerikaanse als de Europese wel laat zien. We wachten het even af volgende week. Dinsdag zien we wel verder. Maar in eerste instantie leek het allemaal wisselvallig en niet al te best meer te worden. Maar goed, wat ik zei, de laatste berekeningen zien er een stuk positiever uit. Maar goed, het is maar één berekening. Eerst maar eens kijken wat ze eind van de avond de nieuwste berekeningen weer gaan opleveren. En dan moeten we wel een paar keer in de berekeningen terugkomen om wat meer zekerheid te krijgen. Dus we wachten af. Het is wel weer spannend en wie weet krijgt toch nog een hele mooie zomerse omgang of overgang weer eind volgende week. Maar ik moet je zeggen, ik hou een slag om de arm.
0: Ja, dat doen wij dan ook wel, vrienden. We spreken in ieder geval volgende week weer. En dan kunnen we eens even kijken van, er zit ook wat korter weer op de langere termijn. En dan kun je zien of echt die temperatuur weer omhoog gaat of dat de regen toch verder gaat doorzetten.
1: Ja, precies wat de laatste berekening gaf, of eerdere berekening. Echt heel veel regen volgend weekend en dat lijkt nu dus anders. We zullen zien dinsdag, daar kijken we verder.
0: We spreken je graag volgende week weer, Wilfried.
1: Ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Zondag 23 augustus vindt in Eerbeek voor het eerst de Eerbeekse Bramenrit plaats. Deze is een organisatie in handen van het Sundap Veteranenclub. De rit is van 90 kilometer en voert deelnemers over fraaie wegen rondom de natuur van Eerbeek. Hoewel de veteranenclub van Sundap is en de eigenaar van andere merken zoals Oldtimers, lichte motoren van Kruiten, Poeg, Putaves, iedereen kan dan aan deelnemen. En de inschrijving is vanaf 10 uur 's ochtends bij restaurant De Korenmolen aan de Knaalweg 3 in Eerbeek. De route is volledig uitgepeild en er staat koffie en koek klaar. En onderweg is er ook een bezemwagen beschikbaar voor pechgevallen. Het vertrek is om 11 uur. U kunt vooraf nog inschrijven tot 21 augustus via www.sundapveteranenclub.nl. Niet-leden betaalt 10 euro inschrijfgeld en deelname van de Sundap-leden is gratis. En aanstaande zaterdag is in het teken van de Spelen op het plein. Tussen 10 en 4 kunnen kinderen zich uitleven op de Van der Poelplein in Wapenveld met diverse activiteiten, spelen, klim- en klautermogelijkheden. Eerder werd deze Spelen op het plein aangekondigd voor 29 augustus, maar dit is een week vervroegd na 22 augustus en de toegang is uiteraard gratis. En op zondag 23 augustus vindt de tweede editie van de Triathlon van Epe plaats. Het triathlon bestaat uit een zwemonderdeel op het recreatiegebied het Kievitsveld en vervolgens fietsen de deelnemers door de bosrijke omgeving van Epe, waarna het evenement wordt afgesloten met een hardlooponderdeel door het centrum. De finish is op de markt bij het gemeentehuis. Meer informatie is te vinden op de bewonerspagina van de organisatie via www.triathlonepe.nl bewoners. Vragen kunnen daar ook worden gesteld via info@triathlonepe.nl. En hengelsportvereniging De Snoekbaars organiseert op donderdag 27 augustus een gezellige jeugdvismiddag. Dit vindt plaats in het Apeldoornskanaal in Hoorn. De wedstrijd is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar en er wordt gevist van 6:30 tot 8 uur. De loting vindt plaats om 6 uur in de Kievitsweide in Hoorn. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers en er wordt gevist op totale vislengte en de maximale hengellengte is 6 meter. Aas en voer worden door de verenigingen verzorgd. Deelname is gratis en aanmelden kan bij de heer Nieuwenhuis. Wees er op tijd bij, want vol is vol.
2: En voor de allerlaatste keer in 2026 staat dit uur volledig in teken van Jazz and More. In Epe, radiomaker en programmeur Jan Egbert Kieskamp. Hij gaat terugblikken op afgelopen zaterdag en vooruitkijken met muziek en interviews. Met topartiesten Penny Lane en Marta Haai.

Hij stond zeker twee keer achter elkaar. Nee, niet achter elkaar, maar wel zeker twee keer op het podium van Jazz and More. Compton Town trompetiste Saskia Laro hoorde je. En die opname die je hoorde heette Really Jazzy uit 2008. Gelijknamige album verscheen ook in dat jaar. En dat betekent dat we zijn begonnen met uur 2 van Infomix. Een cadeautje voor mij en voor Jazz and More. Even met dank aan Harry Mulder natuurlijk. Die 5 weken lang, een uur lang beschikbaar heeft gesteld om even reclame te maken. En vooral heel veel aandacht te geven aan de muziek. En de mensen op het podium van Jazz and More. Aanstaande zaterdag is het de laatste editie van dit jaar. Editie 29. En we hebben 2 grote artiesten op het podium. Letterlijk en figuurlijk zou ik bijna zeggen. We sluiten de boel af met de Amerikaanse zangeres Martha High. Zij zong jarenlang met James Brown. En ook Penny Lane, die gaat optreden. Daar gaan we zo meteen mee bellen. Eerste plaat van man die ook op het podium staat. In welke hoedanigheid, dat zal ik je straks vertellen. De naam is The Z. En hij maakte een single met een man die zeker al 2 keer op het podium stond bij Jazz and More. Jared Grant. Hun nieuwe single heet Hello World.

0: Gerard Grant was een graag geziene gast. Een aantal keer op Epe Jazz and More Comes to Town op het podium. En hij was te horen op de nieuwe single van De Zee. En De Zee staat aanstaande zaterdag ook op het podium. De Zee is Hans-Peter De Zeeuw. Hij is drummer bij de band die gaat aftrappen aanstaande zaterdag. En dat is Penny Lane. Penny, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het?
1: Ja, heel goed.
0: Ja, ik heb niks voorbereid, want dat is bij ons niet nodig, denk ik.
1: Nee.
0: Nee, hè? Gaat vanzelf, toch?
1: Nee. Ja, wat leuk dat je Hans-Peter even draaide, joh.
0: Ja, hè? Dat is een heerlijke plaat.
1: Ja,
0: het is, ik moet even hier even kijken, want ik kan je heel slecht verstaan. Dus misschien dat er even iets aan de schuif gedaan kan worden. Dan, maar goed, we gaan door. Penny, het is eindelijk zover. Aanstaande zaterdag, 4:00 sharp. Jouw nieuwe band gaat optreden. En het is primeur, toch?
1: Jazeker, dat is de eerste keer dat we met deze band dat we gaan spelen, ja.
0: Ja,
1: ja, het is helemaal spiksplinter nieuwe band. En dit is de kick-off.
0: Ja, van, heerlijk, ja.
1: Een reeks optredens, ja.
0: Een reeks optredens, dat betekent dat je meer in het vizier hebt de komende tijd?
1: Ja. Ja, we gaan niet alleen maar bij Jazz and More spelen.
0: Nee, toch niet.
1: We gaan ook nog wel wat meer doen.
0: Ja. Hey, deze band, kun je iets vertellen over de band, de samenstelling en wanneer je begonnen bent met... ook eigenlijk, hoe kom jij in de muzikanten?
1: Het grappige is dat je Hans-Peter als eerste draait, want dat was mijn eerste bandlid.
0: Ja.
1: Ik had wat filmpjes van hem gezien op Instagram en toen dacht ik, nou, dat is helemaal echt een gekke drummer.
0: Ja.
1: Toen bleek hij ook nog in Arnhem te wonen, dus dat is helemaal grappig natuurlijk, vlakbij mij.
0: Ja.
1: Dus dat was de eerste. Nou, de tweede, de bassist René Posma, daar heb ik al heel veel mee gespeeld en die ken ik al bijna 30 jaar. Chris Korthek, dat was de gitarist waar Hans-Peter veel mee werkte.
0: Mm-hmm.
1: En die kwam ook bij de band. En Jonne de Meij op toetsen.
0: Ja.
1: Dat was ook een bekende, dus die is ook aangesloten. Maar ja, weet je, dan heb je mooie muzikanten bij elkaar, maar het moet ook nog klikken.
0: Ja.
1: Dus we hebben toen eerst een soort proefrepetitie hebben gedaan om te kijken of het muzikaal ook dat het lekker klonk,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: En het was gelijk raak.
0: Nou, fijn. Wat goed.
1: Ja, en toen nog de backing vocals erbij natuurlijk. En nu zijn we compleet en gaan we lekker spelen zaterdag. Ja,
0: alive and kicking. We hebben er ontzettend veel zin in.
1: Ik ook.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, we hopen echt op mooi weer. Daar gaan we maar vanuit. Ik zat er even terug te denken. Of terugdenken, is dat goed Nederlands? Nee, maar goed. In ieder geval.
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja, zeker. Jouw eerste album heet No Hesitation.
1: Ja.
0: En die kwam 15 jaar geleden uit, realiseer ik me.
1: Nou, volgens mij is het nog langer.
0: Oh, ik dacht 2011, maar...
1: Oh ja, 2000... Ja, dus daar heb je gelijk in. Dus dan moet het...
0: Maar komt er een limited edition, een jubileumversie? Nee, denk ik niet, hè?
1: Dat zou leuk zijn.
0: Is wel helemaal in, hè, tegenwoordig. Ja, ja.
1: En
0: jij... Nee.
1: We gaan wel, nummers spelen van No Hesitation.
0: Zeker.
1: Omdat we toch wel een soort van... ik vier een klein feestje.
0: Ja.
1: Ik ben 35 jaar ben ik nu muzikant. En ik ben dit jaar 50 geworden. Dus,
0: ja.
1: En het is alweer 8 jaar geleden dat mijn laatste plaat uitkwam. Dus
0: ja.
1: Ik vond het wel tijd om weer het podium op te gaan. Dus we spelen liedjes van No Hesitation en van Stillwater Savage Ways.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En we spelen ook nog heel veel nieuwe nummers.
0: Ja. Nieuwe
1: en
0: nummers.
1: En dat vind ik helemaal gek.
0: Ja, zeker. En hoe zijn die nieuwe nummers dan? Allemaal van jouw hand? Of is het een gezamenlijk iets? Allemaal
1: altijd...
0: van jezelf geschreven, ja.
1: Ja, maar ik werk altijd samen met iemand anders. Want dat vind ik fijn. En ik kan heel veel, maar ik kan ook heel veel niet. en dat is bijvoorbeeld... Ik heb de liedjes altijd heel vaak al in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Alleen om het dan ook de akkoordpartij... Of de schema's en de akkoorden er goed bij te zoeken... Daar heb ik dan vaak iemand bij nodig.
0: Ja, ja.
1: En dus de liedjes heb ik net als altijd samen geschreven met één iemand. En je zult het verhoren zaterdag. Ik ben benieuwd hoe het te zien.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik kan me voorstellen, sommige bandleden kennen waarschijnlijk de oudere nummers al. Of viel dat tegen?
1: Sorry?
0: Viel dat mee of viel dat tegen om dat in te studeren?
1: Dat viel wel mee. Ja. Maar ik was al wel bezig met andere argumenten voor zeg maar die net wat afwijken van de plaat.
0: Ja.
1: En met die nieuwe arrangementen zijn we gewoon aan de slag gegaan. En gelukkig vond iedereen het heel leuk. Vond iedereen de nummers heel leuk. Want anders had ik wel een probleem natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Maar Maar nee, dat ging allemaal helemaal goed. En ik denk dat het heel goed past in een mooi plaatje wat we zaterdag gaan doen.
0: Ja, ja. Want je zei net al dat er wel meer shows aankomen, gelukkig. Ja. Heb je ook plannen voor een nieuw album misschien?
1: Jazeker.
0: Ah. Ik vroeg het heel voorzichtig, maar...
1: Ja. Nou, het mag in die open, hoor.
0: Ja,
1: we hebben 4 optredens staan voor vanaf nu tot en met december. En dat lijkt misschien wat weinig, maar we hebben een stukje pauze genomen om daar een EP, in die tijd een EP op te nemen.
0: Ja.
1: Waarvan in principe alle nummers nieuw zijn. Dus het wordt niet een heel album. Maar we beginnen met een EP, wie weet komt er later nog een album. Maar in ieder geval een EP met zo ongeveer 5 nieuwe nummers.
0: Kijk, en dat wordt ook een fysiek CD?
1: Of?
0: Ja. Dat is toch wel fijn, hè? Streamen is leuk, hoor.
1: Ja,
0: maar...
1: nou, ik vraag het me af. Weet je, ik vind het zelf natuurlijk al te gek, een fysiek product. Maar weet je, er wordt ook nog zo steeds zo heel...

0: deze muziek die we spelen, die is natuurlijk ook tijdloos. Hè? Dat is niet specifiek voor alleen maar wat oudere mensen of zo.
1: Nee, en het is ook niet in als één genre samen te vatten of zo. Want het is heel gevarieerd, heel veelzijdig.
0: Ja, dat is aan de ene kant, ja, ik vind dat fantastisch. Ja. En aan de andere kant zeggen mensen ook van, wat is het nou eigenlijk? Soul of funk of jazz of rock of pop, wat is het nou eigenlijk? En dan denk ik, ja, weet je, het is gewoon Penny Lane muziek.
1: Ja, precies.
0: En dan moet je leuk vinden.
1: Zeker. Ja, nee, maar ik vind het juist gaaf. En ik ben ook niet zo van dingen in hokjes duwen of zo.
0: Nee hoor, dat is helemaal niet nodig.
1: Nee, precies. Hey Penny, ik ga even een liedje voor je draaien. Een liedje, dat vind ik altijd zo'n raar woord. Maar het is wel een liedje. En het
0: ik zeg zelf liedje. Ja. Nog steeds hoor.
1: Oké, dan ben ik niet de één. Nou, het is wel grappig, want het is eigenlijk de allereerste wat uit is gekomen. Want het is de openingstrack van No Hesitation.
0: Ja,
1: leuk
0: hè?
1: Ja, echt heel leuk. En dat, brings back memories.
0: Ja, zo is dat.
1: En we gaan daarna gewoon lekker vooruitkijken. Zaterdag beginnen we om 4:00. Ik zie je denk ik wel iets eerder.
0: Ja, zeker. En om 4:00 gaan we echt, vanaf 4:00 gaan we knallen.
1: Hartstikke fijn. Heel veel plezier. Heel erg bedankt voor je tijd. En we zien elkaar zaterdag. En dit is Talk to Me.
0: Yeah!
1: Dankjewel.

Een heel album met onder andere Talk To Me. En een van de muzikanten op dat album is bijvoorbeeld Cas Lux. Zijn niet de minste waar ze mee gewerkt heeft. Rosa King bijvoorbeeld, Hans Dulver, nou noem er nog maar een paar. Penny Lane dus, aanstaande zaterdag op het podium van Jazz and More comes to town in Epe. Gratis toegankelijk van 4 uur. En daarna sluiten we editie 29 spectaculair af met Martha High. Daarover straks.

0: Meer. Eerst één man op de volgende plaat heeft afgelopen zaterdag opgetreden op Jazz Amore. En dat is Frank Montes. Hij speelt bij de Pulitzers ook. En hun laatste single met zanger Omar heet I Don't Want It Any Other Way.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.
2: What it is just like jazz.
3: Whoopee! Now, here comes the music.

I don't want it any other way. Je hoorde de Pulitzers featuring Omar en over bandlid Frank Moltes wil ik even wat zeggen. Afgelopen zaterdag was hij met zijn Hammond collega Frank, Rob Mossert, moet ik zeggen. Ik was het heel even kwijt. En meester drummer Chris Tick op het podium met Hammond Madness. En over twee weken, nee anderhalve week moet ik zeggen, is diezelfde Frank Moltes ook hier in Heerde te zien op Heerde Blues als nieuw lid van Flavium. Wij gaan proberen te bellen met Martha High, the goddess of soul. Jazeker, ze staat aanstaande zaterdag bij ons op het podium. Vanaf een uur of half zes, the goddess of soul uit Amerika. De vrouw die maar liefst 30 jaar optrad en zong met Mr. Dynamite James Brown himself. Je hoort alvast Payback, wij gaan bellen.

Wie kent niet de versie van Louis Armstrong en Ella Fitzgerald? En nou, het is denk ik niet te tellen hoeveel verschillende covers van dit nummer zijn gemaakt. Maar dit is wel een van de mooiste, vind ik zelf. Martha High en James Brown met Summertime werd uitgebracht in 1977. En Martha High, wat was het een eer om haar in de show te hebben. Aanstaande zaterdag vanaf 17:30 gaat ze live optreden met haar band. En als special guest is daarbij Susanne Alt met haar saxofoon. En dit is een opname van Susanne Alt. Martha die benoemde al onder andere Fred Wesley, maar ook de veel te vroeg overleden drummer Jamal Thomas is hierop te horen. Het staat op het album Saxifier 2016. Dit is Susanne Alt. Geniet van Wednesday Funk op dinsdagavond. Wednesday Funk.

Maarten, hij is niet de enige in Nederland woonachtige Amerikaan dus, die we op het podium hebben gehad dit jaar. Want 25 juli begonnen we met Doris Fosters en Sabrina Stark. En ook Philip Lasseter stond op het podium. Superlatieve schieten tekort wat mij betreft. Deze opname heette Bump the Man. En die maakte die samen, zo neem me niet kwalijk, samen met Duran Bernard, Philip Lasseter dus live op Jazz and More. Komt ze town aanstaande zaterdag, zit het er bijna op. Dan zijn we nog twee geweldige optredens te zien. Penny Lane begint om 4:00 en de afsluiter is niemand minder dan Martha High en de Funky Divas Revisited met als special guest Susanne Alts. Ik wil alvast een paar mensen bedanken natuurlijk voor de techniek. Gert Roelofs en Diek Wittingen. En Harry Mulder voor het beschikbaar stellen van de zendtijd. Afgelopen 5 weken, 2 uur van Infomix op RTV 794. Heel veel dank daarvoor. En ik hoop jullie allemaal zaterdag te zien. Gratis toegankelijk, al jarenlang. Met dank aan al die sponsoren, de meer dan 100 vrijwilligers. Volgend jaar editie 30. En misschien gaan we dan nog wel groter uitpakken. Wie zal het zeggen? Ik bedank je voor het luisteren. Ik bedank alle medewerkers van RTV 794. Straks de Soul of 794. Wat mij betreft, tot zaterdag.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Zit je er helemaal klaar voor? 2 uurtjes black music on the Soul of 794. Ik weet nog goed toen ik vroeger uitging in Amsterdam in de Soul Kitchen. Witte mensen, maar ook heel veel mensen met een kleurtje. Soul music, het zit echt niet in je huidskleur. Het zit in je bloed, zo ook bij mij. En dan is music universal. Het was You and I and the Music. Oh, sweet memories. Je hoort de voice van Ricky Bailey together with Delegation. Ja, we gaan genieten van een heerlijke song van deze Britse band. You and I. Oh, genieten.

0: Oh, baby. You and I, you and me. Hier de Solo 7er voor twee heren. Ondergetekende Hans en Leo brengen jou twee uur de lekkerste soul, de lekkerste funk, a little bit of jazz. En we zijn de show geopend met, jawel, Britse formatie Delegation. Geproduceerd door, ja, niet onbekend, Ken Gold, die je kent van The Real Thing. Je hoorde een van hun allergrootste hits, hoorde je You and I.
1: Are you ready for some black music? The Soul of 794, presenting the greatest soul and funk ballads.
0: Oh, wat komt het intro mij bekend voor? Al vele jaren lang een bekende jingle in deze show. Ooit gemaakt door één man die in Epe een echte star was. Jacob Hut zal hem nooit vergeten. En Jacob, als je kijkt vanuit het hemelse paradijs, dit is voor jou. Ik zal je nooit vergeten. Earth, Wind & Fire met Shining Star.

0: Shining Stars. En dat zijn ze. Earth, Wind and Fire. En ook deze was in die tijd een hele, hele grote hit. En daarvoor hoorde je die hele mooie jingle. En die jingle werd ooit gemaakt door een radiocollega. Door Jacob Hut. En Jacob Hut was, ja, in eep en omstreken was dat in die tijd een hele bekende DJ. Ooit heeft hij gewerkt bij Radio Veronica. En deze man is eigenlijk veel en veel te vroeg overleden. En ook deze man heeft heel veel te maken met de show die jij nu hoort, The Soul of 794. Want ik weet nog, toen ik pas begon met deze show, kwam ik s'avonds bij hem thuis. En ik vroeg aan hem, een beetje bescheiden was. Ik zei van tegen de grote Jacob, de DJ van Epe. Maar ik keek tegen hem op, hoor. Zei ik tegen hem, Jacob, zou je niet een paar mooie jingletjes voor mijn show willen maken bij Radio 794? Hij zei, Hans, kom maar een avondje langs. En dan gaan wij eens kijken samen of wij voor jou een aantal mooie jingles kunnen maken. En als eerbetoon aan deze man, Jacob Hut, komen deze jingles nog steeds voorbij in deze mooie show die The Soul of 794 heet.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, The Soul of 794. Are you ready for the real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul brothers and sisters.
0: Hey party people, zin in een brand new dance, die de Walk heet. Nou, attentie dan, dans. Je kunt deze dans, die kun je helemaal alleen doen. Wat je nodig hebt is feel the groove, feel the beat and let your body move. Morris Day, Jimmy Jam, Terry Lewis, The Time, yes, met de Walk.

to walk a hole in my Stacey Adams. What time is it?

0: Oh baby, Warner Bros. Records and Tapes. Formatie The Time met Morris Day natuurlijk. Die twee grootheden, Jimmy Jam en Terry Lewis. Die later ja, eigenlijk deze band min of meer verlieten. Om samen te werk te gaan als een, ja, eigenlijk een wereldberoemd producers duo. Want dat werden ze met z'n tweetjes. Jimmy Jam en Terry Lewis, die groot werden op onder andere het Taboo-label, waar ze onder andere produceerden voor Sherelle, voor Alexander O'Neill en niet te vergeten voor die SOS-band. Je hoorde The Time met The Walk.
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul. Well, here is
2: The Soul of 794.
0: And hey, baby, do you want some Brazilian vibes? Some Latino music, some salsa? Nou, zo zeggen, maak van je huiskamer een dancevloer. En ga hoor je heup los en dance to the beat. Dit is Inner Visions from the United Kingdom. Twee heren, Chris Palmer en Steve Jeffries. On Groove Records and Tapes. Come on, baby, je hoort Locomoto met Inner Visions.

Oh baby, some instrumental music. Ook dit hoor je hier bij de Soul of 794. Ja, er ging even wat fout met de jingletjes. Ja, er komt soms als het jingleapparaat niet helemaal goed afgestemd is, dan komt er wel eens een ander jingletje doorheen. Dus daarvoor onze excuses. Maar je hoorde de band Inner Visions. Ze komen uit de United Kingdom. En je hoorde Locomoto. En dan, ja, dan gaan we weer over naar het befaamde soulnieuws on the Soul of 794. En die gaat deze keer over een van de allergrootste muziekacts aller tijden. The Fabulous Whispers. Begin jaren 60 werden zij in Los Angeles opgericht. En ze bestaan uit de tweelingbroers Walter en Wallace Scott, Nicholas Caldwell, Marcus Hudson en Lavelle Degree. Hun grote succes kwam in de jaren 80 toen zij samen gingen werken met producer Leon Silvers. En het resultaat was een echte, ware monsterhit. En die heette And The Beat Goes On. En dat was het begin voor deze band van heel veel hele mooie, fijne, grote hits. Denk aan It's a Love Thing. Denk aan Keep On Loving Me. En denk aan de grote hit Tonight. En nog veel en veel meer. In het jaar 2000... overleed een van de bandleden, Marcus Hudson. En het was een hele grote aderlating voor deze all-time soulband. Maar in 2016 kreeg de groep nogmaals een flinke klap te verwerken. Bandlid van het eerste uur, Nicholas Caldwell, overleed. En fans over de hele wereld rouwden. En de Whispers gingen verder als trio. Er zijn nog steeds één eenheid. Zij ontvangen dan ook een Lifetime Achievement Award voor hun bijdrage in de soul en filmmuziek. Je hoort nu een all-time classic van deze band, The Whispers, met Some Kind Lover.

0: Het Soulnieuws. Voor de Whispers. Een Lifetime Achievement Award voor deze heren. Voor hun bijdrage aan de soul music. En je hoort een hele fijne en hele lekker van deze band. En, die heette Some Kind of Lover. En weet je wat ook bijzonder is? Weet je wat ook fijn is? Weet je wat ook lekker is? Als het moment weer komt van, ja, van steun en toeverlaat. Leo. DJ Leo. En deze man, ja, die is helemaal gek van een band. En die heette, ja, die zijn die een tijdje terug. Ik ga de naam nog niet verklappen. Maar die waren een tijdje terug ook al in de show. Met een hele lekkere, die heette Live It Up. Het is een Nederlandse band. En ik zou zeggen, deze Leo, ja, die heeft weer een hele mooie track bij zich. En die gaat over, ja, Leo zeg het maar, die gaat over de...
1: Ja, waar gaat die over, Hans? Wat zullen we zeggen?
0: De Time Bandits.
1: Jazeker,
0: man.
1: Dit is Hidding, daar hebben we het over. En die man is geboren op 30 januari 1954 in Schoonoord. In de zomer van 1980 had Hidding met de single Hollywood 7 een eerste hit in Nederland. De plaat was op 14 juni 1980 de 106e NCRV favorietschijf, Hans. Ken je dat nog, de favorietschijf?
0: Dat weet ik nog wel. Was dat niet met Jan Rietman?
1: Ja, en op Hilversum 3 was het nog, hè?
0: Lang geleden, Leo. Ja, maar ik weet het nog, de dag van gisteren.
1: Ja. En met het nummer bereikte hij de 26e positie op de nationale hitlijsten mee. En de 25e positie pakte hij in de Nederlandse top 40.
0: Hey Leo, ik breek even in, hè. Jij vertelt dat mooie verhaal aan de luisteraars. Maar was het toen ook al soul en funk met deze man?
1: Nou, nog niet echt helemaal, maar ja, het was wel zijn sterkste kant eigenlijk.
0: Ja, maar toen was hij nog solo, zonder de Time Bandits.
1: Zonder de Time Bandits, ja, toen was hij nog solo. Ja, helemaal goed. Hidding is ook een oprichter van de zanger en gitariste van de Nederlandse disco-funkband The Time Bandits. De oprichter ervan. En The Time Bandits was vooral bekend in de jaren 80 met diverse hits.
0: Kijk aan. Hey, even een vraagje tussendoor, Leo.
1: Ja.
0: Die Alides, hè? Was er ook nog familie van Guus Hidding?
1: Ik denk het haast niet, want nee, anders was hij wel voetballer geworden.
0: Zou het?
1: Ja.
0: Zou hij dat liever gedaan hebben?
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb toen een spijkje gezien ook op de televisie. En hij heeft niet echt voetbalbenen. Vind je wel?
0: Nee, ik heb nooit zijn benen gezien, dus ik weet het niet. Maar ik weet wel dat deze man onwaarschijnlijk mooie songs heeft gemaakt. Hè? En ook een hele mooie voice heeft.
1: Ja, absoluut dan.
0: En wat is jouw favoriet van deze band?
1: It's a Man Hearts, die heb ik meegenomen.
0: Kijk aan, is dat ook jouw favoriet dan?
1: Ja.
0: Ik vind het een beetje een reggae-achtig nummer, als ik eerlijk moet zijn.
1: Ja, nee, maar het is
0: een beetje een reggae-feeling.
1: Ja, heel heerlijk nummer is het, Hans. Ja.
0: Ik ben nieuwsgierig.
1: Zullen we gewoon de stoel achterover doen?
0: Ik ga het weer doen.
1: Gaan we luisteren,
0: Hans? Ik ga me achteroverleunen nu. Ik doe mijn ogen dicht. En ik ga genieten in deze prachtige studio. Helemaal een kerstsfeer.
1: Gaan we hem instarten, Hans.
0: Mooi, Leo.
1: Komt-ie.
0: We gaan genieten.

0: Had je lekker, Hans, hè?
1: Oh, hij is heerlijk, Leo.
0: Ja.
1: Hij is fantastisch. En ik moet je zeggen, hij is uit 1982. En we hadden net eventjes, toen het nummer draaide, beste luisteraars, hadden wij samen even onder onsje. En toen hadden wij het over, ja, wat wij nou eigenlijk het beste nummer vonden van deze, ja, deze Dutch formatie, de Time Bandits, die ook in Amerika heel veel succes hadden. Toen zei ik tegen Leo, eigenlijk vind ik Live It Up vind ik de allermooiste. En toen zei Leo, nou, dit is toch wel eigenlijk mijn favoriet. Alleen ja, je moet hem wat vaker horen, zei je toch?
0: Ja, absoluut, Hans. Ja, net wat je zegt over het nummer van Live It Up, maar die heeft hij in augustus in 2008... wat hij dat nummer Live It Up opnieuw uit heeft hij gebracht. In samenwerking met Johan Gielen.
1: Kijk aan.
0: Als jou dat wat zegt, die DJ?
1: Nee, ik ken alleen Johan Gielen.
0: Johan Gielen.
1: Zeg maar helemaal niets.
0: DJ Johan Gielen.
1: Ja, maar is het toen opnieuw uitgebracht, ja, in een beetje in zo'n verknipte versie, toch, of niet?
0: Ja. Dat is niet de originele meer, maar een beetje verknipt is.
1: En ik vind dat eigenlijk wel, Leo, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar dat vind ik met veel songs. Als ze op een gegeven moment weer in een of andere remix worden uitgebracht, of in een andere uitgave, vaak dan gooien ze weer een paar van die beats eronder.
0: Ja,
1: het origineel wordt er niet beter van.
0: Nee, en wist je ook dat hij mee heeft gedaan in het jaar 21 met de beste zangers?
1: Heb ik gezien. Ja. Heb ik gezien, ja. Zong die een ontzettend mooi nummer.
0: Hij heeft enorm mooie nummers gezongen, ja, inderdaad. Dat heb je helemaal goed. En wist je dat hij heel veel geld heeft verdiend, dat hij maar in België is gaan wonen? Om de belasting een beetje te ontduiken?
1: Een slimme man.
0: Hij woont in een plaatsje Ravels.
1: Kijk aan. Maar hij maakt dus nog steeds wel muziek.
0: Ja.
1: En wat jij net zei van het laatste nummer, hè, heeft dat nummer nog een beetje succes gehad?
0: Nou, niet echt.
1: Zonde, hè?
0: Ja.
1: Een man met zo'n mooie stem.
0: Absoluut.
1: Het bijzondere is, Leo, dat ik nog weet dat deze man ooit in Epe was, hè? In discotheek De Stunt.
0: Ja.
1: En ik was erbij. En heeft hij al die mooie nummers, met een band erachter, met muziek, zeg maar, met niet een volledige band. Hij was er eigenlijk helemaal alleen, maar toen zong die Live It Up. Toen zong die Specialized in Love. Ja. En toen zong die The Man with the Golden Voice. En ja, ik heb er nog eentje, ben ik er vergeten. In de allergrootste hit eigenlijk, dat was I'm Only Shooting Love. Die ooit is uitgebracht. Ja, het bijzondere is, dus in een remix.
0: Ja.
1: Nou zeiden we net, ja, die remix, daar zijn we niet heel erg wild van. Maar die remix heeft het dus heel erg goed gedaan in Amerika.
0: Ja, nee, dat klopt. En hij heeft ook een nummer liedjes geschreven voor Dan Hartman. Heeft hij ook nog geschreven.
1: Oh, Relight My Fire.
0: Relight My Fire.
1: Oeh, het was dus een grootheid. Het
0: was een enorme grootheid. En daar pakt hij ook nog iedere keer dollartjes van, hè?
1: Hey Leo, het was een mooi verhaal, man.
0: Dankjewel, Hans.
1: Je wordt bedankt namens mij. En ik denk ook namens heel veel luisteraars.
0: Dat denk ik
1: en
0: ook wel.
1: Wij zien weer uit naar volgende week.
0: Ja.
1: Naar het moment van DJ Leo Hulleman. We gaan door, Leo, met soul music.
2: Lionel Richie's most eagerly awaited album yet is here. First he sang for the world, now he's dancing on the ceiling. The new Motown album. Everything he sings turns to gold. Oh, what a feeling. Oh, what an album.

0: this feeling and a smash hit, Deep River Woman.
1: Deep River Woman.
0: A different and exciting side to Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Pick up this fantastic new album today in the Motown section of your local record store.
2: Oh, baby. New some music from the legendarische muzieklabel Motown from Detroit, USA. And deze man, die zat er lange tijd bij. Eerst als lead voice van The Great Commodores. En daarna onder zijn eigen naam, Lionel Richie. En schreef hij wereldfaam. Maakt hij vele, vele hits. Van het album Dancing on the Ceiling hoort prachtige, het mooie Love Conquered All. Oh, soul lovers, we gaan genieten. We zijn nog bij je tot aan de klok van 11 uur. Met de heerlijkste, de fitste, de beste soul music. Genieten.

0: Oh baby, Mr. Lionel Richie, ook hier bij deze show die de Soul of 794 heet. Het album Dancing on the Ceiling hoorde je, ja, voor mij de allermooiste, Love Conquer All. Maar niet alleen voor mij, ook voor mijn collega heeft dit nummer een hele bijzondere lading. Want toen het nummer begon, en toen hadden wij, dat hebben wij regelmatig, beste luisteraars, hebben wij even onder onsje. Ja. En toen zei Leo, die zei tegen mij, Hans, wist je wel dat dit het laatste nummer was wat ik draaide toen mijn geheime zender opgedoekt werd?
1: Ja,
0: dat is toch waar, Leo?
2: Ja, ja, het was het laatste nummer. Ik weet nog heel goed, het was op de zondagmiddag samen met een maatje van mij, Gert van Werven.
0: Ken ik ook.
2: Ja, die ken jij ook. En die luistert natuurlijk ook regelmatig naar ons programma. En ja, toen werden we uit de lucht gehaald door de PTT en de opsporingsdienst en de politie, ambtenaren en functie. Alles had ik binnenstaan. En alles hebben ze in beslag genomen.
0: Dus, jeetje. Ja. Ook alles echt meegenomen?
2: Ja, ze wilden alles meenemen. Maar ik heb zo voor elkaar kunnen krijgen dat ze alleen de zender mee hebben genomen. En de draaitafels en de mengpaneel, dat hebben ze allemaal laten staan. Dus,
0: Kijk, weet je wat het is, beste Leo? Kijk, al die DJ's, ze zijn bijna allemaal begonnen.
2: Allemaal illegaal, hè?
0: Allemaal, ja. Allemaal bij een geheime zender. Want ja, zo'n verhaal heb je natuurlijk ook nog. Ik draaide ooit bij Miami Radio.
2: Yeah.
0: En op een gegeven moment ging het zo goed. En we waren goed verstopt. Maar we lieten het luik lieten we open. Dus op een gegeven moment toen stond de politie met de armen over elkaar stond te luisteren. Yeah. En die zeiden echt van, nou jongens, weet je, maak het nummer maar even af. Jullie hebben een hele mooie show.
2: Ja,
0: maar
2: het.
0: Wat jullie doen is dus verboden. En ook een flinke bekeuring. Ze wouden ook alles meenemen. De LP's en de CD's en noem maar op. Maar gelukkig, beste Leo, net zoals jij, had ik ook toen de tijd met mijn mede-collega's toen het geluk dat, dat we alles toch mochten houden. En zo is het gegaan, zo is het gekomen. Nu zitten we hier.
2: Ja, absoluut.
0: Bij Radio 794.
2: In de studio, Hans. Ja, helemaal goed.
0: We gaan door, man. Ja. We wisten het. Hij komt eraan. De eindtune. Laten we zeggen, zoals van ouds, we gaan ons afzonderen. We hebben de tijd om even de plasje te doen. Dat hebben we straks niet meer. We kunnen de blokjes kaas af gaan snijden. We kunnen een wijntje in doen. We kunnen een lekker biertje inschenken of wat fris, wat je wilt. En dan zometeen dan komen we terug met nog een uur. The Soul of 794. Tot zometeen.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Dit is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on.
1: Uur 2 van de Soul of 794. Fijn dat je luistert. En fijn dat je nog steeds bij ons bent. En oh, dit is toch wel een van mijn all-time favorites. Jazeker. En inmiddels is deze man toch al aardig op leeftijd. Gitaar spelen doet hij nog steeds. Perfect. En zijn voice, ja, die wordt inmiddels toch wat minder, gezien zijn leeftijd. Een grootheid is hij, nog steeds. En je kent hem van de hits Give Me The Night on Broadway. 2020, Kisses In The Moonlight, Inside Love, Love Is Love. En aan deze, wat een song, een masterpiece voor je. Mr. Jaws Benson, hij opent de show met een heerlijke, fijne, lekkere song. Hij heet Turn Your Love Around.

0: Oh, wat een grootheid. En wat een nummer. Mr. George Benson. Ooit begonnen in de jazz scene. En later maakte hij een nummer, gelijknamig album heette George Benson, waar al die mooie grote hits op staan. En deze, Turn Your Love Around, die werd geproduceerd door twee echte grootheden. Geproduceerd door Rod Temperton en natuurlijk de legendarische Quincy Jones. Op percussie hoor je Paulinho da Costa. En hij was heerlijk, hij was fijn. Het was de opening van uur 2. Turn Your Love Around van Mr. George Benson.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: The Philly Sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until The Soul of 794. Right on, baby.
0: Three lovely ladies schreven all-time history bij het legendarische Philadelphia International Label. Valerie Holiday, Henriette Pinckney en de sweet and lovely Sheila Ferguson. En deze song, oh, die zag het levenslicht in de herfst van 1974. Verscheen op B-sides op de single Dirty Old Man. Yes, the three degrees, but can't you see what you're doing?

0: lovely 3 degrees. En oh, wat hebben deze dames toch een heerlijke hits gemaakt. Denk aan Dirty Old Man, denk aan When Will I See You Again, Get Your Love Back. Maar deze, ja, niet zo heel bekend, is toch voor mij wel een van de allermooiste. Natuurlijk geschreven en geproduceerd door het legendarische duo Kenneth Gamble en Leon Huff. Hoor je de 3 degrees met Can't You See What You're Doing To Me?
1: Always forever love you.
2: The Soul of 794.

giving you all my love. The Brothers Johnson, natuurlijk ontdekt door Quincy Jones. Ooit begonnen bij Quincy Jones als je begeleiders in zijn band. En de heren werden heel groot. En dan deze heren dan, die zijn ook heel groot geworden. Drie heren, Sammy Strain, Eddie LaVert en Walter Williams. Philly Sound, The OJ's met Loving You.

OJ's. Het album Let Me Touch You. Mijn laatste single op het Philadelphia-label onder leiding van Gamblin' Huff. En die prachtige strings en die mooie horns, die worden van Jack Faith.

Hij is zo lovers. Funketeers. Weet je nog? Dance to the Music. Haalde de top 10 in de American Billboard. En toen kwam Everyday People. Stond enkele weken ook op de nummer 1 positie. A real million seller. Maar dan deze. Met de sleazy bees van topassist Marcus Miller. Thank you baby. Falling in love. Be myself again. Funk ten top. En dat uit de Duncans van Villa Jacoba. Come on, give us some funk. And nothing but the funk. This is Sly and the Family Stone.

0: you for being me, myself again. Sly and the Family Stone. Geproduceerd door Sly Stone. Uitgebracht in het jaar 1969. Zo lang geleden alweer. En als ik dan die song hoor, je had zo in deze tijd uitgebracht kunnen worden. Je hoorde Sly and the Family Stone.
1: DJ, play one for my G-spot.
2: Oh, oh.
3: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic. The soul of 794.
0: Ooh, baby. Deze man die hield van de snelle auto's. Hij hield van drugs. Ook van een beetje drugs. En vooral van lovely ladies and lots of sex. En hij genoot van het leven. En oh, wat een talent had deze man. En zo sad. Hij stierf veel te jong. Hij werd maar 41 jaar. Hij heet Lamont Smith. En onder de naam Sherrick maakte hij een great album. Een tweede album werd nooit afgemaakt. Maar his music lives forever. Ik heb gelukkig nog zijn albums. Voor mij heel erg speciaal, hoor. Je hoort It Must Be Love van Joël van Sherrick.

baby. This must be love. Wat een voice met deze man. Ik zei het al, hij maakte één fantastisch album. Een tweede album was in de maak. Werd nooit afgemaakt, want hij overleed veel en veel te vroeg. Een man met een hele grote toekomst. Ik weet alleen al van het album, van het gelijknamige album van Cherrick, had hij 4 of 5 grote hits. En daarna overleed hij. Oh, oh, wat zonde toch.

0: gonna make you love me. Yes, I will. Twee grootheden uit het verre verleden. Twee groepen wel te verstaan. Een damesgroep en een herengroep. De Fabulous Supremes en de Temptations. Die brachten deze song uit in de jaren 60. En je hoorde Miss Diana Ross on vocalen en Mr. Eddie Kendrick van de Temptations. Die verzorgde de mannelijke vocalen. Motown classic van de grootste, grootste orde.
1: The Soul of 794.
2: Let's get it on. Ah, baby. Let's get it on.
0: Oh, oh. Met Thinking About Your Love heeft dit duo history. Rodney, Skip Bird en Phil Turner, based in the United Kingdom, baken hem af van hun succes. En deze, een heerlijke song van de beide heren, die krijg jij nu van ons. The Soul of 74 presents Skip Bird en Turner. Who feel the funky bass? Geniet nog even van deze show. We zijn nog een kleine 20 minuten bij je. Deze heet

0: Turner. Een heerlijke plaat die het erg goed deed in de United Kingdom. Hij werd geproduceerd door een grootheid uit een verre zoolverleden. En deze man die heette Patrick Adams. En hij produceerde deze heerlijke song, Can't Give Her Up, voor Skip Worth en Turner.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the soul of 794, together with DJ Hans Blok.
0: Oh baby, I wanna be with you, maar niet zo lang meer, want we lopen langzaam maar zeker naar het einde van de show. Nog een paar lekkere songs te gaan. En wel, nog steeds zitten wij nog eventjes voor jou in die heerlijke relaxing mood. Maar nu een song. Sweet as candy, nice as honey. Het origineel Sugar Free ken je natuurlijk van de band Juicy. Je hoort de broers Vincent en Reggie Calloway met een heerlijke song. En deze mannen, ja, die waren ooit member van de groep Midnight Star. En toen maakten ze solo ook enkele mooie albums. En toen was het eigenlijk over. Your Calloway met Sugar Free.

0: Oh, Sugar Free, ik zei het al, Sweet as Candy. De formatie Callaway. En als je houdt van deze lekkere, relaxte muziek, nou, dan doen wij dat elke laatste dinsdag van de maand. Dus als je sowieso houdt van deze show, natuurlijk elke week luisteren. Want die laatste dinsdag, ja, dan gaan we het heerlijk relaxed doen. En over relaxed gesproken, we hebben niet zo heel veel tijd meer. We gaan afsluiten. En we gaan nog afsluiten met een hele lekkere, eerste lekkere jingle. En dan ga ik jullie vertellen waar we mee af gaan sluiten.
1: Your attention please, ladies and gentlemen. This will be the last dance for tonight.
0: Jawel, want die afsluiting, dat gaat een lekker instrumentale worden. Een mooie eindtune toch? Dat zouden we zo kunnen gebruiken in deze show. Maar deze heer die komt uit Londen en die produceerde heel veel hits voor Imagination. Ze heette Steve Jolly en Tony Swain. En met deze fijne tune, uitgebracht op High Fashion Records, Nederlands label, scoren deze heren een hele vette met Yes, de song die je hoort, dat laatste in de show. En die heet Soul Street, Jolly en Swain voor je.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: get there? Is there time to stay? Is there very much to see there?
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

In other words, one who knew. The record shows I took the blows.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.